Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn runner is Chanel, je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: brand, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
6: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
5: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the block.
1: Mijn volgende gast zet zich met The Next Way dagelijks in voor jongeren, gelijke kansen en vooral voor meer verbinding tussen mensen die misschien niet altijd in dezelfde bubbel zitten. Daarnaast is hij stadsdichter van Almere en weet hij met zijn woorden veel mensen te raken en te inspireren. Seun, welkom.
2: Bedankt. Bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Ik vind het heel leuk dat je er bent. Hey, laten we even bij het begin beginnen. Wat is The Next Way precies?
2: Yes, een hele mooie vraag. The Next Way is een jongerenorganisatie, mm-hmm, opgericht vanuit de kapperszaak. En vanuit The Next Way organiseren we projecten voor en door jongeren. Mm-hmm. Dus denk dan aan een buurt-event waarbij jonge rappers gaan optreden vanuit de buurt. Met de barbecue erbij, voetbaltoernooien, maar ook bijvoorbeeld loopbaanworkshops. Of dingen die meer gericht zijn rondom maatschappelijke projecten, zoals dialoogsessies over maatschappelijke thema's zoals de democratie of jeugdcriminaliteit. Dus echt voor alles wat. Maar eigenlijk is alles gewoon gericht op hetzelfde. Jongeren in kracht zetten en jongeren in aanraking brengen met nieuwe dingen.
1: Nice, je zegt opgericht vanuit een kapperszaak.
2: Ja.
1: Hoe is dit ontstaan dan? Want het klinkt best random als ik het zo hoor.
2: Ja, het is gewoon ontstaan in de kappersstoel. Met goede gesprekken met mijn barber, Malcolm Power. En we hadden het gewoon de hele tijd over de dingen die we misten tijdens onze jeugd. En we zijn gewoon eigenlijk allemaal, mijn partners ook, opgegroeid in een omgeving waarin we weinig positieve rolmodellen hadden. Mm. De rolmodellen die we hadden waren dan voornamelijk of heel erg buiten bereik, rappers, voetballers. Of deden minder positieve dingen in het leven. Terwijl er zoveel meer mooie mogelijkheden zijn. En zoveel meer mensen zijn die goede dingen doen.
1: Ja.
2: En wij dachten van, als je zo'n omgeving creëert, een podium, om juist het positieve, zeg maar, meer lichten op te schijnen, dan komt de jeugd gewoon veel verder.
1: En wat deed het dan met jou in jouw opgroeien dat jij geen positieve rolmodellen had? Hoe uitte dat zich in jouw leven?
2: In mijn leven is het eigenlijk voornamelijk zo gekomen doordat mijn ouders, de omstandigheden, konden ze bijvoorbeeld niet echt werken.
1: Yeah.
2: Dus carrièrewijs kon ik niet echt naar mijn ouders kijken. Mm. Konden ze zelf bijvoorbeeld helemaal niets aan doen. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld de oudere zus met de beperking. Dus zij ging ook niet echt werken. Dus in mijn directe omgeving had ik echt niemand die echt iets deed op professioneel gebied bijvoorbeeld.
1: Yeah.
2: En daarnaast, wanneer ik keek naar oudere jongens, zag ik ze ook bijvoorbeeld niet echt op school hun best doen. Dat was niet stoer vroeger. En toen uiteindelijk later, wanneer je ouder wordt, ga je erop reflecteren. En ik ging op een gegeven moment steeds meer dingen doen in de maatschappij. Kwam in steeds andere bubbels. En toen zag ik van, had jij bijvoorbeeld wel deze dingen gehad op school? Of kwam op jouw school wel een politicus langs? Of die ene loopbaancoach praat over dingen? En toen dacht ik, dat had ik ook gewild. Dus vanuit die motivatie kwam het bij mij voornamelijk.
1: Geweldig hoe je dat hebt omgezet, jouw gemis en juist andere jongeren dat geven. Je zet ook buurtdiamanten in om mensen te inspireren. Wie zijn die buurtdiamanten?
2: We hebben er echt veel. Almere zit er vol mee. Maar het zijn zowel bekendere mensen als onbekende mensen. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan die ene jongen vanuit de buurt die uiteindelijk zijn HBO heeft afgemaakt. Mm-hmm. En nu zeg maar een voorbeeld kan zijn voor jonge jongens die ook misschien naar HBO willen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan die ene rapper uit de buurt die misschien nog niet volledig is doorgebroken, maar wel laat zien waar je allemaal kan komen puur door hard werken en doorzettingsvermogen. Dus we proberen gewoon juist de bekende mensen te pakken, maar ook de onbekende mensen. En die juist in contact brengen met jongeren die ook een droom hebben. Een bepaalde visie van waar ze naartoe willen.
1: Mooi. Ja, je zet je op zoveel verschillende manieren in. Ook met spoken word bijvoorbeeld. Wat wil je hiermee allemaal bereiken?
2: Wat ik voornamelijk wil bereiken is een samenleving die meer in contact staat met elkaar.
1: Ja.
2: Waarbij mensen vanuit verschillende gemeenschappen, verschillende geloofsovertuigingen, sociaal-economische achtergronden met elkaar optrekken en zich met elkaar eigenlijk inzetten voor de maatschappij. Dus eigenlijk wat we bij The Next Way doen in het klein, we hebben hier voor alles. Mensen die vanuit betere huizen komen op financieel gebied, mensen die minder geld hebben, mensen die academisch opgeleid zijn, praktisch opgeleid, geen onderwijs. En samen vanuit dat zetten we ons allemaal gewoon in voor de buurt en de gemeenschap. En dat wil ik eigenlijk in het groot bereiken.
1: Nice, ik vind het geweldig wat je doet. Ja, en super bedankt voor dit gesprek en voor het delen van je verhaal. Succes met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel, Seun.
2: Bedankt.
1: Ja, en wil je nou meer weten over Seun of over The Next Way? Check dan de link op de FunX website.

0: the block.
1: In Bunnik, vlakbij Utrecht, komt binnenkort een nieuwe kerk. Maar daar zijn niet alle inwoners even blij mee. Het gaat om de deur. Dat is een kerk waar Pointer eerder al uitgebreid onderzoek naar deed. De oud-leden van de kerk vertelden toen behoorlijk heftige verhalen over hoe het daar binnen aan toe ging. Maar hoe zat dat ook weer? Wat kwam precies uit het onderzoek en waarom wordt de deur door sommige mensen zelfs een sekte genoemd? Nou, daar kan Jos de Groot van Pointer ons meer over vertellen. Jos, een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond.
1: Hey Jos, jij doet onderzoek naar de kerk. Ik heb de video gezien en ik heb echt met open mond gekeken. Dus voor degenen die het nog niet gezien hebben, even in het kort, wat is het belangrijkste dat we moeten weten?
2: Ja, nou, dat de deur een kerk is die best wel groot is in Nederland. Heeft meer dan 60 vestigingen. Mm-hmm. En wij kregen tips van mensen die uit die kerk waren gestapt. En zeiden van ja, ik heb psychische problemen overgehouden aan mijn tijd bij die kerk. Uiteindelijk hebben wij 25 oud-leden van de kerk gesproken. En eigenlijk vertellen zij allemaal dat zij daar psychische manipulatie mee hebben gemaakt. Dat ze eigenlijk zichzelf helemaal kwijt zijn geraakt en zich geïsoleerd voelden van de rest van de wereld. En dat heel veel van hen hebben daar tot op de dag van vandaag last van.
1: Bizar, want hoe deed de kerk dat dan? Het zijn best wel heftige dingen die je vertelt natuurlijk.
2: Ja, zeker. Nou, dat is best wel doortrapt of zo. Want uiteindelijk is iedereen natuurlijk vrij om zo'n kerk te verlaten. Ik bedoel, ze zitten niet aan een ketting of zo. Mm-hmm. Alleen door de mechanismes die erin zitten, is dat voor mensen heel moeilijk. En dat betekent bijvoorbeeld, er staat een pastor, een soort baas, aan het hoofd van een kerk. Dat je eigenlijk alles wat in jouw leven speelt met die pastor bespreekt. Mm. Dus dat kan gaan om levensvragen, maar dat gaat ook als mensen bijvoorbeeld willen trouwen of nadenken over een nieuwe baan. Eigenlijk alles moeten ze neerleggen bij die pastor en die moet daarmee akkoord gaan. Dus die heeft heel veel macht over die mensen. En wat ik ook heftig vond om te horen was dat als er het was een jonge vrouw, die was 21, was uit de kerk gestapt. En, maar haar hele familie zat nog in de kerk. Haar ouders, haar zussen. Ja. En zij stapte eruit en zei van ja, ik was gewoon alleen op de wereld. Want zij was als kind geboren in die kerk. Had 20 jaar lang niks anders gehoord dan ja, het evangelie wat ze daar predikte. En toen was ze helemaal alleen. En ze wist eigenlijk helemaal niet wie ze was. Wat ze leuk vond in het leven. Wat nou de hobby's waren waar ze interesse in had. Omdat je daar helemaal niet mee bezig bent. Die kerk die wil eigenlijk alles wat buiten de kerk gebeurt, dat noemen ze werelds, dat willen ze bij mensen vandaan houden. En al die invloeden van buitenaf, dat wordt dan beschreven als duivels, daar worden mensen eigenlijk van weggehouden, waardoor ze ook heel erg vervreemden van zichzelf.
1: Ja, dus de deur noemt zichzelf dus een kerk, maar sommigen noemen het zelfs een sekte. Wat maakt dat het zo lastig is om hier iets tegen te doen?
2: Ja, nou, dat komt natuurlijk. Kijk, we hebben vrijheid van godsdienst in Nederland. Ik denk ook dat dat goed is, dat mensen kunnen geloven wat ze willen. Alleen, we hebben natuurlijk niet altijd zicht op wat er binnen de muren van een kerk gebeurt.
1: Ja.
2: En op het moment dat je van zoveel mensen hoort dat er, dat die lasten in ieder geval hebben overgehouden aan hun tijd bij zo'n kerk, dan zou je hopen dat daar wat tegen gedaan kan worden. Maar dat is heel erg moeilijk. Want ja, ga ik maar eens ik probeer een beetje te schetsen hoe doortrapt het soms in elkaar zit.
1: Ja.
2: Probeer maar eens te bewijzen dat daardoor komt.
1: Ja, precies. Je had het net ook over de pastoor van de kerk. Die hebben jullie ook geconfronteerd met de verhalen van de ex-leden. Hoe ging dat dan?
2: Nou, kijk, dat was ook al toch alweer een teken aan de wand. Want wij hadden natuurlijk van tevoren een mail gestuurd. Gezegd van, nou, we hebben heel veel mensen gesproken. We horen hele heftige verhalen. Willen graag jullie reactie daarop. Dat wilden ze niet geven. We hebben nog een paar keer gemaild. Maar toen kwam er geen reactie meer. En toen zijn we op een avond gewoon langs gegaan bij een dienst.
1: Ja.
2: En hebben we na afloop eigenlijk de baas van de deur in Nederland aangesproken. Maar die zei eigenlijk niks anders dan

0: het wel, want het, je hoeft maar de deur op te zoeken in de media. Nou, dan vind je onze uitzending.
1: Precies.
0: En dan zou ik daar toch ook wel even mijn wenkbrauwen bij optrekken. Kijk, ja. Moet ook gezegd, het verschilt ook per locatie. Het is niet overal even heftig. Er zijn ook mensen die daar wel een fijne kerk in vinden. Zo is het ook. Alleen, de verhalen die wij hebben gehoord, daar schrik ik heel erg van. En als jij hoort van, ja, die kerk komt met een vestiging bij jou in de straat. Ja, dan denk je daar wel twee keer over na natuurlijk.
1: Ja, zeker, ja. Hey Jos, super bedankt voor je uitleg.
0: Geen probleem, graag gedaan.
1: Dankjewel. En wil je nou meer weten over dit onderzoek en deze kerk? Check dan Pointer op YouTube of de link op de FunX website.

0: met Bradley.
1: Ik ben nu dus onderweg naar de Bakkeliet in Rotterdam, want daar wordt vanavond een schaakavond georganiseerd. En ik zal je zeggen, het klinkt leuker dan het eigenlijk klinkt, maar ik ga je meenemen, dus let's go.
2: We zijn hier nu met 80 mensen die een schaakobsessie hebben en die het voornamelijk thuis doen. Maar nu eigenlijk gewoon weer in het echte leven bij elkaar komen, elkaar leren kennen, van elkaar leren. Juist weer een soort van als doel, gewoon in het echte leven met elkaar zijn.
3: We zijn allebei ontwerpers, dus we zijn altijd heel veel bezig met hoe kunnen we nou iets maken waardoor mensen eigenlijk zich blijer voelen in die end. En we zagen gewoon dat mensen gewoon het veel lastiger vinden om in het echt met elkaar te verbinden. Hij praat echt tegen ieder stoplicht, dus dat is eigenlijk het voorbeeld van waarom we dachten van hoe kunnen we nou zorgen dat zo'n sfeer wordt gecreëerd zodat iedereen een beetje die vibe heeft. En we geloven erin dat een obsessie, dus iets waar je al zelf al aan verbonden bent, daar gewoon heel erg bij helpt. Een
4: soort van schaakgathering met z'n allen eigenlijk.
5: Ja, ik ben aan het schaken hier bij Shadow Obsessions.
6: Ik ben aan het schaken.
4: Voor mij is het een beetje een manier om een beetje met de community, want de schaakcommunity is niet zo groot in Nederland, om het een beetje te verbreden en te kijken waar mijn schaakniveau ligt. Dus eigenlijk dat voor mij.
7: Voor mij is het, ik ben net begonnen eigenlijk met schaken door hem. En dit is een goede manier om te kijken hoe ver ik ben. Dus eigenlijk op die manier.
5: Thuis op de computer, je weet niet met wie je speelt. Je hebt geen gesprek met diegene. Dus dit is echt wel veel gezelliger.
6: Nee, ik kom op het slechtste moment, ik heb net verloren. Nee, het was niet goed, maar ik liet mijn koningin inpakken, zeg maar. Dat is toch het belangrijkste. Ik vind het heel erg leuk dat het een sociaal event is, waar eigenlijk alle niveaus samenkomen om een klein potje te schaken. En dat met een pilsje en lekker warm weer, die combinatie is wel heel erg leuk dat ik om hier te komen.
2: Nou, ik denk op dit moment zijn er heel veel schaaktoernooien, waarbij het doel is om te winnen. En ik denk dat wij juist anti-toernooi zijn. Dus het idee is hier soort van echt dat het is vanuit de sociale insteek. Dat iedereen hier komt. We hebben heel veel beginners. Ik denk dat 2/3 van de mensen ook beginner is. Tot en met zeg maar mensen die wel vet advanced zijn. Maar dat mengelt allemaal met elkaar. Omdat het niet gaat om het winnen. Maar veel meer van elkaar leren. En eigenlijk ook vooral om het gesprek over het schaakbord heen. En ik denk dat dat het leuke is van Checkmates. Daarom heet het ook zo. Dat het is om gewoon het gesprek te starten met elkaar. En juist die verbinding op te zoeken.
6: Soms moet je durven, hè, om ook alleen gewoon te gaan. Hoeft niet. Nee, het is mijn tweede keer dit. Maar nu de tweede keer zie ik al heel veel bekenden. Dus dat maakt het dan ook gewoon wel weer makkelijker om binnen te stappen. Zeg maar.
4: Eigenlijk voor mij, omdat het een spel is wat je van jong tot oud kan spelen. En het maakt niet uit hoe oud je bent. Je kan altijd beginnen met schaken. En het verschil zit hem eigenlijk in het level wat je speelt.
7: Voor mij, om hier te zijn, voor mij vooral is het is mooi om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik zou nooit waarschijnlijk met deze mensen aan tafel zitten, behalve in deze setting, dus dat is iets moois. En ik sluit me aan bij wat hij zegt.
2: Dus als je wilt joinen, check het op Instagram, Shared Obsessions. Of op onze website, sharedobsessions.com. Of je obsessie nou is rondom schaken, rondom fashion, rondom muziek, rondom tekenen, poëzie. We gaan het allemaal bouwen, dus kom vooral langs.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Heet je echt zo?
1: Ja. Saas.
2: Hoeveel?
1: Saas.
2: Saas.
3: Ik doe niet meer mee. People.
4: Ja, iedereen heeft wel zo'n meme of viral video die je meteen herkent zodra je hem ziet. Maar wat nou als je die meme niet alleen doorstuurt naar je vrienden, maar er gewoon een schilderij van maakt? Nou, de Utrechtse kunstenaar Bowien doet precies dat. Zij maakt kunst van iconic Nederlandse memes en virals en noemt memes eigenlijk de pop art van onze generatie. Hey Bowien, welkom on the block.
5: Dankjewel.
4: Wat leuk dat je er bent.
5: Dankjewel, dankjewel.
4: Hey, ik vind het echt super cool wat je doet. Hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om memes te gaan schilderen?
5: Ja, ik zou dit jaar gaan afstuderen. En ik had gewoon geen idee wat ik nou moest gaan maken. Het was echt, oh, en ik moet iets bijzonders komen. En het moet er goed uitzien. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik ga even pauze nemen. Ik ga gewoon even op mijn telefoon. En ik scroll door TikTok en ik zie, dit is Tenerife bij nacht. En ik dacht, wauw. Hier moet ik een schilderij van maken.
4: Ja, want Tenerife bij nacht, even voor de mensen die het niet weten, een kleine reminder.
6: Hallo. Hallo, dit is Tenerife bij nacht.
4: Ja, en wat was het nou hier aan dat je dacht, ja, hier moet ik wel mee maken?
5: Ja, de gezichtsuitdrukkingen, hoe ze erbij stonden met die achtergrond. En dat ze helemaal naar Tenerife zijn gegaan om Nederlands te eten. Hilarisch, echt fantastisch. Dus dat moest vastgelegd worden.
4: En was dat dan de eerste die je had gemaakt? En dacht je toen, ik moet doorpakken? Hoe is dit gegaan?
5: Ja, nee, dat was wel echt de eerste. En daarna dacht ik, oh, ik kan hier nog zoveel mee. En er zijn zoveel mooie video's van Nederlandse memes die allemaal een schilderij verdienen. Dus ik ben voorlopig nog wel even bezig.
4: Ja, geweldig. Hey, want wanneer is een meme iconic genoeg om geschilderd te worden, vind jij?
5: Ja, hij moet herkenbaar zijn en er moet echt een goede overdreven gezichtsuitdrukking bij zijn. Want dat maakt het extra grappig om het te schilderen. En ja, hij moet ook gewoon grappig zijn.
4: Ja, zeker. Heb je een favoriete meme of een favoriet schilderij van jezelf?
5: Dat vind ik lastig. Ik denk qua schilderij dat Wilco en de leugendetector misschien wel mijn favoriet is.
4: Ja. Ja. Geweldig. Heeft Wilco er ooit op gereageerd?
5: Ja, ja. Nee, hij vond het heel leuk. Dus dat was ook echt heel erg fijn om te horen. Altijd leuk als mensen het ook zelf leuk vinden.
4: Ja, want jij hebt natuurlijk ook wel eens gehoord dat iemand het niet zo leuk vond. Het stel van Tenerife bij nacht waar we het net over hadden. Wat is daar gebeurd dan?
5: Ja, nee, die vonden het dus niet zo fijn. Ik was eigenlijk gewoon, ik had het schilderij geplaatst op TikTok en ik had het geplaatst op Instagram. En toen kreeg ik een bericht van een van hun vrienden. Of ik het alsjeblieft offline wilde halen. En toen had ik gezegd, nou, ik wil liever dat ze mezelf een berichtje gaan sturen.
4: Ja.
5: Nou, ik kreeg meteen een bericht. Binnen 24 uur moet het eraf gehaald worden. Anders gaan we actie ondernemen. En toen heb ik het er ook netjes afgehaald eerst. Want ik wilde eerst even uitzoeken, kan dit wel? Want ik was wel heel trots op dat schilderij. En ik vond het echt een heel mooi schilderij zelf. Maar ja, ik heb hem uiteindelijk toch weer online gegooid. Ben erachter gekomen dat het wel kan. En ja, het is jammer dat ze hem niet leuk vinden. Dat is erg, ja, het is gewoon
4: maar
5: jammer.
4: Waarom vinden zij dat niet leuk? Hebben ze dat gezegd?
5: Niet specifiek waarom. Volgens mij vond ze het gewoon niet leuk. Volgens mij zijn ze sowieso niet zo heel blij dat die video zoveel groter is geworden dan de bedoeling was.
4: Ja, nee, dat is jammer denk ik dan. Hey, maar heb je nu dat je dan van tevoren toestemming vraagt dan aan de bekende mensen op de memes die je schildert?
5: Ja, meestal wel. Sowieso als het om minderjarigen gaat, altijd vraag ik toestemming. Maar als het om echt bekende mensen gaat, zoals Femke Louise, die heb ik geschilderd, ja, dan heeft het ook geen zin om toestemming te vragen, want daar kom ik nooit mee in contact.
4: Nee, nou ja, wie weet.
5: Misschien.
4: Ja, wie weet,
5: misschien ooit.
4: Hey, kunnen wij uiteindelijk ook een schilderij van jou kopen? Want ik zou namelijk best wel graag een schilderij van José van Schiphol boven mijn bank willen hebben. Lijkt me heerlijk.
5: Oh, queen. Ja, ja, uiteindelijk is het de bedoeling dat ze te koop komen te staan. Maar ik moet eerst nog even afstuderen.
4: Ja, want hoe gaat het met afstuderen?
5: ja, spannend. Ik had eigenlijk al afgestudeerd moeten zijn, maar ik heb een herkansing volgende week.
4: Oké, nou, succes Bowien. Ja, wij duimen voor jou.
5: Dankjewel.
4: Hey, en super bedankt dat je er was.
5: Dankjewel.
4: Ja, en ben je nou benieuwd hoe de schilderijen eruit zien? Je kan het zien en Bowien volgen op haar Instagram, Boviena.

0: Als jij deze zomer een film wil kijken, dan kan je natuurlijk gewoon naar de bioscoop. Maar je kunt het ook net even iets anders doen. Lekker buiten, midden in Rotterdam, met bijzondere films die je waarschijnlijk niet iedere dag tegenkomt. Ja, Roffa Moenamour is namelijk terug en de oprichter van dit festival, die kan je er meer over vertellen. Lisa, een hele goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja.
0: Hey, voor de mensen die Roffa Moenamour niet kennen, wat is het precies?
1: Ja, we zijn een openluchtfilmfestival in Rotterdam-West, Beeldentuin van Brutus. Mm-hmm. 12 avonden tonen we films, maar we hebben ook talks, diners. Elke avond is anders. Ja, dat is eigenlijk in een notendop.
0: En hoe is dit ontstaan dan?
1: Ja, echt wel uit liefde voor film. Ook liefde voor de stad en hier graag dingen willen organiseren. En vooral de festivalfilms, voor ons een beetje de parels die je eruit moet vissen, daar naar op zoek te gaan. En die in een hele nieuwe setting aan te bieden. Dus juist ook door de locatie en door de open lucht. Ja, mensen eigenlijk nog ontvankelijker maken voor films.
0: Ja, want wat maakt de films die je bij Roffa Moenamour ziet dan anders dan wat je normaal in de bios ziet?
1: De films die je nu ziet, die zijn niet in de bioscoop. Dus het is sowieso een unieke kans. En ook, het zijn films die een beetje die speciale setting, aankleding door me heen nodig hebben. Sommige zijn wat politieker, de andere wat kunstzinniger. Het zijn ook echt wel films voor een jonge doelgroep. Films die passen in de buitenlucht. En ja, ik denk juist het geheel, dus hoe de films bij elkaar passen, dat ze bijzonder maakt.
0: Ja, heel
1: en wat
0: bijzonder.
1: We eromheen doen. Ja, soms dus een diner en soms dus spoken words doen we. Dat eigenlijk.
0: Ja, echt een hele ervaring. Hey, als jij zelf één film uit het programma zou moeten kiezen die iedereen deze zomer moet zien, welke wordt het dan?
1: Ik vind My Samba een hele mooie. Mm-hmm. Er zit veel muziek in, veel poetry. Het is een film uit Angola over vriendschap, zussen, verbinding, community. Het laat een heel nieuw perspectief zien, ook vanuit de jongere cultuur daar. Ik werd daar echt, toen ik hem zag, die raakte mij echt heel erg.
0: Ja, ik ben helemaal
1: donderdag 20 augustus.
0: Oké, donderdag 20 augustus. Hey, wat hoop je dat mensen voelen of dat mensen meenemen wanneer ze van Roffa Moenamour weer naar huis gaan?
1: Ja, toch vooral wel iets nieuws gezien en gevoeld hebben. Van, oh ja, zo heb ik of niet naar gekeken of dat heb ik eerder nooit. Ja, vooral even uit de eigen sleur gehaald zijn.
0: Ja.
1: En toch wel echt geraakt zijn. Ja, dat is wel gevoel precies. Dat wist ik natuurlijk heel erg per film. Want soms is het humor, soms is het iets serieus. Soms is het meer iets wat heel erg de verbeelding prikkelt. Dus dat verschilt per avond.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Hey Lisa, heel erg bedankt dat je even wilde bellen.
1: Nou, dank jullie wel.
0: Ja, en als jij nu denkt, ja, dit klinkt echt als een perfecte zomeravond, check dan vooral het programma op de website van Roffa Moenamour.
2: Woehoe, zomer!
3: Harpie, wat zeg je, mijn man?

0: Allemaal wel eens op een eerste date geweest. Maar hoe eerlijk ben je dan eigenlijk? Kijk, persoonlijk heb ik nog nooit gelogen op een eerste date. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zich net iets mooier voordoen dan dat ze echt zijn. Dus ik ben benieuwd, wat is de grootste leugen die mensen vertellen op een eerste date? En met die vraag ging ik Den Haag in. Heb je op een eerste date wel eens gelogen?
1: Ik weet het niet. Ik denk het niet. Want ik date best wel vaak alleen bijvoorbeeld met mensen waar ik echt geïnteresseerd in ben. Dus dan lieg ik niet. Nee.
2: Ik heb zeker op een eerste date wel eens gelogen. Waarschijnlijk over het feit dat dit de eerste en de laatste keer ging zijn. Terwijl ik al lang wist dat dat niet het geval was. Maar goed.
3: Ik ben er ook niet echt voorstander van. Ik probeer zelf ook niet te liegen. Ik denk dat ik misschien... Ja, de grootste leugen die ik misschien ooit verteld heb op een date was dat ik... Dat de keer daarvoor dat ik op date was geweest heel lang geleden was. Terwijl het eigenlijk best wel meeviel dat het misschien de week ervoor was.
4: Ja, ik heb zeker wel eens een keertje gelogen op de eerste date. Ik denk dat dat iets was met dat ik een dikke patserbak kreeg of zo. En ik kon de aan ophalen in een Ford Katje. En uiteindelijk was het wel gewoon een leuke date. Het was wel gewoon gezellig.
0: Heb je ooit wel eens gemerkt dat iemand tegen jou loog?
1: Ja, ik zeg eerlijk, ik denk dat ik daar niet per se op een date aan denk of zo. Ik denk, whatever. De eerste keer, dus ja.
0: En stel je voor, je komt erachter op de eerste date dat iemand liegt. Zou je dan nog op de tweede gaan?
1: Hell no. Nee man, nee, dat vind ik echt niet cute. Dat is de grootste afknapper van een guy. Ja, nee.
3: Ja, dat hangt denk ik een beetje af van de grootte van de leugen. Misschien is het echt iets heel kleins. Of als het echt iets heel groots is, dan misschien niet. Want dan begin je eigenlijk al een beetje op een slechte voet. En dat wil niet zeggen dat diegene bijvoorbeeld gelijk vreemd gaat. Maar als je over bijvoorbeeld iets liegt aan het begin, waar lieg je dan later nog meer over?
4: Natuurlijk, als het gewoon een klein leugentje is en we daar uiteindelijk gewoon goed over praten, dan denk ik dat dat geen probleem is. Maar is het echt wel een grote leugen? Ja, nee, dan kap ik het wel zo snel mogelijk af, joh.

0: Noord met Bradley.
1: Ja, ik heb zeker wel eens een keertje gelogen op de eerste date. Ik denk dat dat iets was met dat ik een dikke patserbak reed of zo. En ik kon de aan ophalen in een Ford-kaartje. En uiteindelijk was het wel gewoon een leuke date. Het was wel gewoon gezellig.

0: met Bradley.
1: TJ is lekkere taco aan het eten. Yogi is even eentje aan het draaien. We zijn gewoon van chillen, man.
2: Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt, dat was denk ik wel gewoon een 2,5, man.
3: Sommige fans kunnen beter fans blijven.
4: Ik ben dus hier in Den Haag. En niet omdat ik hier vandaan kom, maar omdat Jenny hier vandaan komt. Hij was laatst eens bij ons in de show en we waren eigenlijk meteen benieuwd naar het verhaal achter deze artiest. Dus dat is wat ik vandaag ga uitzoeken en ik neem jou mee. Let's go.
5: Wie? Is het?
6: Zeker, man.
1: We zijn nu in Wijmerstraat. Dit is de buurt waar ik de meeste van mijn tijd heb doorgebracht in mijn jeugd. Ja, ik heb eigenlijk op heel veel verschillende plekken gewoond. Ik kom eigenlijk uit Waddinxveen. We zijn toen daar ook verhuisd. Toen zijn we naar Portugal gegaan. En,
5: Portugal?
1: Ja, man. We zijn naar Portugal verhuisd. Omdat ja, mijn ouders wilden graag naar ander land gaan. Maar ja, na een paar jaar merkte je ook van... Portugal is toch niet zo makkelijk als dat iedereen denkt, je weet toch? Dus toen na een jaartje of zo, nee, een jaar of drie zijn we zelfs naar Nederland gekomen met mijn ma en mijn zus. Sindsdien gewoon alleen in Aga, man.
5: Wanneer kwam je eigenlijk voor het eerst in contact met muziek?
1: Oeh, nou kijk, mijn beide ouders waren muzikanten, dus sowieso vanuit huis heb ik altijd al met muziek geleefd en het geademd ook, je weet toch? Dus eigenlijk als ik me kan herinneren, ben ik bezig met muziek. Om mijn 8e ongeveer begon ik met beats maken op... FL7, omdat mijn brada ook beats maakte en ik dacht van, ai, dat wil ik ook wel. Alleen, ja, je bent 8 jaar oud, dus je kan niet echt Engels, je kan eigenlijk niks met computers, dus je gaat maar gewoon kloten. En uit dat kloten en uit het heel lang gewoon shit beats maken en shit pokoes maken, heeft die ervaring toch wel ervoor gezorgd dat we nu gewoon zijn waar we nu zijn, man. Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt, dat was denk ik wel gewoon een 2,5, man. 2,5, die was echt laag, laag niveau. Maar het is ook niet raar, je weet toch? Je weet dat iedereen ook gewoon ergens moet beginnen, bedoel. Ik denk niet dat het één herinnering is die ik in de scene heb die ik het mooiste vind, man. Laten we trouwens hier links gaan.
5: Even kijken of dat lukt.
1: Ja, ik heb niet echt één mooie herinnering in de scene, bro. Ik denk dat het allemaal verschillende dingen zijn, bro. Allemaal mensen die ik heb ontmoet waar ik heel dankbaar voor heb. Mensen die me geloven. De boys die achter me staan, die gewoon altijd met me rollen wanneer ze kunnen. Je weet toch, die gewoon voor me zijn. Bro, ik denk dat dat eigenlijk de grootste blessing is, man. Dat ik mensen heb ontmoet die in mij geloven. En die ook verder met mij willen groeien, man. We zijn in de stuur. We gaan even chillen. Er is een kleine vis aan gaande. Maar let's get it, kom. Kijk, we hebben hier de enige echte Wolken en Daken. Debuutalbum vinyl van mij. En dit zijn echt de laatste paar exemplaren die we nog over hebben. Want het is koud en snel gegaan. We hebben echt... ik ga niet eens aantallen noemen, maar het is gewoon heel snel gegaan. En nu zijn nog de laatste paar op de site over. Of zijn er op, ik weet niet eens eerlijk gezegd, moet het even checken. Maar het is lekker gaan, bro. Ja, Niks te maken was ook een tune, man. Dat was heel gek, bro. Dat was eigenlijk een van die pokoes waarvan ik het minst had verwacht dat mensen het zouden voelen, bro. En dat was een van die pokoes waarbij echt heel veel mensen me zijn komen checken. Waarbij ik veel meer waardering had gekregen dan ik eigenlijk ooit eerder heb gekregen voor tunes. Dus dat vond ik sowieso wel een pokoe waarvan ik dacht... Dat laat je zien dat je niet altijd moet uitgaan van wat je altijd maar denkt in je achterhoofd van wat mensen zullen vinden van iets, weet je toch? Dat vond ik wel hard, man.
5: Je praat eigenlijk best veel over wat je hebt meegemaakt in je tunes.
1: Ja, man.
5: Maar wat denk je dat de grootste misvatting is die mensen van jou hebben?
1: Ik denk dat de grootste misvatting is dat ik misschien een best wel boze guy ben, want dat valt allemaal best wel mee, je weet toch?
5: Wat ben je dan wel eigenlijk?
1: Ik ben eigenlijk, misschien kunnen hun dat beter zeggen, maar ik denk dat... Net ik een redelijk relaxte guy ben, bro. Over 5 jaar ben ik onafhankelijk. En leef ik van deze muziek shit, kan ik minimaal 3 keer op vakantie per jaar. Zit mijn moeder goed, zit ik goed. En alle mensen om me heen zitten dan goed, man. 100%. Mijn naam is Gianni, ik kom met Aga. Mijn debuutalbum Wolken en Daken is vorige week uitgekomen. Als je echt de rap shit, ga die shit checken. Op Spotify, YouTube, overal.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex McMichelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the block.
1: Als je een keertje naar een sick feestje wil, ja, dan moet je echt naar Paardenreef gaan. Nou, als je trouwens bent geweest, dan weet je dat je zo'n avond niet heel erg snel vergeet. Paardenkoppen, bizarre performances en vooral heerlijke gezelligheid. Nou, het grote brein achter dit feest zit hier bij mij in de studio. Lodewijk, welkom.
2: Hey, dankjewel. Hallo.
1: Ik vind het zo leuk dat je er bent.
2: Ik vind het ook heel leuk hier te zien.
1: Goed zo. Hey, even bij het begin. Wat is Paardenreef precies?
2: Ik zeg altijd, Paardenreef is een high energy performance club concept, waarmee we hostings doen op festivals en clubnachten doen. En het is high energy muziek, chaos, performances, verwarring en heel veel sexiness.
1: Hoe ben je hierop gekomen?
2: Het is eigenlijk een uit de hand gelopen ADHD-grap. Ik was in coronatijd erg verveeld, want al mijn werk wat ik deed, dat bestond eigenlijk niet meer. En toen ben ik heel veel filmpjes gaan maken met een filter op Instagram, genaamd Horsemorph. En dan vooral dat je hoofd in een paardenhoofd. En daar ging ik op dansen en daar postte ik heel veel filmpjes per dag uiteindelijk. En dat noemde ik de Paardenreef. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment heb ik dat gepitcht bij Ilko en Frankie van Blijdorp Festival. En die waren zo van, oké, je hebt 90 dagen, hier is je budget, succes.
1: Sick, en toen?
2: En toen is het echt een heel groot succes geweest. We hadden denk ik een stage op Blijdorp, daar moest je door een Dixie heen. Dat was een soort The Secret Stage. We noemen het ook het slechts bewaarde geheim van Blijdorp Festival 2022. En dan kon je daar gewoon met een stuk of 500 tot 800 mensen soort feesten. En dit jaar stonden we op Blijdorp met ons 5-jaar anniversary voor een stage van ongeveer 4.500 man. Dus het is echt uitgegroeid tot één grote chaos eigenlijk.
1: Niet normaal. Hoe komt het dat mensen zo aangaan op dit concept, denk jij?
2: Ja, ik denk dat mensen behoefte hebben aan iets in het nachtleven wat niet te serieus is. Ja. Dus wij boeken veel performers, wij werken heel veel met gekke aankleding. Er staan overal groentes en wortels. En ik denk dat mensen er heel snel op aangaan dat ze eigenlijk op onstage al zien van, oh, dit is echt super chaos. En dit is eigenlijk best wel een beetje dom en best grappig. En dat mensen best wel makkelijker los krijgt om zich ook een beetje te misdragen.
1: Nice. Hey, wat voor mensen wil jij graag op Paardenreef zien? Wat is de doelgroep?
2: Voor mij is in principe alles en iedereen welkom. Natuurlijk, het is sowieso 18 plus, want clubnacht, nachtleven, festival. En eigenlijk is iedereen welkom zolang je een open-minded instelling hebt. Dus wij werken superveel met queer performers, veel vrouwelijke DJ's, mensen van kleur, strippers, paaldansers. En ik vind het heel belangrijk dat die zich veilig voelen. Mm-hmm. Dus ook al ken je dat niet of ben je dat niet gewend en denk je, oh, ik kom gewoon naar de Paardenreef en ik zie het wel. Zolang je het kan respecteren en er onderdeel van kan zijn, ben je welkom. En als je misdraagt, ja, dan pleuren we eruit.
1: Ja, gelijk heb je. Hoe zorg je nou dat je dan daar echt wel zo'n safer space dan hebt?
2: Ja, mensen zeggen altijd dat ik zelf als een soort bulldog aan de zijkant van de stage aan het kijken ben of alles veilig is.
1: I can imagine, ja.
2: Echt gewoon blaffen naar mensen als ze zich misdragen. Alleen inmiddels hebben we natuurlijk ook gewoon best wel een groot team van performers en mensen die terug blijven komen. We hebben een heel team van vrienden en mensen die ons soort helpen om die veiligheid te bewaken. We werken ook vaak met een goed deurbeleid. Dus eigenlijk bij de deur checken we al, oké, kan je je gedragen, ja of nee? En bij grote festivals is het gewoon hele korte lijntjes met zowel bewaking, productie. Ja. En er gewoon voor zorgen dat als er iets misgaat, dat je gewoon direct kan ingrijpen.
1: Ja. Jullie hebben echt al op zoveel plekken gestaan. Je noemt net al een aantal dingen. Wat is nou echt de volgende droom voor Paardenreef?
2: Ja, mijn allergrootste droom zou toch echt wel op Lowlands staan zijn.
1: Sick.
2: Ik heb toen ik 16 was een gratis kaartje gewonnen voor Lowlands. En dat was toen de allereerste keer dat ik dacht, wow, wat is dit? Gewoon weinig slapen, alleen maar feesten, alles kan, alles mag. En ik zou graag internationaal willen gaan.
1: Waar naartoe?
2: Ja, laten we beginnen bij België. Dat is nog wat dichter bij huis.
1: Dat vind ik braaf, Lodewijk.
2: Ja, toch? Ja. Maar daarna lekker Berlijn of Londen, Parijs. En ja, weet je, stel je voor, ik kan een soort Asia-tour doen. Of ik kan naar Amerika. Dan ben je, I would love. Maar stapje voor stapje, beetje bij beetje.
1: Nice, ja. Hey, als je nou één ding hoopt dat mensen meenemen na een avond Paardenreef, wat is dan dat ene ding?
2: Dat alles kan. Mm-hmm. Dat alles mag. En ik zeg altijd, een Paardenreef is geslaagd als mensen een beetje verward en een beetje geil naar huis gaan.
1: I love. Nou, als je nu luistert en je was aan het twijfelen, dit is toch wat je wil.
2: Ja, kom langs alsjeblieft.
1: Kom langs inderdaad. Hey, Lodewijk, super bedankt dat je er was.
2: Ja, thanks for the invite.
1: Ja, of course. En als je nu denkt, ja, ik wil die paardengaas echt een keertje meemaken, check dan vooral Paardenreef online voor de volgende events of check de link op de FunX website.

0: the block.
1: Je kunt een nieuwe taal natuurlijk leren uit een boek of in een klaslokaal, maar soms leer je een taal het beste door gewoon lekker te kletsen. Nou, dat is precies het idee achter Walking and Talking. Samen wandelen door Rotterdam, nieuwe mensen ontmoeten en ondertussen Nederlands leren. Oprichter Annelies kan ons daar meer over vertellen. Annelies, een hele goede avond.
2: Goedenavond, Naomi.
1: Goedenavond. Hey, hoe kwam je op het idee om Nederlands leren te combineren met wandelen?
2: Jeetje, nou ja, 7 jaar geleden was ik taalvrijwilliger bij de bibliotheek in Rotterdam.
1: Ja.
2: En toen ontmoette ik Masha en zij was toen net Nederlands aan het leren en ze wilde heel graag heel snel goed Nederlands spreken. Mm-hmm. En als je in een klaszetting, in een klaslokaal zit met een docent, dat is echt anders dan dat je met locals praat. Dus ook als jij naar Spanje gaat of naar Australië. En je wil echt zeg maar de taal leren, dan is het beste om met mensen te spreken die daar wonen.
1: Ja.
2: Dus wij dachten, dat gaan we doen. En we zijn zelf allebei actief. Dus we houden heel veel van wandelen, fietsen, naar buiten gaan. En toen dachten we, dat gaan we al wandelen doen. Mm-hmm. Het was net nog voor coronatijd. En dus gingen we toen wandelen. En dan heb je ook geen hiërarchie, zodat je heel goed met elkaar kan praten.
1: Ja, supergoed. Want je zei net, wanneer je nieuw komt in Nederland, dat het gewoon belangrijk is om dan dus ook met Nederlands te spreken. Is het wat moeilijk voor nieuwkomers om met Nederlands in aanraking te komen?
2: Zeker, ja, zeker. Dat horen we ook altijd terug, dat mensen echt heel blij zijn dat ze eindelijk een keer contact hebben met Nederlanders.
1: Ja.
2: Want waar ontmoet je ze? Ja, je hebt misschien Nederlandse buren of je gaat naar de Nederlandse huisarts. Maar verder blijf je heel erg in je eigen bubbel en ben je bezig met integratie en ga je naar een taalschool. En is het eigenlijk best wel lastig om contact te hebben met Nederlanders.
1: Ja.
2: Dus dat wordt heel erg gewaardeerd zeg maar, bij ons project, bij onze activiteit, dat mensen denken, oh ja, nu ben ik eindelijk met de mensen van het land waar ik nu woon ook echt in contact.
1: Ja, is dat ook waarom het ook zo belangrijk is voor mensen die hier nieuw zijn om op deze manier Nederlands te leren?
2: Ja, deels. Omdat het gewoon echt fijn is om je thuis te voelen in een nieuwe stad, thuis te voelen in een land, dat je ook meer mensen kent. Dat zien we ook in Rotterdam, dat mensen die ervaren de stad dan ook echt als een soort groot dorp. Omdat je, als je op de fiets bent of je gaat ergens naartoe, dan zie je dus de mensen die je ook van de wandeling kent. Dus dat is heel fijn, heel positief. En mensen spreken ook buiten de wandelingen nog af. Dat ze soms koffie gaan drinken of naar het Phoenix Museum gaan.
1: Leuk.
2: Zo. Ja, heel leuk. En want als mensen, zeg maar, die komen weken achter elkaar, dan de gesprekken worden ook steeds, gaan wat dieper. En de mensen kunnen zeggen, oh, heb je examen gehaald? Of hoe gaat het met dit? Of is je vrouw al bevallen? Dus dat komt allemaal voorbij. Maar het is ook fijn dat, we lopen langzaam. Tijdens de wandeling praat je één op één. En elk kwartier wordt er gewisseld. Dan heb je weer met iemand anders contact en daar heb je dan weer een praatje mee. En dat is gewoon heel fijn dat je op een laagdrempelige manier, met fouten maken, zo'n nieuwe taal kan leren spreken.
1: Ja, supergoed. En ja, er zit ook best wel wat animo, want per avond komen er bij slecht weer 20 en bij goed weer 60 mensen op af. Ik vind dat echt
2: zeker
1: zo bizar dat zo goed loopt. Wat ontzettend leuk. Ja, jullie zijn nu ook inmiddels ook actief in andere steden. Wat hoop je dat er de komende tijd nog gaat gebeuren met Walking and Talking?
2: Oh jeetje, we zouden het heel fijn vinden als steeds meer mensen erover weten.
1: Ja.
2: Want ook al zijn we nu 7 jaar actief in Rotterdam en we werken heel erg samen met de Laurenskerk, met Phoenix, met de Bibliotheek, met allemaal best wel veel organisaties. Toch zijn er nog steeds mensen die het niet kennen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ook, we zijn dus voor iedereen die Nederlands leert. Dus niet alleen de mensen uit Jemen, Syrië, die met een vluchtachtergrond hier zijn gekomen, maar ook mensen die als expert nu hier werken.
1: Mm-hmm.
2: En daar zijn we ook nog wat, soms wat minder bekend. Dus we hopen eigenlijk vooral meer mensen te kunnen helpen. Echt de komende jaren nog. En ook nog meer Rotterdammers die een hart hebben voor mensen.
1: Yeah.
2: Te vragen om mee te lopen. En zodat we nog meer verbindingen kunnen leggen en ontmoetingen kunnen realiseren.
1: Ja. Nou, Annelies,
2: en loop je zelf een keer mee, Naomi?
1: Nou, nu je het zegt, ik vind het best wel leuk om te wandelen. En ik hou ook wel van kletsen, dus ik denk dat ik dat maar moet gaan doen.
2: Nou, ideale combinatie.
1: Precies, ik vind het geweldig. Ik hoop ook dat meer mensen zich aansluiten. En Annelies, super bedankt voor wat je doet en voordat je even wilde bellen.
2: Helemaal graag gedaan. Dankjewel Naomi en tot snel.
1: Tot snel. En lijkt het jou nou leuk om iemand te helpen met Nederlands leren en ondertussen nieuwe mensen te ontmoeten? Je kunt je aansluiten als deelnemer of vrijwilliger via de website van Walking and Talking of check de link op de Phoenix website.

0: Sport met Bradley.
1: Maar ga je nog wel naar de club?
2: Norman.
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Hoezo niet?
3: Ik weet niet, man. Het is een muf en iedereen plakt, het stinkt. En het is gewoon, nee man, het is niet voor mij.
1: Het is zomer en de tijd dat we allemaal outside moeten zijn. Maar doen we dat nog wel? Als ik je eerlijk zeg, trekt de club mij helemaal niet meer. Ik ben liever gewoon buiten. Dus ik was benieuwd, is uitgaan naar de club nog steeds populair? Dat checkte ik in Rotterdam. Deze zomer moeten we eigenlijk allemaal outside zijn. Maar ga je nog wel eens naar de club?
4: Ja, in de zomerperiode eigenlijk niet zoveel, man. Ik ben in de zomer meestal gewoon buiten op het terras of op het strand. En dan, ja, dan ben ik eigenlijk te lui om nog, of te moe om nog naar de club te gaan. Dus ik heb er gewoon geen energie voor of zo.
5: Ik ga nog wel eens naar de club. Ik hou niet per se heel erg van de club, maar ik werk in de club. Dus dan gaat het al anders. Dus je weet, als je dan vrij bent, dan is het wel lach om even je collega's te bezoeken.
1: Maar dan kijk je eigenlijk überhaupt niet hetzelfde naar de club als de rest, toch?
5: Nee, dat sowieso niet. Voor mij is sowieso avond ook anders, je weet toch? Ik drink de hele avond gratis, dat is anders toch? Ja.
1: En stel je voor, je zou niet in een club werken. Wat zou jouw avond echt perfect maken dan?
5: Het gaat om met een leuke groep gaan. Lekkere sapje op allemaal. Gezelligheid, leuke muziek. Dat meer het gevoel van dat je komt de club en je ziet weer allemaal oude bekenden. En dan heb je weer even een leuk praatje. Dat vind ik vooral leuk.
3: Ik weet niet, want nu met de zomer gewoon frisse lucht houden. Niet iets afgesloten. Ik zeg je heel eerlijk.
1: Ik wil geen zweet ruiken.
3: Nee, maar ik wil geen zweet ruiken en niet voelen, man. Ik zeg je heel eerlijk.
1: Denk je dat er nu sowieso minder jongeren uitgaan dan voorheen?
4: Ja, 100%. Het is sowieso, uitgaansleven is de laatste tijd echt tering duur geworden. En dat zorgt er ook al gewoon voor dat het gewoon minder leuk is om uit te gaan. Omdat het gewoon zo duur is. Drank en entree en eigenlijk.
1: Ja, je zegt dus het is heel duur. Maar is dat ook dan het enige dat je tegenhoudt? Of zijn er meer dingen?
4: Ja, ook wel af en toe als ik dan naar de club ga, dan is het gewoon af en toe zijn er ook niet gewoon leuke mensen, weet je. En dan houdt het mij ook wel een beetje tegen om echt uit te gaan. Vooral in Rotterdam is het gewoon de laatste tijd steeds minder.
1: Want als ik nu aan jou zou vragen, van, is er iets wat je mist tijdens het stappen? Wat je avond of je clubavond eigenlijk veel beter zou kunnen maken?
5: Ja, een beetje. Ja, toch wel inderdaad gewoon normale prijzen in de club, man. Want alles wordt nu gewoon duurder. Dus dat zou het wel beter maken als het wat goedkoper zou zijn.

0: Your city, your sound.
1: Zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
7: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
10: Het

0: updated@phoenix.nl.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO-luisterapp is officieel geopend voor je request. Wat wil je horen na Ding van Vals Bezig en Soundflow?

ieder weekend een feestje hier zo. De requests die waren zo aan dat ik van begin tot het eind zin had om de zomer te vieren. Nou, is het vandaag grauw, donker, onweer. Ik ben me echt kapot geschrokken vanochtend door die onweer. Dus ik ben benieuwd wat de vibe vandaag gaat worden. Gaan we er weer een feestje van maken of wordt het heel depressief? Ja, dat ligt eigenlijk in jouw handen, want jij bepaalt wat ik ga draaien. Ik zie Claire, Ugur, Redmar, Nanda, Diallo alweer, en Rog ook alweer actief in de NPO Luister-app. Pak hem er ook even bij, dan kun je je request naar me doorsturen. En dan hoor je misschien na de dikste van deze week. Die had ik al klaarstaan, maar Redmar wil hem ook heel graag horen. Het is nieuwe muziek van Ronnie Flex en Lil Kleine. Ik heb het natuurlijk over Smaak naar Water. Wat je erna hoort,

Goedemorgen, Jimmy Joy. Leuk dat je er weer bent. Zou je alsjeblieft willen Wello Crisis draaien? Ja? Dankjewel, werk ze.

0: Daily Joy. Weekend
1: Request. Wat een samenwerking is dat, hè? Doura, de remix. En wat je verder gaat horen, dat bepaal jij. Want je luistert naar Weekend Request. De enige show waarbij ik geen playlist heb. Normaal is er altijd een playlist die samengesteld wordt door de DJ, maar bij mij niet. Nee, jij bepaalt helemaal wat ik ga draaien. En de vibe, die zit er al lekker in, moet ik zeggen. Claire, die heeft zometeen nieuwe muziek voor je. Dus dat ga je horen. En eerst heb ik de request van Giovanni. Maar die van jou, die kan ik er zo achteraan plakken als je het even doorstuurt in de NPO Luister-app. En dat kan met een berichtje of een voice memo. SFB hoor je dan.

wel weer schijnen hoor. Ik heb zoiets vets gehoord van Jinten. Samen met Odomoto de Black. En ze zijn de muziek van Fela Kuti, de grondlegger van de Afrobeat, helemaal aan het restylen. En het is echt geweldig.

dankzij de request van Claire. Zometeen heb ik een verhaal voor je over... Over slim geld verdienen. Wanneer ben je mensen aan het oplichten en wanneer is het gewoon slim? Dat bij de situatie soundtrack dadelijk. Maar eerst KM met Blijf Rustig bij Weekend Request.

0: Wanneer is iets slim geld verdienen? En wanneer ben je gewoon mensen aan het oplichten?
1: De situatie soundtrack.
0: Ik zag een 22-jarige man die echt helemaal viraal gaat om zijn voetenfoto's. Nou is dat één ding als je besluit voetenfoto's te verkopen of te maken. Maar hij verdient zijn geld zo goed ermee dat hij zijn studie ervan kan betalen en geen studieschuld heeft. Vind ik heel knap. Het ding is alleen, hij doet alsof zijn voeten vrouwenvoeten zijn. En die mannen die ervoor betalen, ja, die weten dus niet dat het eigenlijk de voeten van een man zijn. Zo goed heeft hij het nu onder controle met het lakken van zijn tenen en het cremmetje smeren. En er worden zelfs verzoekjes gedaan om gedragen sokken op te sturen. Hij zit er helemaal diep in. En ik vraag me nu af, ja, is hij een oplichter of is hij gewoon super slim? Ik bedoel, ja, als jij die voeten mooi vindt en je hebt er geld voor over, ja, wat maakt het dan uit? Nou, ik ben benieuwd naar jouw mening, maar niet gewoon je mening. Nee, door middel van muziek. Want dat is hoe we het doen bij de situatie soundtrack. Stuur me een suggestie voor een track die past bij deze situatie. Dus een jongen van 22, die verkoopt zijn voetenfoto's aan mannen en doet alsof het vrouwenfoto's zijn. Ja, welke track past bij deze situatie? Ik hoor het graag van je. Je kunt het me laten weten via de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo.

0: 12-jarige jongen die zijn voetenfoto's verkoopt.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, en die verkoopt hij niet zomaar. Nee, hij is er zo goed mee dat hij zijn studie ermee kan betalen. Maar hij doet zich ook nog eens voor als een vrouw. Dus hij verkoopt niet zijn mannelijke voeten. Nee, hij doet echt zijn best om het als vrouwenvoeten eruit te laten zien. En ik vroeg me af, hoe denk jij erover door middel van een track? Nou, Ugur die laat in de NPO Luister app weten dat hij Britney Spears met Toxic echt heel goed vindt passen voor die voet. Maar Rutger daarentegen, die zegt Ronnie Flex met Mr. Polska Soldaat. Dus zo merk je al dat de meningen een beetje verschillen. Yves die komt met Build, Build, Build van Destiny Child. En Nanda die stuurde deze memo in.
2: JJ, ik vind dat I'm Aisha, featuring Dio en Spanker, zulke dingen doe je. Ja, hij doet dat zeker voor geld inderdaad. Maar ja, goed, het is zijn ding, dus who am I to judge?
0: Ja, dit vond ik echt een hele goeie. En ik denk dat die heel toepasselijk is. Ik was heel erg aan het twijfelen tussen deze suggestie van Nanda of die van Mara. Maar ik ga toch voor die van Mara. En dat is Pink Panthers en Ice Spice met The Boy's a Liar.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
8: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
9: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. Dai, hoor je zo naar Broederliefde en Leeuw Kleine. Dit is Waterkant.

0: van Usher's album 8701. Een van mijn favoriete albums ever, moet ik zeggen. Er staan hits op. Als You Don't Have To Call, You Got It Bad. Maar ook deze, You Remind Me, and Hope You. En ja, aan jou de vraag, wil jij deze zo horen of niet? Vind je hem nog steeds keihard en heb je zoiets van ja, draai die track? Of heb je zoiets van nee, You Remind Me heeft echt zijn beste tijd gehad. Usher heeft al beter hits gemaakt of is het al helemaal niet meer, is al te oud. Draai alsjeblieft iets anders. Het ligt in jouw handen. Hoe kun jij bepalen wat ik ga draaien? Nou, door de NPO Luister-app erbij te pakken en dan app je aan als je You Remind Me van Usher zo wil horen. En je hebt gaan als je zoiets hebt van deze track heeft echt zijn beste tijd gehad. Gooi hem in de prullenbak. De meeste stemmen die gelden en voice memo's die tellen voor 2 punten. Ik ben heel benieuwd of je hem zo gaat horen.
1: It's a fucking lifestyle, baby.

0: Ieder weekend mag jij bepalen of de classic die ik heb gekozen nog steeds aan is. Of dat hij zijn beste tijd heeft gehad en in de prullenbak moet verdwijnen. En er zitten al een aantal tracks in die prullenbak. Krokodil van Busy, Hips Don't Lie van Shakira, Adorn van Miguel, dat verbaaste me echt. Cat de Luna met Wine Up had ik ook niet zien aankomen. Calvin Harris en Rihanna wel. En Jason Derulo, What You Say ook wel. Nog een paar anderen zitten ertussen. Maar ja, gaat deze track daar ook bij komen? Of ga je hem gewoon zo op van niks horen? Dat ligt een beetje in jouw handen. Nanda, die stuurde deze memo in.
1: JJ, ik vind deze nog wel echt goed hoor. Dus ik zeg aan, aan, aan.
0: Ja, Demi sluit zich daarbij aan met 10.000% aan. En even kijken, Demi ook. Blondilicious zegt, ik heb deze echt grijs gedraaid aan. Maar niet iedereen is het hiermee eens.
2: Gaan, gaan, gaan. In de plaats van zou dit alsjeblieft willen. Broskies horen van Frenna en Moula B.
0: Ja, Diallo die hoort dus liever Frenna en Moula B. Wat wil jij? Je kunt je stem nog steeds uitbrengen in de NPO Luister app. En als je dan zoiets hebt van, hey, ik heb helemaal gemist om welke track het gaat. Nou, om deze.

You remind me van Usher, alweer 25 jaar oud. Ga je hem zo horen op Funnix of niet? Volgens de tussenstand zijn de meeste stemmen nu voor aan. En ziet het eruit dat ik hem zo ga draaien? Maar er kan nog van alles gebeuren. Breng je stem uit in de NPO Luister-app. App aan als je hem zo wil horen. En app gaan als je dat niet wilt. Voice

0: die pokoes aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: De classic die ik vandaag heb uitgekozen zo horen hier op Phoenix of niet? Ja, jij kon het bepalen door je stem uit te brengen via de NPO Luister app. En bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor aan. Maar als het aan Diallo lag, hoorden die liever Frenna en Moola. Het gaat om het nummer You Remind Me van Usher. Deze maand 25 jaar oud. Dat hele album waar het op staat, 8701, is nu 25 jaar oud. En ja, of een track zo lang populair kan blijven en mee kan gaan, daar gaan we nu een beetje achter komen. Want is de tussenstand nog steeds zo gebleven dat de meeste stemmen voor aan zijn? Of dat hij moet gaan?
3: Aan.
2: Dit maakt me zo blij.
3: You Remind Me. Dat vind ik echt een heel lekker nummer. Dat heb ik al een tijdje niet gehoord. Dus ik hoop dat je me gaat afspelen. Dankjewel.
2: Enjoy.

dezelfde liedjes gedraaid bij Phonix. Ja, sorry to break it to you, girl, maar dit is Weekend Request. Jij bepaalt wat ik draai. Ik heb helemaal niks klaarstaan in mijn playlist. Dus het ligt op zaterdag en zondagochtend echt in jouw handen. En als je dan niet blij bent met wat er ingestuurd wordt en wat er wordt gedraaid, dan moet je zelf met een request komen, zeg ik met alle liefde. Laat me weten wat je wil horen in de NPO Luister-app. Dat kan met een berichtje, met een voice memo. En ik zet het voor je klaar. Heb ik ook gedaan voor Nanda, die wil nieuwe muziek van Lassa. Dat hoor je zo, want eerst hoor je de request van Ugur. Die zegt, kan je iets van Tribal Kuss en Caliboy draaien? Nou, natuurlijk. Up

0: zoek naar nieuwe artiesten. Welke artiest die we nog niet draaien op Phonix zou je hier wel willen horen? Dat mag een vriend, vriendin zijn, een familielid, een artiest die je volgt op social media. Ik heb zometeen een plek voor nieuw talent. En ik hoor het graag van je in de NPO Luister. Wie hoort dat?
1: Fresh from Friends.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhoenixAds.nl. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. Wie moet de Fresh from Friends worden? Je kan het nog steeds insturen via de NPO Luister-app. Nu eerst Kleine John en DJ Dylan.

make it. En dat is wel een beetje het motto. Als je elkaar support, toch? Alleen dan ga je het maken. En dit is het moment waar dat heel belangrijk is. From Friends. Ieder weekend iets na 12 heb ik namelijk een spot vrij in de playlist voor een artiest die we eigenlijk nog niet draaien, maar van jij zoiets hebt van deze artiest is zo hard aan de weg aan het timmeren. Iedereen moet hem of haar horen. Deze moet jullie gaan draaien. En ja, alleen op die manier gaan we het allemaal redden toch, als we elkaar een beetje supporten. Dus je kan het dan laten weten in de NPO Luister-app. Mocht je nu zoiets hebben van, ah shit, ik had ook iemand moeten insturen. Morgen om 12 uur heb ik weer een spot vrij. Maar vandaag heb ik de suggestie van Josephine gekozen. En zij zegt, dit nummer blijft zo aan. Ik draai hem al de hele zomer. En ik denk dat iedereen er blij van wordt. Miro Mate met het liedje Aruba. En die ga je nu hier ook horen bij Funnix Weekend Request. Dit is de Fresh from Friends.

Laat me weten in de Amper Luister app, want dit is Weekend Request. Met zometeen een spel. Grab the mic. Ik heb een woord voor je, maar eerst hoor je Hoog van Trobi, K.A. en Jade Lauren. Phonics!

Zaterdagmiddag, bijna 12:30. Tijd voor een spelletje. En wat mij betreft het leukste spel wat er is, omdat het zo makkelijk is. Mocht dit je eerste keer zijn, grab de mic, gaat zo. Ik heb hier een rad met allemaal random woorden. En daar draai ik zo meteen aan en dan krijg jij een woord van mij. Het enige wat ik van jou wil weten is aan welke track denk jij waar dat woord voorkomt in de lyrics. Dat is de enige regel. En dan ben ik gewoon heel benieuwd, denken we allemaal aan dezelfde track? Of hebben jij en ik iets anders in gedachten? Nou, ik ga mijn rad draaien en dan gaan we checken waar we vandaag mee aan de slag gaan. Het woord vandaag is name, als in Engels voor naam. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord name voorkomt in de lyrics? Laat hem even weten in de NPO Luister-app, dan ben ik benieuwd, ik heb er al eentje. Of jij en ik aan dezelfde denken. De track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik zo hier draaien. Aan welke track denk jij bij het woord name?

0: trek denk jij bij het woord neem? Dat is het woord wat vandaag uit mijn rat is gekomen. En er komen een hoop suggesties binnen. Onder andere deze van Oegur. Even kijken hoor, hier komt ie.
1: Hi, my name is what? My name is woe. My name is chicky chicky slim shady.
0: Ik vind het altijd zo leuk als ik zulke memo's binnenkrijg waarbij er gewoon gezongen wordt. Ja, je was niet de enige die aan Eminem moest denken met My Name Is. Blondie en Manuel dachten er ook aan. Toch is het niet de track waar het meest aan gedacht werd. Nathalie dacht nog You Don't Know My Name van Alicia Keys. Maar er was er eentje en die sprong er ver uit bovenuit. Rochtie zegt, zeg mijn naam, zeg mijn naam, maar dan op mijn Engels. Ik weet even niet meer van wie die is. Je weet wel welke ik bedoel, toch? Je was niet de enige die een beetje confused was. Jozef zegt nog Say My Name van Beyoncé, maar ik kreeg toen deze memo erachteraan.
2: Of nee, ik bedoel geen Beyoncé, maar Destiny's Child volgens mij. Ja, ja.
0: Dat
2: niet
0: is
2: alle eer aan Beyoncé geven, ook al is hij de queen.
0: Ja, zeker niet alle eer alleen aan Beyoncé geven. Kelly en Michelle, die hebben ook echt hun aandeel hieraan. Want het was gewoon Destiny's Child met Say My Name. Het meest genoemd in de NPO Luister-app. Onder andere ook door Nanda en haar dochter Kim, Nunu, Aafke, Claire, te veel om op te noemen. Je hoort hem nu hier bij Fun.

Ex on the Beach en de Bondgenoten. Blijf dan vooral luisteren, want Chanel heeft veel in petto voor je zometeen. Dat beloof er wat. Maar eerst Chalabam, de remix bij Funix Weekend Request. Tot morgen.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz heb je halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
2: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hogevenen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, zometeen gaan we het hebben over de bondgenoten. Eerst nog Bare Minimum, dit is Fresh & KM. En dit is 5.

0: Ja, deze week was het groot nieuws op het internet. Zoals Defano zou zeggen, onze flabbers zijn gegast. Een relatie van 6 jaar gaat uit door een tv-programma?
1: Chanel! Ben je een uitzending, Macy?
2: Hey Chanel, goedemiddag.
3: Hey Tante Chanel.
4: Hey Tante Chanel, schatje van me.
1: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
3: Hé, hey, jij bent kapot grappig. Jij hebt een stukje in mijn eentje.
0: Chanel. Hey, heel eerlijk. Ik heb nog nooit een aflevering van De Bondgenoten gekeken. Hè? Misschien herken je dit. Meerdere mensen hebben dit ook tegen me gezegd. Maar ik kijk het alleen via die video's van Defano Holwijn. En het hele internet heeft er dus een mening over. Mocht je een leven hebben, laat me je even up-to-date brengen. Anouk die deed mee aan De Bondgenoten. Een soort Big Brother is het programma. Nou, ze ging de loods in terwijl ze een relatie had van 6 jaar met Max. Maar in de loods ontmoetten ze Diederik. En ja, weet je, iedereen merkte het. Wekenlang draaiden ze om elkaar heen. TV, iedereen ziet het. Defano die er video's over maakt. Max belde haar zelfs 2 keer om naar huis te komen. Want het zat hem niet lekker wat hij zag. 1 keer heeft hij er zelfs met de familie gebeld. Kom naar huis, Anouk, alsjeblieft. Maar ze kwam maar niet. En ja, op een gegeven moment samen, 's avonds in bed bij Diederik. Er werd opeens gevingerverfd. Ja, gewoon op beeld. En toen moesten ze het programma verlaten. Jij en ik wisten alles, we zien alles. En we moesten toch een week wachten tot het op tv kwam. Nou, achter de schermen was Tante Chanel bezig. Hè. Speciaal voor jou was ik dingen aan het regelen. En gisteren kreeg ik dus een bericht. Ik mag er nu met de media over praten. Dus zometeen gaan jij en ik bellen met Anouk van De Bondgenoten. En heb je vragen over De Bondgenoten, voor Anouk, over de situatie, dan moet je nu je NPO-luisterapp erbij pakken. Want binnen 5 minuten ga ik haar hier live on air spreken. Dus welke vraag heb jij voor Anouk van De Bondgenoten?
5: Your city.
6: Your sound.
5: Your city.
7: Your sound.
8: Happy, wat zeg je, mijn man?

0: Yves Laurent, Brasco en Blow Your Phonics. En ja, de NPO Luister-app die staat nog open voor jouw laatste vragen. Want ik heb niemand minder aan de lijn dan Anouk, ex-deelnemer van de Bondgenoten. En jij mocht haar natuurlijk vragen stellen. Chanel. Hey Anouk, goedemiddag. Fijn dat je even tijd hebt om te bellen.
1: Jazeker.
0: Hey, ik weet dat je echt nu 1001 interviews tegelijkertijd hebt. Dus ik wil niet de vragen gaan stellen die iedereen stelt. Maar ja, ik zat erover na te denken. Het lijkt me gewoon heel moeilijk om voor de eerste keer live op tv te komen. En dan verliefd te worden op iemand anders binnen je relatie. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat was voor mij ook natuurlijk super gek. Ik bedoel, ik ging niet met die intentie in de loods. Maar ja, het is me overkomen en ik ben super gelukkig. Dus ja.
0: Ja, je hebt natuurlijk nu geluk gevonden in de liefde met Diederik. Maar mensen hebben er natuurlijk wel wat kritiek op gehad in het kader van... Ja. We zagen het allemaal wekenlang aankomen. En ik snap ook heel goed, hè, je wilt het niet toegeven aan jezelf. Ik word verliefd op een ander binnen mijn relatie op tv. Je zit ook in een reality-bubbel, weet je. Alles voelt anders, thuis bestaat niet. Maar wanneer wist je voor de eerste keer... shit, mijn relatie met Max is klaar... want ik heb te veel gevoelens voor Diederik?
1: Nou ja, eigenlijk vanaf moment 1 had ik al wel zoiets van... Oké, er is wel gewoon een klik tussen ons... En ik moet heel eerlijk zeggen, vanaf het tweede bezoek dat Max bij mij langskwam, had ik al zoiets van, ik weet niet of ik jou echt mis. Dus ja, bij mij en Diederik, ja, dat slopen gewoon best wel snel in. Ja,
0: mag ik een eerlijke vraag stellen?
1: Ja.
0: Was je stiekem aan het wachten tot Max het met jou uitmaakte?
1: Nee. Ik denk dat ik het zelf gewoon uit had moeten maken tijdens het belletje. Dan was er een hoop gezeik was niet nodig geweest.
0: Maar ik snap ook heel goed dat je het zeg maar niet wil uitmaken aan de telefoon na 6 jaar. Dat snap ik ook weer.
1: Nou ja, dat is inderdaad ook zo. Dat wil je natuurlijk gewoon het liefst face-to-face doen. Maar ja, dat kon niet. Je zit gewoon daar in de loods. Je zit vast.
0: En nu, ja. Ik heb gezien dat jullie elkaar hebben gesproken. Dat jullie het hebben uitgesproken met elkaar. En nu kan je je focussen op je nieuwe liefde. En gisteren zag ik een post van jou samen met Diederik. En hij eindigde de post met... Anouk, ik hou van je. Wanneer zijn die woorden voor het eerst gevallen?
1: Nou, heel eerlijk gezegd, ik had hem een briefje geschreven en daar stond dan ook al op, ik hou van je. Maar al best wel snel zei hij het ook recht in mijn gezicht. Dat was ja, de avond voordat ik ging.
0: Ah.
1: We hebben elkaar uitgesproken, ja.
0: En ja, jullie zijn nu samen buiten, weet je, jullie gaan op pad en nu ben je bekend. Er is ook een hoop kritiek. Is het nog comfortabel om met elkaar naar buiten te gaan?
1: Ja hoor, echt. We hebben alle twee een hele dikke huid gekregen. En die heeft echt overal scheid aan. En ik ga daar gewoon eigenlijk een beetje achteraan. Want het doet me ook helemaal niet zo heel veel. Ik lees voornamelijk ook heel veel positieve berichtjes. En daar hou ik me gewoon aan vast.
0: Nou, en wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Want nu zijn jullie eindelijk vrij gelukkig samen. Waar gaan jullie heen? Hebben jullie misschien een vakantie gepland of iets?
1: Nou, we willen best wel snel naar Parijs gaan. Dus die staat zeker op de planning. En verder gewoon lekker genieten samen.
0: Nou, dat is de stad van de liefde. Het is jullie hartstikke gegund.

0: city. Your sound. Your sound. The city, your sound.
1: Hey, Tante Chanel, je bent er weer, ja man. Ik voel me lekker nu. Ik heb dienst 2 tot 10, dus

Europhonics en zometeen ga je luisteren naar muziek van onze eigen Jay. En dit is KM. En ik heb zometeen een oude meme die jij 100% zeker bent vergeten.

0: Hey, even eerlijk met me. Je oog doet pijn, hè? Chanel. Ja, ik weet dat je hebt gekeken. Afgelopen woensdag was de eclipse. En Gen Z is niet serieus genoeg om te luisteren naar oogartsen hun advies op TikTok. Jij en ik denken altijd, wij zijn de uitzondering. Maar vandaag heb ik iemand naar wie je wel gaat luisteren. Moula B. Ik spotte een video van hem op een feestje met een eclipsebril op, samen met Ilias op de beat. Die had ook een eclipsebril op. En weet je wat ik zo grappig vond? Ze keken dus naar de maan. En weet je wie naast hun stond op de video? Maan. Of zoals Moula B haar noemt, de maan. Herinner je deze nog?
1: Ik één keer de voice. En toen zeiden ze van, hé, de maan. Hoe heet zij? Maan of de maan?
2: Maan. Maan.
1: Zeiden ze van, hé, hoeveel gouden plaat heb je?
3: De maan, zei je nou de maan?
1: Ja, de maan. Lijpen. Maar, daarom, ik weet niet wat ze zei. Maar in ieder geval, hoeveel gouden plaat heb je? Je hebt heel veel gouden platen. Zei ze, ja, ik heb er 3. Begrijp je?
3: Toen dacht jij, hoeveel?
1: Ik heb 30 gouden platen in mijn huis hangen. En niemand heeft mijn

0: Christmas Day.
1: Ja, zometeen heb ik een verrassing voor je. Gasten van je favoriete tv-programma, die komen langs. Maar welk programma het is, dat vertel ik je pas na muziek van Jay Mani. En dit is Rihanna.

0: Ja, het is een slap seizoen. Dat is de topcomment online. En ja, ik heb zelf ook het idee, Ex on the Beach heeft dit jaar niet zo'n volle potentie gehaald. Dus weet je wat? Vandaag ga ik het even voor je overnieuw doen.
1: Chanel, Ex on the Beach Takeover.
0: Ja, ik zit hier vandaag in de studio met de enige echte Demi, Ferdy, Nick en Marla. Woe! Ja, Ferdy, heb je er een beetje zin in?
2: Zeker weten.
0: Demi, wat voor soort middag gaat het worden? Wat ga je ervan maken?
3: Ja, een hele gezellige middag. En ik zit hier naast vieze Ferdy, dus ook denk ik een hele vieze middag misschien.
4: Zo, een vieze geile middag.
0: Ja. Een hele vieze geile middag. Nick is aanwezig met natuurlijk Marla. Zijn jullie samen, ja of nee?
5: Ja. Ja, we zijn samen gekomen ook.
0: Samen gekomen, samen gegaan. We gaan het er zo meteen over hebben. Kijk, weet je wat het ding is? Ik ben echt een hardcore Ex on the Beach fan. Ik heb alle seizoenen gekeken. En ik wacht nog steeds tot de dames weer in koffers gaan pissen, weet je. Elkaar slaan met een strijkijzer. Ik wil het liefst 10 afleveringen lang groepsactiviteiten en gevechten zien. Want daarvoor kijken mensen toch? Of ben ik gek? Je kijkt niet zodat het goed gaat met mensen.
3: Nee, mee eens.
0: Nou, vandaag gaan we Ex on the Beach even overnieuw doen. We gaan gek doen, we gaan vies doen. Een beetje geile sensa maken. Alles wat je wilt van het programma. En jij moet je NPO-luisterapp erbij pakken. Want jij kan onze gasten natuurlijk vragen stellen. Dus pak je NPO-luisterapp erbij en vertel me, wat wil je weten van deze stoeipoezen van Ex on the Beach?

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Blozend goudbruin. Met een lichte crisper in de korst. En natuurlijk een kruidige vulling. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, vandaag gaan we kletsen met de dames en heren van X on the Beach. Zometeen een bouillon remix van Rihanna. En dit is Jonna Fraser. Your city.
2: Chanel, fijne uitzending, meisje.

0: snelle Bouillon remix voor je erin gezet.
1: Sexy Phoenix Party met Tante Chanel.
2: Chanel, X on the Beach, takeover.
0: Ja, vandaag komen de gasten van X on the Beach bij ons langs. En we gaan als eerst kletsen met Demi, de parel van het seizoen. Een van de weinige dames die ik ook echt X on the Beach heb zien doen. En van alle deelnemers heb ik ook gehoord, er mist best wel veel context dit seizoen. Wat hebben de kijkers niet gezien?
1: Ja, heel veel hebben ze niet gezien. Maar ik denk ook wel, een van de dingen die er uitsprong was dat ik drinken over Jennifer had gegooid.
0: Waarom?
1: Ja, die meid ligt van alles bij elkaar. Ja, ze verdient het echt.
0: Oké, en ik kan me herinneren dat dit ook is gebeurd.
3: Hey, wel richting tegen mij. Ja. Jij niet.
1: Ja, foutje.
0: Was je te panja? Wat ging er fout?
1: Ja, ik was dronken en het was donker. En ik dacht gewoon gelijk, jou moet ik hebben. En ja, toen sloeg ik de verkeerde per ongeluk.
0: Want je moest Charlène hebben, hè?
1: Ja, ik moest Charlène hebben, ja.
0: Waarom wou je Charlène ook alweer slaan?
1: Sorry?
0: Waarom wou je er ook alweer slaan?
1: Ja, die meid was niet eerlijk tegen me. Ja, dan verdien je gewoon tikken.
0: Ja. Maar denk je dan ook echt van, kijk, mensen weten inmiddels, X on the Beach geeft je clout, geeft je Sansa. Hoe meer je vecht, hoe boeiender je bent. Denk je echt van, oh, ik ga nu iemand slaan voor Sansa?
1: Nee, ja, ik ben gewoon altijd 100% mezelf. En ik denk niet, ik ga jou slaan voor de Sansa of voor de schermtijd.
0: Dus gewoon wie je bent. Je wil je gewoon iemand slaan omdat je ze wil slaan.
1: Ja, dat.
0: Nou, we kregen een reactie van Vee in de NPO Luister-app. Die stuurt, nou, je hebt met Jerwin de stoute dingen gedaan. Mm-hmm. En daarna Delano gelijk gezoend.
1: Ja.
0: Wat was je gedachte op dat moment?
1: Ja, ik dacht, laatste aflevering laat ik even gek doen, hè. Het was een flop van een seizoen. Dus ik dacht, laat me even iets spicy's erin gooien.
0: Maar was het ook, zeg maar, is Jerwin's sessie ook echt geëindigd? En dat heb je op je totje genomen in je mond. En toen heb je hem gezoend. Of was het gewoon even een snelle?
1: Ja, het was een hele snelle. Want Delano stond te douchen. Ik dacht, hij moet nou niet die douche uitkomen. Dus ik had het niet eens afgemaakt. En dan ben ik snel weer terug.
0: Ja, je bent natuurlijk de PK van Nijmegen. En ik heb keer op keer in seizoenen mannen helemaal lijp zien gaan voor die PK. Hmm. En als vrouw zijnde kijk ik dan en denk ik, jij weet iets wat ik ook moet weten. Dus wat zijn jouw beste tips voor een goede PK?
1: Ja, beste tips. Ik denk gewoon dat je natuurtalent moet zijn. Dat het gewoon in je moet zitten. Niet iedereen kan ook goed voetballen, zeg maar.
0: Het is gewoon, je hebt gewoon passie voor het vak.
1: Ja, ik denk het, ja.
0: Maar is er iets technisch wat je me kan meegeven?
1: Ja, ik heb geen kokhalsreflex. Dus ja, die grote ken ik goed. Ja.
0: En wat is nou jouw droomseizoen X on the Beach? Want ik hoor van iedereen, het is een slap seizoen. Dus wat was jouw ideale situatie geweest?
1: Ja, ik denk dat seizoen 5 moeilijk te overtreffen is.
0: Classy Jessie die iemand met de strijkijzer slaat.
1: Ja, snap je? Ik denk als ze mij in seizoen 5 hadden gezet, dan had ik wel goed tussen gepast, denk ik.
0: En wie uit dit seizoen mag je totaal niet?
1: Ja, hij zit daar, Lufinho.
0: Oh, dat is gezellig.
1: Charlène en Destiny ligt me ook niet goed.
0: Nou, oké. Nou, iemand die je wel heel erg mag, is je bestie Henk.
1: Ja,
0: hij gaf aan, ik wil niet komen, want er zijn bepaalde mensen hier, daar wil ik niet mee zijn. Dus ik vroeg jou om hem toch even te vragen om een memo. En dit is wat hij erover te zeggen had.
4: Fuck iedereen van seizoen 12, behalve Demi.
0: Ja, dat is best wel weinig. Waarom denk je dat Henk niet wou komen?
1: Door sommige mensen die hier aanwezig zijn. Ik denk Lufinho.
0: Ik gok.
1: Ja, dat weet ik wel zeker, Lufinho.
0: En daar kon hij. Wat is er dan zo erg aan samen met elkaar zijn? Want je moet elkaar toch ook zien voor boekingen en zo?
1: Ja, dat doet hij ook niet echt meer. Ik denk niet per se door Lufinho, maar ik denk ook bijvoorbeeld door een Destiny of door een andere. Ik denk dat hij er gewoon een beetje klaar mee is.
0: Oké, nou dankjewel Demi. Zometeen gaan jij en ik in gesprek met Nick met zijn witte tanden.
1: Ja.
0: En Marla, zometeen kom je erachter. En als je vragen voor ze hebt,

0: Lena, Lena, X on the Beach. En die heb ik natuurlijk gedraaid omdat ik hier vandaag met de dames en heren van X on the Beach zit. En ja, je gaat naar X on the Beach voor lust en drama. Maar soms vind je ook gewoon weer liefde in een oude vlam. En iemand die het hele seizoen met ja, blauwe situaties rondliep, heeft gewoon een relatie gescoord.
1: Chanel, X on the Beach Takeover.
0: Nick, kan je het alsjeblieft één keer voor me zeggen?
2: Ja, laat je likken. En nou is het ook, hè, laat je funnixen.
0: Oh, wat geweldig. Nou, kijk, in de NPO Luisterapp kan je natuurlijk vragen sturen voor Nick en Marla. En Ryan die stuurt, kan je aan Nick vragen hoe hij iedere keer de knapste vrouwen regelt? Beide exen waren echte toppertjes. En Marla, ik heb het zelf ook aan jou gevraagd toen ik je sprak van, hoe? Ja. Iedere keer kom je met die godsongelooflijke klappe vrouwen, hoe doe je dat?
2: Ja, gewoon mezelf zijn. Dat is de key to success, zeg ik altijd maar.
0: Maar ben je zeg maar stiekem een hele lieve guy, zorgzaam?
2: Ja, ik zeg altijd zo, mijn innerlijk past niet bij mijn uiterlijk. Ik zie er heel fout uit, maar mijn innerlijk is heel anders dan mijn uiterlijk.
0: En Marla, hoe ervaar jij dat? Wat zie jij in Nick?
3: Nou ja, natuurlijk, in eerste instantie ben ik gewoon afgestapt op zijn uiterlijk. De tattoos, zo lekker die haartjes klad naar achter. Maar ja, hij is gewoon echt heel lief wat hij zegt. Het is echt een hele zorgzame jongen.
0: Ah, vind ik echt super schattig. En ja, Nick, jouw tanden waren de spraakmakers van het seizoen. Videoland had er een meme van gemaakt. Ik zag ook een video dat je facings van Temu waren.
2: Ja, dat zijn de dure facings van Temu.
0: Maar wat is het verhaal rondom je tanden? Want je zei net, ik heb nu weer nieuwe tanden. Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik had zeg maar in België had ik eerst kronen gedaan, zeg maar. En toen op een gegeven moment, ik denk van, ja, ik vond ze eigenlijk al dik na een jaar, zeg maar. Dus op een gegeven moment, ik ga terug naar die tanden. Ze zegt, ja, je knaagt alles kapot. Ik denk, het zal wel. Totdat ik op tv kwam en op een gegeven moment zeggen ze, ja, op een gegeven moment kwamen de ene na de andere sticker. Ja, weet je, het is negatieve aandacht, het is ook aandacht, zeg ik altijd maar.
0: Dat klopt. En jullie hebben dus nu samen officieel een relatie.
2: Ja.
0: Maar op het einde van het seizoen, ja, gingen jullie samen naar huis toen de Tablet of Terror de beelden wouden laten zien dat jij met Jennifer had gezoend.
2: Ja, weet je wat was? Kijk, ik had, zij kwam zeg maar het strand op voor mij. En toen had ik haar buiten de camera's om al verteld van ja, ik luister, ik heb met Jennifer gezoend de eerste dag. Zei ik, ja, weet je, het is X on the Beach. Ze wist hoe het in elkaar zat. Eindstand, wij komen terug in de villa. En omdat ik het al verteld had en hun wouden stemrondes gaan doen. Ja, het is eigenlijk dan een poppenkast. Want ze wist het al, want ze zegt ook in aflevering 8 of 9 van ja, ik weet het al. Dus ja, wij doen er niet aan mee. Dus daarom zijn we ook voor onszelf gekozen en zijn we eruit genaaid, om het zo maar te zeggen.
0: En ja, hoe was dat voor jou? Want wist jij al wat er gebeurd was?
3: Nou, niet meteen hoor. Hij heeft niet meteen gezegd, dat is wel echt. Hij was gewoon niet slim, maar ja, ik ga het sowieso hoe dan ook een keer terugzien natuurlijk.
0: Toch?
3: Ja, dus ik begreep ook niet helemaal. Ja, het was gewoon niet tactisch om erover te liegen. Dus ik heb hem meteen aangesproken. Want toen het werd verteld in de villa dacht ik meteen van, dit zal wel kloppen, want waarom zouden ze het anders zeggen? Mm-hmm. Want die beelden zijn dan ergens. Ja, dus toen heb ik hem meteen aangesproken van, waarom zeg je het niet meteen? Want nu heb je natuurlijk een hele sensa gemaakt die er gewoon niet had hoeven zijn.
0: Klopt.
3: Als je het meteen eerlijk had gezegd, ja. Maar goed, en was hij het gelukkig mee eens?
0: Ja, jij bent er natuurlijk heel kort maar geweest. Jij bent er heel lang geweest. Maar de topcomment is toch echt, ja, dit seizoen X on the Beach was hem net niet helemaal. Wat was jullie droomseizoen X on the Beach geweest?
2: Ja, sowieso wel meer seks, want ik vind wel de opstelling sowieso. Op een gegeven moment waren er 8 jongens en 4 meiden. Ja,
0: dat was Heerenveen.
2: Ja, ik zeg ook, weet je, het is net of er 1 koekje in de trommel zit. En er komt er 1 bij. Ja, al die 8 jongens die gaan op dat koekje af, ja.
0: Oh, de koekentrommel.
2: Ja,
0: de
2: koekentrommel.
0: En voor jou? Want jij kwam volgens mij wel echt voor hem.
3: Klopt. Dus uiteindelijk is dan mijn droom toch nog wel ergens uit.
0: Jij hebt je droomseizoen gehad.
3: Ja. Nee, maar in het seizoen was ook wel veel haat onderling, hoor.
0: Ja.
3: Tuurlijk, er hoort drama bij. Maar er was ook wel echt gewoon niet altijd een hele fijne sfeer. Dus
0: nee,
3: misschien
0: dat
3: toch een iets ja, gezelligere groep.
0: Oh, nou, dat klein beetje shady, maar ik wil toch wel een brutale vraag stellen aan jou, Nick.
2: Mm-hmm.
0: Die tattoo. Ik heb ooit eens een video gemaakt over jouw naamtattoo. Zou je hem kunnen laten zien aan de camera?
2: Ja, dat kan ik.
0: Dit is de camera die voor je zit, ja.
2: Oh, dan moet ik hem mogen staan, ja.
0: Ja, als dat lukt, dan mag. Zou ik hem heel graag willen zien. Oh mijn god. Een klein beetje naar links, zodat
3: ja.
0: Wauw. Wauw. Ja. Hij staat er echt. Waarom? Heb je die tattoo gezet? Want het is jouw naam zonder een W.
2: Ja, ik weet het. Dus ik dacht achteraf van, ja, het is leuker als jij er een spel voor te noemen. Want dan blijven mensen continu over die tatoeage doorgaan. Want als, ja, nou zeg ik, oh, je hebt jouw naam zonder W. Ja, dat heb ik expres gedaan. Want continu gaan ze door over die tatoeage. Dus ik heb er bewust voor gekozen ook.
0: Toen ik het zag in de eerste aflevering, echt, ik heb 3 dagen lang, kwam het af en toe in mijn hoofd van, maar waarom heeft hij dat gedaan? Ik moet het hierover hebben en nu heb ik hem in het echt gezien. Ik wil ook even tegen jullie zeggen, ik wens jullie heel veel geluk samen.
2: Dankjewel.
0: Want ik vind jullie echt schattig samen. Ik zie aan jullie beiden dat jullie echt blij zijn met elkaar. Maar ik heb wel even jullie hulp nodig. Want samen met de rest van de cast gaan jij en ik checken hoe we het volgende seizoen X on the Beach nog gekker en wilder kunnen maken. Wat moet iemand nou hebben om gecast te worden voor X on the Beach? Als je een suggestie hebt, drop het in de NPO.

Yo, ik deel me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: tegen me gezegd: dit seizoen hadden meer gekkere mensen moeten komen. Sommigen zeiden zelfs: had ik niet gewoon de casting moeten doen voor X on the Beach?
1: Chanel, X on the Beach Takeover.
0: Ja, misschien moeten we even de standaard stellen. Want ik wil even met jullie kijken, wat heeft iemand nodig om gecast te worden voor X on the Beach? Kleine hulp voor volgend jaar. Wat is de standaard? Wat verwachten jullie in een X on the Beach villa?
2: Ja, ik zeg je eerlijk, wel sowieso wel een paar getatoeëerde mannen. Ja, dat is wel echt een mas, man. Sowieso heb je wel altijd een paar getatoeëerde mannen, toch? Ja, dus voor de boys, je weet toch, go get some ink. En ja, voor de vrouwen, koplampen, man. Koplampen of gewoon een mooie... extensions eigenlijk, hè. Waarom hebben alle vrouwen de laatste tijd extensions?
3: Extensions?
2: Wat?
0: Extensions.
2: Extensions, sorry.
0: Oké, dat is het antwoord van Ferdy. Lavinio, wat vind jij daarvan? Wat moet iemand doen in een X on the Beach villa, in zo'n programma?
4: Mijn goeie zelf zijn, toch gewoon het lid maken. Ik weet niet, man.
0: Oké.
4: Ja, ik weet niet echt.
0: Demi, waarop zou jij iemand casten om mee te doen aan X on the Beach?
3: Ja, casten. Gewoon een knap uiterlijk. En je moet gewoon geil zijn.
0: Ja, maar je weet toch, je kan knap zijn en geil, maar je kan niet per se sensatiemaker zijn, toch?
3: Ja, ik denk dat iemand ook een beetje snel op de tenen getrapt moet zijn en geen blad van de mond moet hebben.
0: En Ferdy, ja, je weet toch, je bent echt een geile hond.
2: Zeker weten.
0: Wat moet iemand nou echt hebben om mee te doen aan dit programma? Buiten uiterlijk, kwaliteiten.
2: Open mind. Ja, man. Gewoon communicatie is heel belangrijk. Dus ze moet wel gewoon open-minded zijn en ja, gewoon goed kunnen babbelen. En moet zeggen wat ze wil, snap je?
0: Oké. En Marla, jij kwam wat later in de villa. Maar je hebt jezelf wel echt laten zien. Dus wat moet iemand doen die wat later komt om echt op te vallen?
5: Oeh, ja, ik denk niet dat je per se echt iets moet gaan doen. Iets gaan forceren. Maar ja, je moet gewoon een beetje scheid hebben. Ja, gewoon doen wat je wil doen. Zeggen wat je wil zeggen. En niet te veel denken van, oh, wat gaan mensen ervan denken?
0: Ja, Nick, jij stond het hele seizoen droog, maar je was wel een zeurmaker. Ja. Wat voor

0: in het dagelijks leven. Ik bedoel, ja, wees gewoon jezelf, man.
1: Met helemaal chest. Mee eens. Elvino, jij hebt wel echt een echte ex on the beach gehad. Je hebt je goed gedragen daar. Wat voor dames hadden voor jou moeten komen om het nog beter te maken, nog viezer?
2: Gewoon scheid hebben aan andere dames. Niet van zij is al geweest. Ja, toch? Dus niet van zij is al geweest. Ik kan niet meer. Denk dat.
1: Oké, dus geen girlcode. Gewoon scheid hebben. Gewoon lekker jezelf zijn. En ook een beetje lekker fout. Oké. Nou, het wordt steeds heter in de studio. En we gaan natuurlijk ook zo meteen kletsen met Ferdy over Kim. De dingen die je niet hebt gezien. En jij kan hem ook een vraag stellen. Dus drop jouw vragen voor Ferdy in de NPO Luister-app.

0: En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Je luistert nog steeds naar de Ex on the Beach special met Tante Chanel. En ja, ik zit hier met een geile man. Iemand die heel veel zin had in bepaalde activiteiten. In een groep of één op één. Dat maakte eigenlijk niet zoveel uit voor hem. Dat was natuurlijk Ferdy.
1: Wauw, vieze geile Ferdy, man.
2: Chanel, Ex on the Beach takeover.
0: Ja, Ferdy, ik heb toch wat vragen over jou en Kim. Want ik keek naar die reunie en ik verwachtte echt dat jullie samen op die bank kwamen. Dat is niet gebeurd.
1: Ik zeg je heel eerlijk, ik vond het eigenlijk ook echt heel apart dat ik niet op die bank terecht kwam. Ik zat ook echt te kijken van, moet ik ook nog? Maar nee, ik mocht niet op de bank zitten. Waarom, weet ik niet. En vond het jammer. Apart, dat had wel een beetje tea kunnen geven, ja.
0: Jullie hebben wel een soort van echte relatie gehad daar. Je was ook echt verliefd, zei je ook. Maar waar is het dan fout gegaan tussen jullie? Want jullie zijn nu niet meer samen.
1: Nee, ik en Kim zijn niet meer samen. Waar is het fout gegaan? Ja, me being me. Ik ben,
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, gewoon, ik wou me gewoon uiteindelijk toch niet binden. Ik ging gewoon weer lekker feestjes, aandacht, vrouwen. En in het begin accepteerde Kim dat, zeg maar, dat ik gewoon met andere dames was en met haar. Alleen naarmate de tijd, ja, na Ex on the Beach heeft ze natuurlijk heel wat aandacht gekregen van de mannen. Dus had ome Ferdy niet meer nodig.
0: Oh, nee. Ja, dat is dus, jammer. Dat is jammer. En ik zag ook dat je niet met iedereen goed bent online. Een ruzie met Destiny. Dat je geen groepsactiviteiten met haar hebt gedaan. Ja, je kwam als haar ex. Maar ik herinnerde me gelijk dit.
3: Je gaat toch niet zeggen dat je die orgie al weggespeeld hebt?
0: Dit was hoe je het strand op kwam.
1: Dit
0: met een quote over de orgie.
1: Ik kwam, zeker weten. En ik zeg jullie eerlijk, jullie kennen Destiny allemaal. En Destiny is een dame die zeker staat achter iets wat waar is. En als het niet waar zou zijn, dan was ze eigenlijk op dat moment per direct ingehaakt. En wat zei ze? Oh my god. Dit is vieze, geile, stoute Ferdy.
0: Ze was enthousiast om je te zien.
1: Ze was heel enthousiast om het te zien. En ik weet nou niet of het kwam omdat ze wist dat Kim kwam. Of omdat ik er was. Maar volgens mij is haar voet ook daar nog in mijn mond geweest. En stond ze bij het zwembad gewoon om het te stuiteren. Toen Kim er niet was.
0: Ja, die Lara stuurt dus in de NPO Luister app. Zijn die groepsactiviteiten met Destiny gebeurd, ja of nee? En zo ja, beschrijf wat de situatie was.
1: Ja, situatie 3 op 3. Leuk met z'n allen. Uitkleden, naakt, meerdere in de douche, eentje in de kamer, de ander op de bank. Het was gewoon een stout, heerlijk avontuurtje. En dat noemen wij hier in Nederland een orgie. En team orgie wil niet zeggen dat ik elk weekend met Destiny team orgie ben. Het is één keer gebeurd, maar het is wel gebeurd.
0: En is er nog iets wat de kijker niet heeft gezien, wat toch wel context biedt voor ze?
1: Ik weet eigenlijk niet. Er is eigenlijk best wel veel gebeurd eigenlijk, zeg maar. Dus bedoelt u daar, zeg maar? Of,
0: ja, daar. Iets wat bijvoorbeeld eruit is geknipt. Noem me ook u. Je hoeft me echt geen u te noemen.
1: Ja, sorry man. Dat komt door mijn werk.
0: Je bent ouder dan mij, hè?
1: Ja, dat, sorry man. Dat is gek. Maar nee, gewoon een paar dingetjes, ja. En dat is zoals gewoon... Ja, Nick is ook wel een beetje stout geweest, hoor. Dat ben ik niet vergeten. Nick, ik hoef er niet op door te gaan of verder op in te gaan. Want ook maar Nick is ook wel een stoutetje. Ja, en gewoon eigenlijk alleen dat.
0: Ik zag dat jij wel eens aan je achterkant bent gechapt, begreep ik. En je raadt het mannen ook aan. Waarom?
1: Ja, ik bedoel... Als je niet weet wat het is, dan kan je geen mening hebben. Maar ja, dat was gewoon echt een heerlijke manier van klaarkomen, man.
0: Oh, je kan dus echt, zeg maar, via de achterkant...
1: Nee, natuurlijk niet. Via de voorkant kom je toch... Dat is beide toch, snap je?
0: Tegelijkertijd, oh!
1: Zeker weten. Wat ik zeg, ik ben vieze geile Ferdy. Het kan gewoon zijn dat de eentje de achterkant ligt en de andere de voorkant.
0: Maar wat is jouw droomseizoen Ex on the Beach? Beschrijf het voor me.
1: Gewoon de helft Charlottes en de helft Ferdy's, man. Gewoon alleen maar stoute bedoelingen. We komen niet om vrienden te maken. Ik wil ruzie met jou maken omdat jij vanavond in haar wil en ik in die andere, snap je? Daar moeten we ruzie over maken en niet over van die kleine dingetjes, snap je?
0: En welke dame uit de vorige Ex on the Beach seizoen zou je een keer een beschuitje mee willen eten?
1: Welke dame? Ja, ik zeg eerlijk, die tweeling blijf ik altijd wel echt aanvinden.
0: Sharon en Esmee.
1: Zeker weten. Aan als een banaan.
0: En dan zou je zeg maar sowieso wel tegelijkertijd samen, toch?
1: En Shaniqua. Ik weet echt niet wat ik met haar heb, maar zij heeft ook echt iets, man.
0: Nou, Shaniqua, mocht je nu luisteren, mocht je het nu horen, stuur Ferdy even een berichtje. Hij gaat je goed zetten, denk ik.
1: Zeker weten.
0: Hey Ferdy, ik heb nog even een vraag voor jou. Want jij kan natuurlijk die luistert hem nu nog steeds vragen stellen in de NPO Luister-app. Maar kan je een beetje rappen?
1: Ja, op zich willen ben je een beetje net Maxi. Maar nee, ik zeg eerlijk, ik ben niet de rapper hier. Dat is natuurlijk de enige echte Levinho, meneer Blokfluit. Wauw.
0: Ja, zometeen ga je Levinho met Blokfluit hier horen. En we gaan ook even een van jouw mede-Ex on the Beach collega's testen. Want die komt soms met lines. Leveltje Moula B.

0: van Frenna. Nou, toevallig, wat jij hebt ooit eens gezegd tegen iemand, je hebt gepijpt voor sushi.
1: Ik, oh ja, tegen Justin.
0: Ja,
1: ja, dat had hij ook.
0: Nou, speciaal voor hem. Dragon Roll van Frenna.
1: Ah.
0: En Demi, je hebt ieder feestje heb jij echt een tagline gegeven. Luister even met me mee.
2: Sexy festival party. Sexy beroepen party. Is toch een dokter in de zaal? Sexy party. Zonder thema. Sexy white party. Opkomen.
0: En dit seizoen heb je ons ook echt een Moya B-level bar gegeven.
1: Ja, eerlijk.
3: Cocktails drinken, maar ik heb liever dat iemand me vanavond op zijn cocktailt. Snap je? Cocktail, cocktailt. Cocktail is die drankje, cocktail. En ik heb liever dat iemand me vanavond op zijn cocktailt. Droptilt. Op zijn kok.
4: Chanel, X on the Beach, Takeover.
0: Als radio-dj zijnde denk ik dat jij wel echt potentie hebt om rapper te worden. Dus ik wil het even met je gaan testen.
1: Oké. Okay. Ja,
0: de rapnaam die heb je al, de perfecte naam. De PK uit Nijmegen.
1: Ja.
0: Kom uit Nijmegen, ik Nijmegen. Nou, perfect. Ah. Maar we moeten wel even oefenen. Dus dat gaan jij en ik nu samen met Demi doen. En ik vroeg me af, hoe gaat het tijdens de opnames van die sexy party quotes? Geven ze jou gewoon een thema en jij knalt gewoon in één keer een banger eruit?
1: Ja, meestal wel, ja.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon precies zo doen. Ik heb hier een paar woorden. Je zou ze thema's kunnen noemen. En ik wil dat je er een iconische Demi-lijn van maakt. Het eerste woord dat ik voor je heb is kaassoufflé.
1: Kaassoufflé. En ik zak maar mijn kutje naar beneden.
0: Kattenbak is het tweede woord.
1: Kattenbak en ik hou van een dikke tak.
0: GTI.
1: GTI, ja. Ja, ik hou wel van jongens in de GTI.
0: Ja, dat kan ik begrijpen, ja. Ik dacht, ik haal er ook een Phonics-artiest bij. Frenna.
1: Frenna, ja, Frenna. Ja, dat weet ik niet hoor.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan slaan we die over. OnlyFans.
1: Ja, OnlyFans weet ik ook niks, maar volg me allemaal op de OnlyFans.
0: Heb je OnlyFans?
1: Ja, ik heb OnlyFans.
0: Oh, dat wist ik niet van jou. Is het maar, ja, weet je toch, nu ben ik nieuwsgierig. Wat zien we allemaal daarop? Is het echt video's van alle activiteiten of is het gewoon een beetje lingerie?
1: Ja, dan moet iedereen abonneren, dan komen ze erachter.
0: Oké, nou, ik zou zeggen, abonneer op Demi de OnlyFans. Je hebt het supergoed gedaan. Kaassoufflé. Hey, wat was het nou, kaassoufflé?
1: Ik zak met mijn kutje naar beneden.
0: Ik zak met mijn kutje naar beneden. En je bent niet de enige hier die potentiële rapcarrière heeft. Want een van de X on the Beach deelnemers heeft gisteren een tune uitgebracht. Wie dat is, dat hoor je zo. En je kan nog steeds vragen voor deze sterren droppen in de NPO Luisterapp.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Hey ondernemer,
5: hallo?
4: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
8: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag eyes open.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Zometeen gaan we kletsen met Lavinio van X on the Beach. Er is nog Oenana, SBMG en het is Maak Me Niet Heet, Broederliefde.

0: je hoort het, Tante Chanel zit hier vandaag niet alleen. Ik zit hier aan de tafel met de man die overal in de villa Charlotte blokfluitles heeft gegeven. Zometeen gaan we ook luisteren naar zijn nieuwe tune. Give it up for Lavinio!
1: Chanel, X on the Beach, takeover.
0: Ja, jij kan natuurlijk ook vragen voor de X on the Beach sterren droppen in de NPO Luister app. En Lavinio, gelijk om met de deur in huis te vallen, Amara stuurt in de NPO Luister app. Hebben jij en Charlotte nu wel officieel een relatie? En nou zag ik vanochtend dit.
2: Lavinio heeft iets op zijn verhaal gezet net. Daarna ben ik op alles geblokkeerd. Ik ben niet vreemd gegaan.
0: Wat is hier gebeurd? Je vroeg ook gelijk, kan Jerry naast me zitten? Wat is er aan de hand?
3: Zo, dus het echte verhaal. Kijk, het is dat die TikTok live van me net is begonnen. Anyway, het echte verhaal is dat er vannacht, voordat ik hier kwam, had Charlotte een boeking. 2 minuten van mijn werklocatie, want ik werk ook met jongeren.
0: Mm-hmm.
3: En ze zegt om 3:27 dat ze komt. Half uur later, ze is er niet. Dus Jerry belt mij. Hij zegt, wat ga je doen? Ik zag ja, Lotje ophalen toch, want het regent en ze zou een half uur geleden hier zijn. Dus terwijl die jongen met mij op FaceTime is, loop ik in mijn badjas, met mijn paraplu, naar die
0: naar haar toe?
3: Ja, 2 minuten.
4: En hij was dus gewoon ook bloot
3: ook. Ik was bloot onder die badjas ook. Dus nu, 2 minuten later, ik zeg nog tegen hem, ze is sowieso met de kill gaan praten. Hij zegt, nee joh, kijk. Ik zeg, kijk dit. Je ziet gewoon hoe ze met die beveiliger echt bijna in die kill praat. Dus ik wil gaan. Hij zegt, wacht, kom, we gaan kijken hoe lang het duurt. 10 minuten later. Toen dacht ik van, nee man, dit kan niet.
0: Ik laat gewoon gaan wachten in die oekoe kijken.
3: Ja. Gewoon echt gewoon commando dingen. Dus nu, 10 minuten later, ik laat mijn kop zien. Oh nee, gelijk op 10 meter afstand gaan. Ik denk zo van, nee man, bon dit. Dan heb je nog het lef om te zeggen, als je nu niet kon praten, hoef ik jou nooit meer te zien. Dus jij wil buiten de boot slapen, dan wil je mij bedijen.
4: Luister.
0: En jij hebt het gezien?
4: Ja, ik heb het gewoon gezien.
3: Alles gezien.
4: Hij zei nog, ik ga een baksteen pakken en ik gooi het gewoon in de auto.
3: Ik had die baksteen al bij me. Ik ben naar Junta gegaan, ik heb een baksteen voor werk gepakt, ik ben naar de auto gegaan. Maar hij zei me van, denk na.
4: Ja, ik zei, je kan dat echt niet maken, weet je.
3: Blakka, man, toch moeten aan denken.
0: Maar wat is er nu gebeurd? Nu, hij heeft me overal op geblokkeerd. Je hebt hier ook een TikTok-video over gepost. Ja. Het is nu officieel klaar.
3: Ja. Maar wat dat ding is, maar hoe het zat, kijk, wat ze ook niet uitlegt. Ik had die baksteen in mijn hand. Maar ik dacht van, laat me luisteren wat voor nonsens je dit keer te vertellen hebt. Ze wou het nog goed praten. Dus Dream ging eruit lachen van, je zit echt vast.
0: Wat zei ze dan?
3: Ze werd eerst aangerand door een kill. Mm-hmm. Toen kwam die beveiliger er helpen. En toen zei die beveiliger, je hebt mooie ogen, ik wil mijn kinderen in je zetten.
4: Ja, ik zei, dat is wel een beetje vaag, weet je.
3: Hoe gaan we van aanranding en Jerry zijn nog van? Maar je had Lavinio ook kunnen bellen van, ik ben aangerand, kom me halen. Maar dat doe je niet.
4: Ja.
0: Helemaal gestoord. Nou, zometeen gaan we verder even kletsen over Charlotte, wat je allemaal met haar hebt gedaan. Maar in ieder geval is dit duidelijk. Gadverdamme zeg.

0: Vigne over hoe hij Charlotte gisteren heeft betrapt op vreemdgaan. Maar ik heb nog wel wat vragen over Charlotte.
1: Chanel, X on the Beach, takeover.
0: Ja, Lavinio zit hier naast me in de studio, bekend van X on the Beach. En Jorien zit er ook gezellig nog bij.
2: Ja,
0: Lavinio, wat is het vieste, het goorste wat jij en Charlotte hebben gedaan in de villa? Iets wat we niet hebben gezien.
2: Oh, wat jullie niet op camera
0: hebben gezien. Op camera, wat we niet in de uitzending hebben gezien. Maar ik wil het toch weten, hier kan het.
2: Dat ik over de gepest heb.
0: Wat?
2: Ja, ik heb
0: Nee, maar leg even uit. Leg even uit vanaf het begin.
2: Ik heb er vaker over de heen gepist.
0: Vaker? Hoe bedoel je? Is het zeg maar golden shower fetish?
2: Ja, want de eerste keer was, wat was dat ding? We hadden een vissa. En aan het einde hadden we honger. Dus Dami ging bami soep voor ons maken. Had ik het gegeten. Toen ging ik met de baas dat ik gepist. En toen zei ze nog, je pis maakt echt naar die noedels. Ik zag je puur. Yusu. Het is vaker gebeurd daar zo, maar dat hebben ze allemaal.
0: Maar is het dan zeg maar alleen in haar mond of echt over de...
2: Ook over alles. De heen in de mond. Dat Jury nog zei van, hey, hoe laat je die man over je heen pissen? Dit is niet die boom.
3: Weet je wat jij dan zei? Hij zei van, ja Jury, kom. Je kan ook gewoon mee.
2: Jij kan ook pissen. Ja, ik zei ook, hij kan ook pissen als hij wil. Jullie kan pissen. Als ik pis, dan waarom mag jij niet pissen? Fakka.
3: Ja.
2: Ja, ik wou hem ook laten pissen, maar hij zegt zo van één level, hou me niet buiten. Nee. Ik zeg, piss gewoon, pa.
0: Ik ben hier gewoon een klein beetje stil van. Golden showers zijn in ieder geval gebeurd in de Ex on the Beach villa. En welke dame uit de andere Ex on the Beach seizoenen zou je een keer een beschuitje mee willen eten?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Er is geen enkele dame, geen Classy Jessie, Ferdy zijn uit de Twinnies.
2: Ik weet dat niet.
0: Ja, mocht je uit de vorig seizoen zijn, stuur Lavinio even een DM. Dan kan hij het vast wel even met jullie elkaar uitvogelen.
2: Mm.
0: En je had ook in de villa ruzie met Charlotte, omdat ze iets met Anthony had gedaan. Hebben we daar iets van niet gezien?
2: Ja, dat was namelijk omdat die nacht daarvoor hadden we gesprekken. Ze had me verteld dat de ex er had mishandeld, weet ik veel wat allemaal. Ze had me hele diepe info gegeven. Dus ik dacht van, hé, laat me een beetje tranky met haar gaan doen, want zo ik zie dat zo toch.
0: Mm-hmm.
2: Een paar uur later zet je me gewoon zo. Een paar uur later zet je me gewoon zo faya door met een of andere snake move te komen. Ja, dat hebben jullie ook niet gezien. Hebben ze ook allemaal netjes geknipt en geplakt. Daarom wou ik die koffers gooien, toch?
0: Ah, kijk, nu snap ik het beter. Ja, er is echt heel veel geknipt, geplakt dit seizoen. Maar wat is jouw droomseizoen, Ex on the Beach?
2: 11 was wel wild. Want bij 11 deden ze ook echt gewoon...
0: Orgies.
2: In groepsverband en zo. Ja, man, dat is wel wild. 5 was wild, maar ja, die gaat niemand overtreffen. 5 is echt, dat zijn echt de grondleggers.
0: Ja, dat was echt de echte Ex on the Beach.
2: Daar kom je niet aan.
0: Oh.
2: Dus ik denk 5 en 11, die zijn wel echt...
0: Dat zijn de toppers, hè?
2: Ja,
0: je nieuwe tune Blokfluit is uitgekomen. Je staat er niet achter. Vertel me even, waarom sta je er niet achter?
2: Het is gewoon echt iets wat je gewoon onderling met je matties voor de fatu in de boot moet doen. Dan hoor ik van iemand van, nee... dit moeten we brengen, want dit is voor in de club, bla bla. Ik zeg nog van, nee man, dit kan je niet maken. Dit kan je niet maken, man. Dit is gewoon... tunes kan wel ooit een keer, maar voor nu gewoon tv. Dit is hem niet, man.
0: Je voelt de tune, maar waarom is hij dan uitgebracht?
2: Nee. Van ja, kijk het aan, misschien slaat het. Ik zeg van, nee man, toch is het gedaan. En het gaat ook weg, hoor. Het gaat ook weg.
0: Maar mag ik hem dan wel draaien, want ik heb hem nu klaarstaan.
2: Ja, nee man, dit ga ik de radio niet eens aandoen, man.
0: Nee, ik ga hem gewoon weghalen. Oké, nou dan gaan we niet luisteren naar Blokfluit van Lavinio.
2: Ik ga die mensen geen oorpijn geven met een of andere ding wat je gewoon...
0: Maar ik heb hem zelf ook geluisterd. Ik vond het niet...
2: Nee. Kijk, nu voor de mensen ook in die live en die het horen. Het staat nu nog, dus nu kan je het horen als je wil. Maar dadelijk morgen of zo is get, man. Want ik ga die mensen geen oorstront geven en dan... Oké. Dit is hem niet, man.
0: Nou, dan gaan we gewoon lekker luisteren
2: naar
0: wat Pop Smoke of zo. Weet je, dit is Chris Brown, Pop Smoke, Woo Baby. En zometeen gaan we kletsen met Jervien. Heb je vragen voor hem? Drop ze in de

0: Ja, Pop Smoke hier op Phonics. En ik zit hier nog steeds met Jerwin. Je kan nog steeds vragen voor de Ex on the Beach sterren in de NPO Luister app droppen. En er komen wel wat juicy dingen binnen.
1: Chanel, Ex on the Beach Takeover.
0: Ja, SBR die dropt in de NPO Luister app. Dus er is nooit iets gebeurd tussen jou en Kelsey, Jerwin. Ook niet die eerste avond in bed. Want ja, jullie zeiden beide andere dingen. Zij zei, ja, hij zat de hele tijd aan me. En jij zei, ja, ze vond het wel gewoon leuk. Wat is daar gebeurd?
2: Ja, we hadden gewoon een hele gezellige avond, zeg maar. We hebben ook gewoon geknuffeld, gezoend, gepraat. Maar ja, uiteindelijk hebben we wel ook erover gehad, zeg maar, één op één. En toen heeft ze wel uitgelegd waarom ze op een bepaalde manier ging reageren. Dus ja, dat is gewoon cool. Maar dat is echt niet echt wat echt extreem gebeurt of zo. Dus.
0: Oké, gewoon een beetje friemelen en zoenen.
2: Ja, gewoon een beetje friemelen en zoenen, meer niet.
0: En ik zag ook een TikTok op het account van Videoland waar je boos in werd op Demi. Maar het klonk alsof zij iets had gezegd en er was geen aanleiding. En de aanleiding hebben we niet gezien. Wat was daar gebeurd?
2: Ja, dat was echt heel vies geknipt. Kijk, de tweeling boys komen binnen, Delano en Anthony. En toen zei Demi, oh jee, eentje in mijn kut en eentje in mijn kont. En ja, ik dacht van, kom op nou zeg. Kijk, stel dat ik
0: naast
2: zo...
0: Naast jou gewoon.
2: Ja, naast mij gewoon. En het is niet alsof we een relatie hebben of zo, maar dat was echt disrespect. En dan lijkt het alsof ik jaloers uit het niks doe of alsof ik helemaal boos werd. Maar ik dacht van, ja, dit kan echt gewoon niet gewoon, weet je. En ik bleef nog kalm hoor.
0: Ja, je was nog... Als ik dit had gehoord en ik was met die chick...
2: Ja, maar dat was echt heel ook vies geknipt. Maar ja, weet je, dat is gewoon tv. Dus,
0: maar dan ga ik ervan uit dat meer dingen vies zijn geknipt. Weet je, ook toen Demi met Delano naar de Love Mansion ging. De dag erna moest ze huilen. Maar wat hebben we daar dan niet gezien? Want het voelde heel opeens.
2: Ja, kijk, dat was ook grappig. Want zij ging naar de Love Mansion natuurlijk met Delano. En zeg maar een paar minuutjes nadat ze haar ding had gedaan met hem, kwam ze gewoon naar mij toe. En ik sliep naast Charlène, we deden niks.
0: Dus is die Love Mansion uitgelopen naar jou
2: ja,
0: gelopen?
2: Letterlijk. Een paar minuutjes daarna dat ze haar ding had gedaan met hem. Dus zij zei van, mag ik je even buiten spreken? Dus wij gingen gewoon een beetje praten. Toen zei ze van, met jou, de vibe was leuk. Met hem voelt anders, dit, dat. En toen zei ik van, ja, maar ja, je bent al zong met hem gegaan. Dus je hebt duidelijk je keuze gemaakt. En toen zei ze van, ik heb wel met hem geneukt. Dus ja, weet je. En toen, ja, ik dacht van, ja, wat moeten we nog praten? Gewoon zo rustig toch. Dus ik loop weg en ik hoorde iets, zeg maar. Maar ik wist niet wat er gaande was. En de dag daarna zei iemand van, ja, oh, Ferdy zei dat. Ferdy zei van, ja, Demia, die asbak was het toch? Die asbak had ze naar mij gegooid, zeg maar. Ja, ja,
0: ja. Ze hadden een asbak gegooid,
2: ja,
0: oké? Okay?
2: Ja, ja, ja. Dus verder zei van, bro, had je dat niet eens door? Ik zei, nee, ik heb dat
0: maar
2: niet
0: maar gewoon naar je hoofd of zo? Ze was boos?
2: Nee, ze was boos omdat ik... Ja, ik weet niet waarom ze boos was, maar ja. Dame is Dame, hè?
0: Ja,
2: leuke
0: okay.
2: Meid, leuke meid. En heel goed voor Ex on the Beach is daar niet van. Maar ja, dat hebben ze natuurlijk ook eruit geknipt. Dus dat heb je ook niet meegekregen.
0: Maar ik heb ook echt het idee dat jij down was voor veel meer vieze dingen, groepsactiviteiten. Ja, dat je niet je volle potentie hebt na kunnen leven dit seizoen.
2: Kijk, het meest wat spannend daar gebeurde was skinny dippen. En even staan met elkaar douchen. Maar ja, ik deed weer bij Ex on the Beach. Weet je maar. Ja, leek een beetje zo'n Love Island seizoen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dus kijk, en niks naar niemand. Kijk, dat er koppel te zitten kan wel. Maar ja, het was een soort van, iedereen was een soort van gekoppeld en je kon niks doen.
0: Het was niet je ideale seizoen. Nee, wat is je droomseizoen, Ex on the Beach?
2: Mijn droomseizoen, je vorige seizoen was aan.
0: Vorige seizoen was aan.
2: Ik ben een rustige jongen, maar ik hou wel van...
0: Een leuke samenkomst, een bijeenkomst.
2: Ja, tuurlijk, weet je. Dus vorige seizoen was leuk, 5 was ook echt leuk. 10 was ook leuk, denk ik. 10 was ook leuk.
0: 10 was ook heel leuk.
2: Ja, maar vorige seizoen, dat was echt crazy. Als we mijn vorige seizoen hadden gebeld, dan was ik gelijk daar.
0: En is er ook een dame uit de voorgaand Ex on the Beach seizoen? We mogen zo ver teruggaan als je wil, met wie een keer een beschuitje wil eten.
2: Er zijn heel veel leuke dames. Weet je wie ook heel mooi is? Jasmine.
0: Classy Jessie.
2: Ja, Classy Jessie. Dat is echt heel mooi. Ja.
0: Ja, nou ja, je kan daar altijd een bericht sturen. Misschien ziet ze dit, gaat ze jou DM'en, maar je weet het nooit, hè?
2: Weet je.
0: En jij, je was net niet bij de casting, maar waar zou jij iemand op casten voor Ex on the Beach?
2: Ja, lekker gek, spontaan, open-minded. En mensen die gewoon weten wat eigenlijk Ex on the Beach is, zeg maar. Wat de kijker wil zien, zeg maar.
0: Drama, sensa, vechten,
2: lust. Seks, lust. Weet je, ja, dat soort dingetjes eigenlijk.
0: Dus ik kan ervan uitgaan, stel ze vragen je voor seizoen 13 je gaat.
2: Ja, zeker. Als ik single ben, dan ga ik sowieso.
0: En je gaf ook aan, je hebt een boodschap voor de jongeren die kijken. Wat wil je kwijt?
2: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik merk wel op social media, zeg maar, heel veel jongeren kijken naar X on the Beach. En het is leuk. Je kan van niemand houden, je kan iemand leuk vinden. Maar hé, man, blijf gewoon jezelf. Wees gewoon jezelf. Een normale leven, als in niet meedoen met tv-programma's, is ook prima. En ga niet echt denken van, oh, ik wil ook net als bijvoorbeeld Jereen zijn. Of ik wil net als bijvoorbeeld Ferdy zijn. Of ik wil net als Demi zijn, of Charlotte of Lavinio. Want uiteindelijk, weet je, we zijn gewoon allemaal gewoon mensen. Ja, we hebben meegedaan met het tv-programma, maar ja, meer is het niet. Maar het wordt wel soort van op een manier gehyped van, oh, die mensen hebben het gemak in het leven. En dat zit niet zo, weet je. Dus ja, dat eigenlijk.
0: Oké, nou ja, dames en kinderen die luisteren, onthoud het.
2: Ja, zeker.

0: Mona Fraser hier op Phonix. En het is tijd om een spelletje te spelen. Want ik zit nog steeds in de studio met Jerwien, Lafine, Ferdy, Marla en Nick van X on the Beach.
1: Chanel, X on the Beach, takeover.
0: En het is tijd voor Truth or Dare. Ja, ik heb voor jullie allemaal een vraag die jullie eerlijk moeten beantwoorden. Zouden jullie die vraag niet eerlijk willen of kunnen beantwoorden?
2: Shotje.
0: Ja, geen shotje. Dan heb ik een opdracht voor jullie die jullie moeten uitvoeren. Is er iemand die wil beginnen?
2: Kom maar dan.
0: Nick? Ja. Nick, oké. Ja, nou, de vraag die ik voor jou heb is... Heb je ooit gehaald om een dame? En zo ja, om wie?
2: Oeh. Ja, om Marla, dat deed je.
0: Nee, maar het mag niet Marla zijn. Dat is het punt van de vraag. Je moet dan een andere dame zeggen om wie je hebt gehuild.
3: En ook niet moeders.
0: Naast haar? Ook geen moeders?
2: En oma.
0: Nee, het is iemand met wie je een relatie hebt gehad. En als je de naam niet wil noemen, dan moet je de opdracht doen.
2: Ja, doe maar een opdracht.
0: Oké, nou dan wil ik dat je nu je telefoon erbij pakt. En dan moet je naar je Instagram DM gaan. En de chats, general, whatever, moet je aan Marla laten zien.
2: Yes, sir.
0: Hij gaat even zijn telefoon pakken van de achterkant. En dan gaat hij hem openen voor Marla. Dan gaan we kijken of we iets vinden. Of dat Marla lekker met een gerust hart naar huis kan gaan. Marla, je bent nu aan het kijken. Kan je beschrijven wat je ziet?
3: Laat je likken, laat je likken, laat je likken, laat je likken.
2: laat je DM'en.
4: Even kijken hoor. Ja, bij verzoeken staat heel veel.
0: Maar bij misschien de dames die hij zelf heeft gedm'd, algemeen. Of heeft hij geen dames gedm'd, toch? Hoop ik.
2: Alleen Marla.
0: Alleen Marla, hoop ik. Ze is goed aan het zoeken, hoor. Grondig.
5: Ja, dit is mijn kans, hè?
0: Ja, ik dacht, ik ga je goed zetten vandaag. Nee, hè?
4: Nee, tot zover geen...

0: Date met Jervien, Lavinio, Ferdi, Marla en Nick van X on the Beach. En we spelen Truth or Dare.
1: Chanel, X on the Beach, takeover.
0: Nou, Nick, jij hebt net jouw DM moeten laten zien aan Marla. Nou, gelukkig niks gevonden. We hebben hier nog 4 mensen die een Truth or Dare moeten doen. Wie wil? Niet allemaal tegelijkertijd.
2: Ja, toch, kom maar.
0: Oké, Ferdi, ik heb van jou begrepen dat jij en Jervien Eskimo-broeders zijn. Dat jullie samen hutjes hebben gedeeld. Nou, de vraag die ik voor jou heb is: wat zijn de namen van de dames die jullie gedeeld hebben? En om zeker te weten dat jullie niet liegen, moeten jullie nu eerst tegelijkertijd het aantal dames zeggen. 3, 2, 1.
3: Even kijken hoor.
2: Ik denk dat we over de helft nog niet eens weten. Dus
0: maar dat betekent dat je de vraag dan niet kan beantwoorden, toch?
2: Nee, dus dan wordt
0: het opdracht. Nou, de opdracht is bel Kim live on air, gewoon om even te vragen hoe het met haar gaat.
2: Marla, wil jij dan wel misschien bellen, want ze heeft mij overal geblokt, man.
4: Ik heb haar nummer niet, maar...
5: Dan pak je zijn naam telefoon.
2: Ja, ik heb wel haar nummer.
0: Als je kan anoniem bellen, dan moet je hem gewoon hard zetten tegen de mic en dan kan iedereen lekker meeluisteren.
2: Ook als je geblokt bent, kan je anoniem bellen.
0: Ja, kan je gewoon anoniem bellen. Als je geblokt bent, kan je anoniem bellen.
3: Maar ik denk als hij anoniem belt...
0: Kunnen we een van jullie telefoons gebruiken om even te bellen?
3: Maar neemt ze anoniem op?
2: Nee, maar laat me gewoon met jou bellen.
3: Ja, sowieso.
0: Oké, okay, iemand geeft zijn telefoon. Wie gaat zijn telefoon geven? Moet ik Nick geeft zijn telefoon aan Ferdi.
5: Niet boos worden.
3: Maar dan moet je
0: even op speaker bellen zetten en hem even hard zetten. En dan tegen de microfoon aanhouden, dan kunnen we gewoon allemaal lekker meeluisteren.
3: Jeetje.
5: Juicy.
2: Ik heb haar al echt weken niet gesproken.
0: Je hoeft alleen te vragen hoe het met haar gaat. Hoe gaat het met je?
2: Ze gaat gelijk ophangen, denk ik.
0: Als je hem zet hem maar tegen de microfoon aan.
2: Als ze gelijk ophangt, ben ik echt trots op je, man.
0: Zet de telefoon tegen de mic. Dan hoor je hem wat beter.
2: Spannend.
6: Hoi, Kim.
2: Hey, Kim, met Ferdi. Ik ben trots op je, Kim. Ik ben trots op je, man.
0: Nee, ze had echt geen zin hierin. Nou, je hebt het wel gedaan, de challenge.
2: Tuurlijk.
0: Zometeen zijn we terug met een challenge van of Lavinio, of Jervien, of Marla. Wie het gaat zijn, dat hoor je zo naar R&B shit. Dat is Henkie T en KM.

0: Ja, we zitten hier nog steeds met Lavinio, Nick, Marla, Jervien en Ferdy van X on the Beach. En we spelen Truth or Dare.
1: Chanel, X on the Beach, takeover.
2: Hey, ja, nou ben ik wel eerlijk, hè?
0: Ja, Nick die heeft net Marla in zijn DM laten kijken. Ferdy heeft net Kim on air gebeld. Daar was hij niet heel blij mee. Die hing gelijk op. En nu is het tijd voor de Truth or Dare van Marla. Marla, de vraag die jij eerlijk moet beantwoorden is... Naast Nick, wie vind je het meest aantrekkelijk in deze kamer?
3: Oh, maar dat is niet zo juicy. In ieder geval niet voor Nick. Dat heb ik al eens uitgesproken.
0: Oh, ik dacht, dit zou heel juicy worden. Of je zou dat niet willen beantwoorden. Ik zou dat misschien niet beantwoorden naast mijn vent.
3: Nou, weet je wat het is? Op het strand wou ik eigenlijk niet op date met Nick.
0: Maar je kwam als zijn ex.
3: Ja, maar ik was echt boos, toch? Dus ik zei ook tegen productie, ik wil echt niet met hem op date. En toen zei ik van, ja, ik val een beetje op dit type. Hebben ze Gijs en Guus daar neergezet. Maar dat vond ik al helemaal... Oh ja, sorry voor hem. Ik vond dat al helemaal niks. Dus ik zei al van, als Jervien had gezeten, was ik met Jervien op date gegaan.
0: Ja, dan is dat is super spannend. Nou, dat is eigenlijk iets minder spannend dan ik had verwacht. Ja. Dus weet je wat, we gaan gewoon gelijk door naar de Truth or Dare van Jervien of Lavinio. Wie van jullie wil eerst? Niet allemaal tegelijkertijd, boys. Anders ga ik iemand kiezen.
2: Sowieso Lavinio.
0: Hey. Lavinio, ben je ready? Wil je als eerst? Oké. Oké. Nou, de Truth or Dare die ik voor jou heb is... welke ex zou je terugnemen als ze jou zou appen? Mag niet Charlotte of Talisha zijn, maar je moet nu wel een naam noemen.
4: Ik heb nooit ex gehad, dat is het.
0: Ja, dan kan je de vraag niet eerlijk beantwoorden. En dan... ik heb dit gisteren geschreven, maar... De challenge is bel Charlotte.
4: Man, dat ga ik echt niet doen, man. Nee, dat ga ik echt niet doen, man. Dat ga ik echt niet doen.
0: Nee, dat is ik. Kan je niet forceren.
4: Nee, echt niet, man. Dat gaat hem echt niet doen.
0: Ja, het is dus natuurlijk wel het enige. Jawel, Jervien zegt jawel.
4: Nee, er zijn dingen gebeurd nu. Nee, man, dat ga ik echt niet doen, man.
0: Je mag boos op worden aan de telefoon.
2: Nee, maar zo kennen wij jou niet, hè?
4: Nee, dit ga ik echt niet doen, man. Echt niet.
2: Trainen, kom op, dat kan niet trainen, kom op.
4: Nee. Ik ga er niet bellen.
2: Waar is de Lavinio die we kennen?
4: Ik ga er niet bellen, man.
0: Oké, dan gaan we.
4: Ik liever dat jullie die pokoe afspelen dan dat ik
0: Ja, dan gaan we dat gewoon niet. Gewoon luisteren naar Blokfluit.
4: Ja, dat doen we dat.
0: Je staat er nu gewoon achter dat die gedraaid wordt?
4: Puur omdat ik even geen keus heb, maar...
0: Oké, dan gaan we luisteren naar Blokfluit van Lavinio.

0: Ja, Lavinio is even gaan plassen. Ja, ik ga er toch naar vragen. Wat was een juicy appje? Ik krijg een juicy appje binnen.
1: Oh ja.
0: Nu willen we het weten.
1: Ik kreeg ondertussen even een juicy appje binnen van een medekandidaat.
0: Ja. Kan je een hint geven? Een tipje van de sluier?
1: Een hint.
2: Je kunt het niet geloven, laat me het zo zeggen.
1: Nee, ik had het niet verwacht. Nee.
2: Ik ook niet.
0: Oeh, oké.
3: Zo. Chanel, X on the Beach, Takeover.
0: Ja, we hebben met iedereen een truth or dare gedaan, behalve Jerwien. Ja. Jerwien, ik heb een vraag voor jou die je eerlijk moet beantwoorden. En als je dat niet kan of wil, dan moet je de challenge doen.
4: Oké, is goed.
0: Met hoeveel schatjes tegelijkertijd praat je nu? En wat is de naam van je favoriet?
2: Kim belt mij terug.
0: Wil je Kim even opnemen? Neem maar op.
5: Begin maar door, Afedi.
1: Oh jee.
0: Oh god.
6: Hoi.
5: Hoi.
6: Wacht,
5: ik ben gewoon uit mijn auto. Ik vroeg me gewoon af hoe het met je ging, weet je. Dus we hebben een paar weken elkaar niet meer gehoord. Dus ik dacht, ik bel je gewoon even met een ander nummer. Ik heb een nieuwe telefoon.
6: Ja, ver, wat denk je nou zelf? Waar hou jij het lef vandaan om nu zo mijn auto op te bellen?
5: Ja, je weet hoe ik ben, toch?
6: Ja, alles wat de fuck er is gebeurd, wat je hebt gedaan, bel jij me nu zo op. Dat hoef je echt niet meer te doen, hoor, verder. Want je bent mij zo ver gegaan dat je het lef hebt om mij nu op te bellen zo. Met een hoe gaat het, jongen? Jij bent echt gek in je hoofd, ver. Doei.
1: Ze was niet meer zo vrolijk.
0: Ja, ze heeft je gewoon twee keer opgehangen. Nou.
5: Maar hey, ik zeg jullie eerlijk, guys. Wat vinden jullie nou van dat ze toch terugbelt? Om toch nog gewoon even wat te zeggen. Dat betekent dat er gewoon
0: dat betekent,
5: die deur staat
0: gewoon
5: nog
0: op een keertje. De deur staat open.
5: Die deur staat gewoon nog op een keertje dus.
2: Hé, trap hem in.
0: We waren ergens nog eigenlijk mee bezig, hè?
5: Ja, ik neem mijn woorden terug, man. Ik ben niet trots op
0: je. Ga je de vraag eerlijk beantwoorden? Met hoeveel schatjes tegelijkertijd praat je nu? En wat is de naam van je favoriet? Of wil je gewoon een challenge doen?
4: Ik wil gewoon een challenge doen.
0: Oké, nou de challenge is, bel de minst favoriete van die schatjes om te vertellen dat je er hebt gezien met de ander. Je hoeft haar naam niet te zeggen. Je moet er gewoon bellen.
4: Minst favoriet.
5: SB, bel SB.
0: Nou, hij pakt zijn telefoon erbij. Langzamerhand, hij gaat even kijken wie is ook alweer de minst favoriete ervan.
4: Maar weet je haar nummer?
0: Weet je haar nummer? Je hebt haar nummer niet zelf?
4: Nee, tuurlijk niet.
5: Ja, ik wel, want ik ben de Eskimo broeder, weet je.
0: Oh ja, ja jullie hebben veel samen gedeeld. Eskimo broeders delen samen een hut.
2: Zelfs van de maat kan geen kwaad.
0: Oh. Ach. Nou, ze zijn het even aan het regelen. Telefoon erbij pakken.
2: Nummers uitwisselen.
0: Oh, heb jij deze nog? Wat zei je?
5: Tiki-taki Tusani. Eet, weet je.
0: Je paast hem even door. Jereen, gas erop. Je moet iemand kiezen.
4: Kijk, maybe.
0: Zet hem op speaker en dan tegen de mic aan. Dichter bij de microfoon.
2: Laat je opbellen.
5: Laat je ophangen. Die ligt nog KO.
4: Ja, ik denk het ook. Zoals gisteren op zoek naar jou, toch? En ben je dat?
0: Je belt nu een dame die gisteren op zoek was naar Ferdy.
5: Ja, die...
0: Ze gaat niet opbellen, ze opnemen. Je mag nog één iemand anders bellen, gewoon voor de vorm.
4: Even kijken hoor.
1: Hoeveel zijn er?
0: Ja, dan vraag ik me nu ook of ze echt door lijsten aan het scrollen.
4: Maar deze is Spaans.
0: Hey, als je Spaans kan, mag je Spaans met haar praten. Ik vertaal het wel.
5: Una chica espacha.
2: Wat is
0: het zou wel mooi zijn als ze dan echt op die Spaanse manier boos wordt.
5: Ja. Zo, de naam is wel fout, man.
7: Hola, amor.
4: Hola, ¿cómo estás?
7: Bien, ¿y tú?
4: Muy bien, estoy aquí en la producción de radio. Te tenía que llamar, sí. Yo te vi con un tipo ayer. Cuéntame de eso. Estamos nosotros en noviazgo y tú andas con otro tipo. ¿Qué es esto?
7: ¿Cómo así?
4: ¿Cómo así? Yo te vi ayer en Zetplein. Te vi caminando con el tipo. Estaban por McDonald's.
7: ¿Y por qué no me dijiste nada si me viste con él?
4: No, porque no te quería decir nada, no, pero sí me partió el corazón. Sí.
7: Pero tú y yo no tenemos nada serio, tú nunca me has dicho nada.
4: Bueno, eso sí, pero voy a tratar de enfocarme para ser más serio contigo. Sí.
7: Bueno, pero no me dijiste nada de eso ayer.
4: No, pero bueno, hoy te lo digo y pues cuando llego a la casa te voy a llamar y hablamos más de eso, ¿vale?
7: Ok.
4: Está bien, te quiero mucho.
7: Bueno.
4: ¿Me tienes un besito?
7: No.
4: Mua.
0: Uy,
2: Oei.
0: Wat is er gezegd?
4: Ik zei tegen haar van, ik heb je met iemand gezien bij Zoplein gisteren. En toen zei ze van, ja, hoezo heb je niks erover verteld? Dus ik zei van, ja, weet je, het heeft me aangebroken, maar ik wou echt niet erover hebben. Toen zei ze, ja, maar ja, je bent niet per se serieus met mij, dus ja, wat wil je, weet je? Dus ik zei van, ja, ik ga echt iets meer mijn best doen.
0: Oh! Ja. En je vroeg nog op een kusje om het einde.
4: Ja, precies, dat was het.
0: Nou, dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor het komen. Dit was de Ex on the Beach Takeover van dit jaar. En ik hoop jullie natuurlijk volgend jaar weer in de studio te hebben.
2: Wie weet.
0: Nou, ik weet het wel zeker. Dit seizoen moet overnieuw. Doei!

0: Ja, we kregen dus net een appje. Nou ja, in ieder geval, Marla kreeg een appje van Demi over Is Juicy. En toen zei ze, ja, ik wil bellen, dus...
1: Chanel, X on the Beach, takeover.
0: Hi, Demi. Hi, Demi.
2: Hallo.
0: Hi, hoor je me goed?
2: Ja.
0: Ik hoor je een beetje slecht. Kan je me van de carket afhalen? Het is allemaal heel last minute geregeld.
2: Kan je me nu horen?
0: Ja, ik hoor je. Je wou even bellen. Vertel, wat is er aan de hand?
2: Ik wou bellen.
0: Ja, dat kreeg ik gehoord van Ferdy.
3: Spudity.
2: Nee, oh ja, my wel. God. Hij moest iemand bellen toch? Ik zeg tegen Ferdy, laat haar mij bellen.
0: Oh. Nou, wij zitten hier allemaal van, gaat juice aankomen. Nee, er is verder niks juicy wat je kwijt wil.
3: Ja, maar nee, luister. Hij moest ook de minst leuke dame berichten.
2: Dat hoorde ik ook wel. Dus ik dacht, ja, laat maar zitten.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan Demi, dan wens ik je een hele fijne dag. Geniet, rij veilig, ja?
2: Ja, doei.
3: Laat je sturen.
0: Nou, dit was dan echt het einde. We wouden toch nog even de laatste juice brengen. Maar dat is helaas niet gebeurd. Geniet van je dag.
3: Wel juice. Toch?
0: Wat nou, vertel het nou.
4: Het gaat niet over mezelf.
0: Nou en, geef het aan Ferdy en dan kan Ferdy het zeggen. Dat heb jij niet gezegd.
5: Nee, maar dan geef het wel door.
0: Dus ja, maar ja.
4: Er is een switch gemaakt.
0: Ja. Er is een switch gemaakt tussen koppels.
3: Ik
4: hou het geen
0: zin. Kijk maar aan, is het Judy en Kelsey?
4: Er is een switch gemaakt.
0: Dus ze durft niet te kijken, dus dat is het Judy en Kelsey.
5: Nee.
3: Wat is ze nou?
0: Maar met wie is het?
4: Ik hou het gewoon geheim.
0: Ze houdt het geheim. Nou ja,
5: misschien de volgende
0: helaas.
5: Uitzending.
0: Misschien de volgende uitzending. Nou, geniet van zometeen van de JMI-show. Doei doei!
6: Ja, begrijp niet.

0: even de tune moeten stoppen, want jij kreeg net een berichtje. Ik mag het gewoon zeggen.
1: Okay,
0: wat mag je zeggen? Vertel.
1: De switch. Nou, ik kreeg dus een appje van Justin. Mijn goede vriend, mijn goede medekandidaat. En hij had een hele leuke avond gehad. Hij had na 7 jaar seks gehad met een meid.
0: Met wie?
2: Wow.
0: Is het een meid van Ex on the Beach?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, het is wel gewoon een meid.
1: Juicy is het ook weer niet.
2: Heeft hij eindelijk Destiny geneukt?
1: Het was een meid. Het zou kunnen, ik weet het niet.
2: Zo spannend. Ja, het kan ook zo maar Kim zijn, hoor.
1: En zo naar Justin.
0: Stuur even een review in de Instagram DM, ja? Doei!
1: Doeg!

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Winnen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay.

0: Phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, vind je het oké als jouw partner een trainer heeft van een ander geslacht? Nou goed, dan ben je waarschijnlijk uniek. Je hoort zo meteen waarom.

0: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, Jay en Mai.
2: De Jay en Mai Show.
3: Ja, je hoort het. We zijn er weer om samen met jou lekker weekend te vieren deze middag. Hi, Mai.
4: Hi, Jay. En ja, weet je wat er is gebeurd? Donnie die heeft een uitspraak gemaakt en daar kunnen wij lekker ruzie over maken vandaag.
3: Oké, jij wilde ruzie maken.
4: We gaan lekker ruzie maken, okay, want duidelijk. Hij wil namelijk geen mannelijke trainer voor zijn vrouw.
3: Ja, prima toch?
4: Ja, prima?
3: Ja.
4: Huh? Dus een vrouw kan niet gewoon zomaar gymmen even of zo?
3: Tuurlijk kan ze gymmen.
4: En die man is toevallig, de trainer is toevallig een man.
3: Oké, dus jouw man mag een mooie, sexy personal trainer, vrouwelijke personal trainer.
4: Oké, dus ik wou net zeggen, dat mag is niet ter sprake geweest.
3: Nee, ik vraag jou.
4: Ik zou wel willen weten wat die energy tussen hun is, maar als ze gaan trainen, ja.
3: Nonsense. Twee woorden in één geplakt. Nonsense.
4: Maar
3: je meet
4: jij bent er
3: met
4: dus,
3: twee maten.
4: Nee, dus jij bent er mee eens.
3: Ik persoonlijk, ja. Ik vind niet dat iedereen zo moet denken. Uh-huh. Maar ik zelf ga niet bij een vrouwelijke personal trainer. Dat wil ik niet.
4: Ja.
3: Als ik vrijgesteld ben, dan boeit het niet. Maar ik wil dat gewoon niet. En ik vind ook niet per se fijn als mijn vrouw met zo'n mannelijke personal trainer gaat...
4: Kijk, ik ga heel eerlijk naar je zijn. En dat is niet met twee maten meten. Want ik vind het zelf ook niet fijn als ik een mannelijke personal trainer heb. Maar dat is iets van mijzelf. Maar ik vind niet dat je dat zo kan opleggen.
3: Nee, het is een kwestie van opleggen. Het is een kwestie van waar jij voor jouw relatie, voor jezelf de grens trekt.
4: Dat is wel een heftige grens, vind ik.
3: Nee, natuurlijk niet.
4: Dus stel, je hebt een hele leuke relatie. Die persoon is hartstikke leuk, goed en aardig. Maar ja, die traint wel toevallig al een tijdje met een man. Omdat die man echt precies weet wat diegene nodig heeft.
3: Ja, maar ik mag toch een voorkeur hebben dat ik liever niet heb dat dat zo is. Zoals ik dat ook liever niet doe.
4: Maar dan moet zij dus stoppen maar met
3: zij
4: trainen.
3: Zij moet niet. Zij is de vrouw die bij mij past als ze hetzelfde als mij erover denkt. Mm. Heel simpel.
4: Dus alles klopt, alles is hetzelfde. Alleen zij trainen wel al een tijd met iemand.
3: Alles is hetzelfde, maar het is een man van 1,60 meter.
4: Hè?
3: Dan neem je hem toch ook niet, omdat
4: Jawel.
3: Dat je voorkeur is. Je bent een kletser, jij.
4: Nee,
3: je klets uit je nek. Luister, ik vind het vervelend dat op het moment, vooral als een man een voorkeur heeft, dat het in één keer... je beperkt de vrouw. En het is meteen dat. Ik zal je zeggen...
4: Nou?
3: Het zal je zeggen... Van man tot man zal dit nooit gezegd worden. Van vrouw naar man zal dit nooit gezegd worden. Maar wel als een man het naar een vrouw vindt. Als een man vindt van... Nou, ik heb liever niet een vrouw die dat doet. Zoals ik dat zelf ook andersom niet ga doen. Dan ben ik in één keer wat masochistisch. En ben ik vrouw aan het beperken.
4: Nou,
3: dat
4: maar
3: vind
4: kijk,
3: ik gewoon vervelend.
4: Okay, kijk, ik snap waar je vandaan komt. Maar dan zeg je... ik wil namelijk geen mannelijke trainer voor mijn vrouw. Dat
3: juist,
4: snap ik nog steeds.
3: Juist.
4: Maar om daarna te zeggen... Mannen die dat wel doen zijn geen man.
3: Kijk, dat heb ik niet gezegd. Dat heeft Donnie gezegd.
4: Ja, dat vind ik dan weer heftig.
3: Maar goed, dat is zijn zicht op dingen. Dat mag hij vinden.
4: Dat mag hij zeker vinden. Maar om dan voor alle mannen te gaan bepalen die wel heel happy zijn in een relatie met een mannelijke trainer
3: Oké, kijk. Daar zijn we het over eens. Dus dat vegen we even van tafel. Want anders wordt het een ingewikkelde discussie. Laten we het houden over een trainer van een ander geslacht voor jouw partner.
4: Laten we dat even vragen.
3: Jij vindt dat dus oké als jouw man bij een vrouwelijke trainer, echt zo'n fit girl, je kent ze wel van Instagram, zijn vaak gewoon mooie vrouwen, dat hij personal training neemt bij zo'n vrouw? Terwijl je weet, je hebt een hele mooie knappe man.
4: Kijk, als
3: waar
4: die
3: hele
4: vrouw eventueel mooie, knappe man, als die hele mooie knappe man ergens anders wil gaan snoepen bij die fit girl, dan moet hij dat doen. Dan is het niet mijn man.
3: Nee, dat is de vraag niet.
4: Daarom vind ik het oké.
3: Oh, jij vindt het wel oké als jouw man.
4: Ja.
3: The lies.
4: No. En ik ga het nu vragen. Dus vind
3: jij
4: die
3: je.
4: Nu aan het luisteren is, vind jij het oké als jouw partner een trainer heeft van het andere geslacht? Waarom wel, waarom niet? Laat het me weten in de NPO Luisterapp. Dan gaan we dit even bespreken.
3: Vind ik een goed...

0: wil dus geen mannelijke trainer voor zijn vrouw. En wij vroegen jou, hoe zou jij hierin staan? Vind jij het oké als jouw partner een trainer heeft van het andere geslacht? Waarom wel, waarom niet?
1: Ja, en daar heb jij op gereageerd. Ik heb een berichtje binnengekregen van N. En N zegt, hij gaat toch om te sporten. Als hij veel vreemd gaat, doet hij het toch wel ergens anders.
0: Dat is wat ik zeg.
1: Ja, okay.
0: Dat is wat ik zeg. Louise zegt, hell fucking no. Ik help je wel bij je cardio. Die hoor ik ook wel.
1: Die is sterk gestate, deze statement. Even kijken, Ryan die zegt, bro, als je bang bent voor de personal trainer van je vrouw, moet je misschien zelf ook gaan trainen.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik er zo over nadenk, dat ik niet denk dat het gaat omdat hij bang is dat diegene dan vreemd gaat, maar dat die man dan misschien te veel naar haar lichaam kijkt of moet aanraken of zo. Dat hij dat niet prettig vindt.
1: Nou ja, ja,
0: dat kan ook, toch?
1: Er zijn heel veel redenen die je kan bedenken. Eén, om iets meer veiligheid van je vrouw. Want ja, je kan niet elke man vertrouwen om je vrouw
0: heen.
1: Dat is
0: ook zo.
1: Hoe lief en goed ze ook zijn in het lesgeven.
0: Ja.
1: Daarnaast heb je ook te maken met dat je dicht bij elkaar bent en fysiek bezig bent.
0: Ja,
1: bepaalde posities waar je vrouw dan in staat, misschien ook niet. Dat is de reden waarom heel veel vrouwen het ook niet fijn vinden.
0: Ik vind dat ook nooit fijn.
1: Nou ja,
0: In een sportschool. Ik ga liever naar een vrouwelijke sportschool. Maar oké, Kim die zegt, zou het niet accepteren. En ik zou het ook raar vinden als mijn man het zou accepteren. Als ik een mannelijke PT zou hebben, misschien daarom de reden dat ik nog vrijgezel ben. Hahaha. Maar vreemd gaan doen ze toch wel, of het nou in een sportschool is of niet.
1: Ja, weet je wat ik vind van zo'n uitspraak? Stelen doen ze toch wel, maar ik zet toch wel eens toch mijn deur op slot. Je doet je deur toch niet wagenwijd open van, ach, ze stelen toch wel, weet je.
0: Ja.
1: Of ze het bij mij of bij die gaan. Nee, je zet je fiets in je auto, je deur van je huis, zet je gewoon op slot. Je hoeft de dieven ook niet makkelijker te maken. Ik hoef ook niet iemand te faciliteren in het vreemd gaan.
0: Maar als hij wil stelen, doet hij dat ook met een gesloten deur. Op slot.
1: Maar mijn deur gaat wel gesloten zijn.
0: Oké, Jay Johnson.
1: Zo simpel is het. Ik heb ook een berichtje, of we hebben een berichtje binnengekregen van Quinty.
2: Oh, ik vind deze discussies altijd geweldig. Omdat mannen en vrouwen elkaar meestal niet begrijpen in deze punten. Ik zelf zou het ook niet chill vinden als mijn vriend een vrouwelijke personal trainer zou hebben. Ik vind het zelf ook niet chill om een mannelijke personal trainer te hebben. Maar beide zijn om andere redenen. Ik vind het überhaupt niet fijn om gewoon een mannelijke trainer te hebben. Of ik nou in een relatie zit of single ben. Dus ja, waar ligt het probleem dan?
1: Ja,
0: ja, dat is het. Het staat de woorden uit mijn mond.
1: Ja, wat bedoel je dan? Welk gedeelte voor jou dan?
0: Zo van, waar ligt het probleem dan? Van inderdaad, ik zou bijvoorbeeld als vrouw ook niet zo snel een mannelijke personal trainer nemen, omdat ik dat niet fijn vind. Maar dat een man dat dan zo zegt, vind ik dan weer dat ik denk van ja, why not?
1: Ja, maar wat ben je nou aan het doen dan eigenlijk?
0: Ja, waar ligt het probleem?
1: Niks te waar ligt het probleem. Je kan dan toch gewoon denken, oh, gelukkig wil ik het ook niet. En punt.
0: Ja,
1: dan is er toch geen probleem. Maar dat is het ook soms met sommige van jullie vrouwen. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Jullie houden ervan soms, niet alle vrouwen, sommige van jullie houden ervan om even die probleem toch op te gaan zoeken. Terwijl er een situatie in een relatie is tussen twee mensen waarbij je eigenlijk allebei hetzelfde wil en ook niet wil. Maar omdat ik het dan als man wil, is het een probleem.
0: Oké, maar zou ik je dan wat zeggen? Jay, jij kent mij heel goed, toch?
1: Ik hoop het, want het lijkt alsof ik je niet meer ken nu, als ik je dit soort dingen hoor zeggen.
0: Je weet toch dat ik ook wel een beetje de lulu ben?
1: Je bent niet een beetje de lulu.
0: En wat dan ook is, als een man tegen mij zou zeggen, ik wil niet dat je gaat, want de mannelijke... Dan denk ik, oeh, yes!
1: Ja, maar, dit geldt, dit geldt voor misschien wel de helft van de vrouwen.
0: Oké, dus ja.
1: Die een man thuis
0: laat
1: hebben.
0: Laat Donnie Roefing toch maar lekker zijn uitspraken doen, hè. Het is gewoon sexy.
1: Wat moet je hiermee? Wat kan je nog hiermee? Vreselijk. Nou, weet je, het zou mooi zijn als je eens een keer wist wat je wou. En dat geldt voor alle vrouwen verder ook.
0: Dat was mijn conclusie.
1: Het is mooi als je weet wat je wil in het leven.

Asco en Blow hoorde je met Highest Flex hier op Phonics. Oké, shampoo meenemen uit een hotel. Ja, op zich niet zo crazy. Maar Melissa neemt nog iets mee waarvan haar vriend zegt: luister, jij spoort niet. Nou, wat dat precies is, hoor je zometeen tijdens Barkie, niet Barkie.

0: koffie, tandpasta, handdoeken, etc. Hij zei me, waarom neem je dat mee? Dat is toch diefstal? Ik zei, nee, dit is gewoon waar ik voor betaal. Nu ben ik benieuwd, ben ik echt zo gek omdat ik lekker alles meeneem uit een hotel?
1: Wat ik heb gekregen, zegt ze nog. Ze heeft het gekregen. Jeetje. Nee, maar kijk, oké. Okay, een mini shampootje en die minis, weet je wel, die je toch gebruikt.
0: Ja, dat boeit niet.
1: Die gooien ze toch weg.
0: Nee, dat
1: dus
0: boeit
1: die kan je
0: niet.
1: Meenemen.
0: Ja, dat boeit echt niet.
1: Ik vind vooral altijd die dingetjes waarmee je kleren kan naaien, om iets even te naaien, weet je wel. Die vind ik zo schattig, die neem ik wel altijd mee.
0: Jij bent echt...
1: Of die slaapmasker of zo, maar handdoeken?
0: Handdoek gaat echt te ver, vind ik.
1: Handdoeken
0: is diefstal.
1: Dat vind ik ook diefstal.
0: Handdoeken, dat is echt diefstal.
1: Ik ken zelfs iemand die heeft een keer een kussen meegenomen.
0: Wow!
1: Die kussen sliep zo lekker, die heeft hij gewoon meegenomen. Ja, nee. Dat vind ik ook diefstal.
0: Dat is echt... Dat is nog erger dan handdoeken.
1: Ja, toch? Ja, ik weet niet wat ik hiervan vind.
0: Maar ja, misschien zien we het niet goed. Uiteindelijk gaat het niet om wat jij en ik vinden, al hebben we wel een mening natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Natuurlijk.
1: Ja, dus Melissa neemt altijd zoveel mogelijk mee uit een hotelkamer. Shampoo, koffie, toiletpapier en zelfs handdoeken. Is het omdat ze dat doet, Barkie of niet Barkie? Deel jouw mening in de NPO Luisterapp en dan gaan we het even bespreken, hè Jay?
0: Ja, zeker.

0: DJ Roffa samen met Karel ADMF Samski is Careface. Daar ga zo maar door, joh.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, we zijn dat aan het checken, want Melissa die neemt altijd zoveel mogelijk mee uit een hotelkamer. Dus shampoo, koffie, toiletpapier en zelfs handdoeken. Nou, we willen weten of ze om deze reden Barkie is of niet. En dat kon jij laten weten in de NPO Luisterapp.
2: Ja, en Arjan die zegt, ik vind dat niet normaal. Dat doe je toch niet? Ja.
0: Hele nette reactie. Dat doe je toch niet dan?
2: Dat doe je toch
0: dus
2: niet?
0: Dus deze gaat in het vakje niet Barkie dan, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. CM die zegt shampoo en koffie meenemen, snap ik. Maar handdoek is niet Barkie.
2: Ja.
0: Oh, wauw.
2: Nou, Danny die zegt, alles wat los ligt gaat mee. Helemaal Barkie.
0: Ja, maar dan kan je ook een lamp meenemen. Wat is
2: wat
0: dit?
2: Wat is dit? Een kopje. Een,
0: Nou goed, Esra, we zetten het wel bij de niet Barkie. Nee. Oh, sorry, bij de Barkie, bij het Barkie vakje.
2: Okay.
0: Esra die zegt, toiletpapier meenemen is echt te gierig hoor. Ja, niet Barkie.
2: Echt gierig. Daar moet je echt ruimte voor hebben in je koffer ook. Noordin zegt gewoon heel simpel, niet Barkie.
0: Nou, Nordin, lekker duidelijk, hou er van. Aileen die zegt mini-zeepjes, ja. En de rest laten liggen. Gewoon Barkie.
2: Oké, okay. Samir, weer heel simpel, niet Barkie. Gewoon een hele simpele antwoord.
0: Ja, voor sommige mensen is dit gewoon helemaal niet iets ingewikkeld. Het is gewoon zo simpel als het is.
2: Younes die zegt, Melissa gaat straks ook met de waterkoker naar huis.
0: Ja, maar je lacht, maar het, is nog, het gaat nog echt gebeuren ook, joh. Ik zie het nog gebeuren ook hoor, Melissa.
2: Nou, zullen we dan maar gewoon naar de conclusie?
0: Nou, gooi erin, zou ik zeggen.
2: Melissa neemt dus altijd zoveel mogelijk mee uit een hotelkamer. Shampoo, koffie, toiletpapier en zelfs handdoeken.
0: Ja.
2: Is ze omdat ze dat doet, Barkie of niet Barkie? Met 70% van de stemmen is dit...
1: Niet Barkie.
0: Ja, ja, nou goed, dit zagen we natuurlijk al aankomen, Mai.
2: Ja, dus lieve mensen, laat die handdoeken gewoon lekker in die hotelkamer.
0: Ja.
2: Shampootjes en zo, ken allemaal mee.
0: Shampootjes, zeepje, gewoon van die kleine verpakkingsdingetjes die je eigenlijk echt aan je gegeven zijn.
2: Ja, en die ze toch zouden weggooien, zijn van jou.
0: De rest noemen we...

0: je naam?
1: Wat hebben Mahi en Vladimir Poetin met elkaar gemeen? Ja, iets heel bijzonders. Wat? Dat hoor je zo!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Mijn festival, daar wil je bij zijn.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hebben Mahi en Vladimir Poetin met elkaar gemeen? Wat het is, hoor je zo.

0: Het blijft gewoon lekker. Er gebeurt iets in mijn lichaam en in mijn hoofd. Elke keer als we dit doen, alsof er... Ja, ik weet niet, stoffen loskomen, hormonen loskomen.
1: Ik word gewoon happy ervan. Altijd alsof ik een kleine mini-optreden met Jay Johnson heb.
0: Ja, ik vind... zo heb ik het eigenlijk gezien. Toch? Het voelt een beetje alsof ik, zeg maar... Weet toch hoe het voelt als je in de badkamer zingt, dat het niet uitmaakt hoe je zingt?
1: Ja.
0: Zo voelt het ook, zeg maar, een beetje voor mij.
1: Juist.
0: Maar goed, dat verpest jij nu even door te zeggen, ik ben met Jay Johnson aan het zingen.
1: Ik ben met Jay Johnson.
0: Hé, mama, ik heb een vraag voor jou. Hè. Ik heb een vraag, want ik heb iets nieuws over jou geleerd. Jij zou, als het kon, het allerliefst OnlyFans gewoon verbieden.
1: Oh ja, zeker. Ja, 100%. Weg ermee. OnlyFans. Mensen denken gewoon heel makkelijk geld te verdienen door voetenfoto's, weet ik veel wat, fetishes die ze verkopen, money mee verdienen, de wereld mee gek maken. Weg ermee.
0: Oké, want dit kwam namelijk doordat ik een verhaal tegenkwam uit Rusland. Daar wordt veel harder opgetreden tegen het verspreiden van erotische beelden. Daar kunnen zelfs wel zware straffen of, hoe heet dat, een soort van...
1: Levenslang.
0: Taakstraffen ook vanuit voortkomen. Of een soort van... Dat je naar een soort van heropvoedcursus / heropvoedkamp moet.
1: Ik vind dat fantastisch.
0: Dat is eigenlijk wat president Poetin het allerliefst wilt.
1: Shout-out naar Poetin.
0: Wat jullie gaan meenemen.
1: Poetin is mijn bestie tegenwoordig. Nee. Ik hoor hem. Hij heeft gelijk. Waarom zou je zulke dingen delen? En misschien gaat er iets rond van een vrouw of zo. En dat kan iedereen dan delen. Maar nu doet niemand er meer wat mee. Want... Je wordt zwaar gestraft. Toch?
0: Ja, kijk, ik zeg je eerlijk. Ik ben niet per se pro OnlyFans. En helemaal niet. Ik bedoel dan de pikante kant van OnlyFans.
1: Oh, ik dacht dat jij een gouden abbe had daar. Grapje.
0: Oké.
1: Weet jij totaal niet die type?
0: Nee, dat weet ik ook. Dus jouw humor is echt bijzonder.
1: Okay.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik ben wel echt een voorstaander van vrijheid. Ook op gebieden van dingen die ik niet per se cool vind en ik niet wil. Ik vind dat mensen wel de keus moeten hebben.
1: Dat vind ik wel
0: belangrijk. Want ik wil ook de keus hebben om de dingen te doen die ik belangrijk vind. Snap je?
1: Ja, maar dat is zo Hollands, Jay. Want
0: dat is niet per se Hollands.
1: Soms moeten er gewoon regels zijn zodat mensen een beetje sturing hebben. Want het loopt helemaal weer uit de hand.
0: Ik ben het helemaal eens met je. Alleen, die regel mag niet voor mij, hè, een beslissing maken voor die mensen. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik ben zelfs gelovig, hè.
1: Ja.
0: Dus... Ik ben helemaal niet met dat.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar waar ik wel heel erg mee ben, de vrije keus van de mens. Ik vind dat we dat moeten beschermen. Ook als de keus is die wij niet willen of wij niet zouden maken.
1: Ja, maar vind je ook niet dat door die bijvoorbeeld een OnlyFans... jongeren dus zo makkelijk denken over geld verdienen... en dat ze dan, laat maar zeggen, dat maar allemaal aan het doen zijn... om maar makkelijk en snel geld te verdienen?
0: Ja, het valt toch wel tegen hoe makkelijk dat is als je het echt gaat doen, hoor.
1: Ook dat. Dus maar dan zin, nog, ze doen zin, het ja. wel. Een paar foto's van dit en dat en dat.
0: Nee, ik ben met je. De inhoud, ik ben met je. Alleen, ik vind wel, nogmaals... Ik vind niet dat ik het recht heb... om een ander in zijn of haar keus te belemmeren. Ondanks dat ik daar fel tegen ben.
1: Okay.
0: Is het niet aan mij om die vrije keus te belemmeren, snap je?
1: Nou, ik drink graag een kopje thee met Poetin hierin.
0: Ik vind het wel een beetje dictator-ish. Ik weet niet of Poetin een dictator is, hè. Maar ik bedoel, het is... Het is moeilijk, want je probeert natuurlijk de jeugd te beschermen. Ik snap het.
1: Dat is het.
0: En ik zou het ook wel willen, maar...
1: We moeten wat meer schaamte in de wereld leren. Het is allemaal zo vrij en zo.
0: Ja, maar...
1: Het is prima om vrij te zijn, maar gewoon wel... Er moeten meer normen en waarden komen.
0: Oké, dus als ik het goed heb... Voor jou even, Mai. OnlyFans zou dus in Nederland verboden moeten worden.
1: Ja.
0: Oh my goodness. Ja, B, als je dit luistert en je bent het eens met Mahi, dan wil ik je stem horen. Maar ook als je het oneens met Mahi bent, wil ik jouw stem horen in de NPO Luister-app. Vertel ons waarom wel of waarom jij niet eens bent met het feit dat OnlyFans verboden zou moeten worden in Nederland.

0: Zou OnlyFans in Nederland verboden moeten worden? Dat is de vraag van vandaag.
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show.
0: Ja, ik leg het even uit, want president Poetin die is helemaal klaar met OnlyFans-modellen. Dus hij wil ze naar een soort van heropvoedkamp sturen. En ja, ik was wel benieuwd of we dat in Nederland ook wel zo zagen. En ik heb hier iemand die dat zo'n beetje als Poetin ziet.
3: Stuur ze allemaal naar een heropvoedingskamp.
0: Nou goed, jij kon ook reageren. En Anouar, jij zegt nee joh, verbieden is echt overdreven. Als volwassenen daar bewust voor kiezen, moeten ze dat lekker zelf weten.
3: Maar dat is het probleem. Het zijn niet altijd volwassenen die doen alsof ze volwassen zijn. Of die worden zo opgevoed dat het normaal is. Maar ja, oké. Okay. Ik zou het wel veel strenger maken. Vooral omdat jonge meiden het soms zien als een makkelijke manier om snel geld te pakken. Precies wat ik zeg.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, iets moeilijker maken vind ik helemaal niet zo gek.
3: Nee.
0: Nee, ja. Dat is een punt, dat is een punt.
3: Oké.
0: Tarzan die zegt, goedemiddag, ik begrijp Mai zeker, maar er moeten meer normen en waarden zijn. Maar ik begrijp Jay ook dat de mens de vrijheid moet hebben om te doen wat ze willen doen. Iedereen moet met zijn eigen leven bemoeien en elkaar respecteren. Zo ga je een mooie wereld tegemoet. Ik zeg je, Tarzan, dit wat je hier zegt, dat is de bottom line voor mij persoonlijk.
3: Oké. Nou, Mike die zegt, ik ben het niet met Mahi eens. Want er is gewoon wel veel vraag naar. Dus hoeft het niet verbannen te worden. Zelf ook geen fan van hoor. Maar mensen hun eigen ding. Ja, maar soms als je mensen allemaal de deur open doet en ze laat gaan, dan gaat het maar in het gaat.
0: Ja, kijk, niet alles waar heel veel vraag naar is, is per se goed. Er is ook heel veel vraag naar harddrugs. Dat is nog steeds verboden en dat is wat het zou moeten zijn, denk ik.
3: Precies.
0: Om een voorbeeld te noemen, hè?
3: Ja, een goed
0: kijk,
3: voorbeeld.
0: De vraag mag niet het middel goed maken.
3: Precies.
0: Snap je? Als
3: dat
0: het middel
3: het
0: niet goed voor ons zou zijn, zeg maar.
3: Ja.
0: Zeynep, die zegt van mij, mag het weg? Ik vind het geen gezonde ontwikkeling dat dit zo normaal geworden is voor onder de jongeren.
3: Het is gewoon een soort van businessmodel, hè?
0: Ja, want volgens mij een van de de best verdienende OnlyFans model, die doet heel moeilijk en heel geheim zeggen over haar leeftijd. Maar zij zegt dus dat ze begin 20 is.
3: Oh, crazy.
0: En deze meid verdient, of verdiende vorig jaar nog, ben je er klaar voor?
3: Oh my god.
0: 40 milli per maand.
3: Wow. Dat is crazy.
0: Ja. Ik moet zeggen, het is een hele knappe meid. Maar damn, hoe? Hoe?
3: Oh
0: 40
3: days.
0: Milli.
3: Dat is crazy.
0: Ja, dat is echt bizar.
3: Delano zegt, OnlyFans is niet het probleem. Hoe we ermee omgaan wel. Betere leeftijdscontrole en minder promotie richting jongeren zal al heel veel schelen.
0: Okay.
3: Daar zit ook wel wat in.
0: Daar zit wel wat
3: daar
0: in.
3: Zit ook wel
0: er wordt
3: wat
0: van
3: in.
0: Alles gezegd. Maar ja, Maaije, wat is jouw conclusie?
3: Mijn conclusie is niet veranderd hoor. Weg ermee.
0: Hij vindt gewoon gone.
3: Op naar de heropvoedingskamp.

Het is niet meer te warm om te koken, maar het is nog steeds vies weer buiten om je boodschappen te gaan doen. Dus wat wij gaan doen, is misschien jouw eten wel voor je betalen. Dus blijf even hangen en wie weet hoor je zo hoe dat moet.

0: track hebt, is dit het moment dat je je radio harder moet zetten.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
2: Ja, ja, ja. Wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat doen we natuurlijk niet zomaar. Dus Jay, wat moeten mensen ervoor doen?
0: Nou, heel simpel. Zometeen hoor je dit geluidje.
1: Bel nu. 0909-3869-3869.
0: Nou, je hoort het geluidje, zegt dan bel nu. Dat moet je dan straks, als je dit hoort, tussen de nummers door. Want ik ga hem verstoppen tussen de tracks door. En dan is het aan jou om oplettend te zijn. Want als je dat geluidje hoort, dan bel je. En als je dan in de studio bij ons komt, dan verwachten wij dat je ons gaat overtuigen om voor jou die maaltijd te betalen. En dan hoor ik al denken, hè, maar waarom? Nou, we gaan maar aan één iemand deze maaltijd gratis geven. We gaan voor één iemand eten betalen. En wij willen daarom dus een pitch hebben. Een pitch waarbij je ons overtuigt om iedereen te skippen en alleen jou deze maaltijd te gunnen. Nou, Mai, dat is mijn uitleg.
2: Easy peasy. Dus ja, gaan we met die banaan.
0: Ja, dat gaat helemaal

0: wegwezen. 3869. 3869. Wel nu. Wat eten we vanavond?
1: Sushi.
2: Pizza.
1: Pasta.
2: Kebab.
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
1: Ja, ja, ja. Je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. Ik kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
3: Juist. En als wij opnemen, zou ik zeggen, zet je radio wat zachter als je hier naartoe belt. En wees ready met je pitch. We willen geen horen, snap je? We willen gelijk dat je met een knal binnenkomt. Oké, waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen? Vertel.
4: Nou, ik hoef geen eten, maar ik zou wel graag iemand gunnen die het nodig heeft.
1: En hoe bedoel je daarin? Ken je diegene? Of,
4: Nee, helemaal niet. Ik denk misschien dat jullie iemand in de omgeving kennen die...
3: Ja, maar dat zijn we al aan het doen.
1: Nou, zo werkt het niet.
3: Jongen. Nou, diegene die we het gunnen, die kan gewoon een goede pitch aan ons geven. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
5: Nou, ik wil niet wat ik heb gekookt vandaag.
3: Wat zeg je?
1: Je moet eten wat de pot schaft, hè?
3: Ik versta niks van wat er gezegd wordt. Dus we gaan naar de volgende bellen. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen? Vertel.
6: Heel simpel, bro. Ik werk op zaterdag keihard strijden, man. Ik ben niet aan het chillen. Ik ben gewoon keihard aan het werk van mijn geld.
3: Wij ook. Ja, zo simpel is het, hè? Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Je mag dan komen met een betere pitch als ik ben aan het werk. Je mag komen met een betere pitch. Oh, wat ik gekookt heb, vind ik zelf niet lekker. Je mag komen met een originele pitch. Je mag ook iets heel gek zeggen. Van mij, wat zing je?
1: Iets grappigs.
3: Mij maakt het niet uit. Overtuig ons maar. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
5: Omdat ik in de vakantie niks te doen heb.

0: wel alleen en eigenlijk wil ik niet in mijn eentje koken. En mijn kinderen zijn bij mijn vader.
1: Nee, sorry, je hebt niks te doen. Vind iets om te doen, koop een kleurplaat.
2: Nee, ga koken. Waarom het van ik jou eten voor je betalen, vertel.
3: Ja, heel simpel eigenlijk. Ik wil mijn pis niet eens afmaken, man. Oké, ik wil eigenlijk dat jullie voor mijn geld, voor mijn eten gaan betalen. Ja, dat ik een echt een goede man ben. Ik voor zijn grote zorg. En altijd zijn eten deel met arme mensen.
2: Oh, dat vind ik wel leuk. Ja. Ben je nu toevallig met je vrouwtje?
3: Toevallig mijn
2: vrouwtjes
3: aan het werk.
2: Hmm. Dan heb ik echt een goed idee voor je. Ga lekker een maaltijd voor haar koken vandaag. Heel simpel. Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. En overtuig ons waarom we jouw eten voor je moeten betalen vandaag. Vertel, waarom moeten wij jouw eten voor je betalen?
4: Wij gaan trouwen, man. Ik ben al jaren op droog brood aan het eten.
1: Maar je gaat wel trouwen met haar.
4: Ja, is ook gratis bij de gemeente.
1: Op maandag?
4: Op een maandag, 31 augustus.
1: Maar wacht even, ik begrijp er iets niet. Je gaat met de trouw, maar ze geeft je droogbrood.
4: Ja, ik moet naar mijn ouders toe om droogbrood te eten.
1: Nee, ik denk dat jij nog even
2: ik
1: moet nadenken.
2: Ik zeg je eerlijk, dit is bijna goed. Hij is nog net niet grappig genoeg. Net niet. Hij ging wel de goede kant op. Waarom moet Van Ik jou eten voor je betalen?
0: Omdat ik bij een wine and work workshop ben geweest vandaag van iemand uit Amerika. Mm-hmm. Ik heb 2 uur mijn billen staan schudden.
2: Ah, zo wine. Ik dacht dat je bedoelde wijn. Sorry.
0: Nee, echt wine. Wine met je heupen. Echt, het was geweldig. En ik ben helemaal leeg. Ik zeg steeds verkeerde dingen en dat soort dingen. En ik dacht, weet je, gaat gewoon
2: proberen. Ik zeg je eerlijk, bij je, ik ben wel daarom deze persoon gewoon... ja, man. Eerlijk. Ik zeg je eerlijk.
1: Maar dan wil ik ook dat je wijnen die maaltijd opeet.
0: Ja. En echt, het was geweldig.
1: Ja? Heb je ook wat nieuws geleerd?
0: Nee, dat niet. Het was een soort van fitnessding.
1: Ja?
0: En dan met Caribische... ik kan niet meer op mijn woorden komen. Hij heet Mac. En dan W. En dan 3RK.
1: Oké, ik ga het opzoeken.
0: Je moet de status volgen. Hij is helemaal vanuit Californië naar Nederland gekomen.
1: Wauw. Je hebt op zijn Amerikaans leren wijnen.
0: Dat was gewoon creepy. Het was amazing. Ik heb zin in een feestje zelfs, maar ik heb geen energie.
1: Nou, ik ben zo blij dat je zo enthousiast bent. Ik hoop ook dat je van ons eten heel enthousiast wordt.
2: Toen jij zei wine, dacht ik, oh, een wijnproeverij. En toen ben je zo, want ik dacht, ik ga nog even zo meteen als je klaar bent vragen... Welke wine, maar je hebt hem al gelijk verklaard en daarom ga ik ook...
0: En ik heb met mijn billen gaan schudden met een heleboel vrouwen en ook een paar mannen waren erbij. Het was in een danszaal
2: ja.
0: En het was gewoon een fitness workout, maar dan met heel erg...
2: gezelligheid.
0: De Greatest Band Over, weet dat liedje nou?
1: Ik ben in ieder geval heel erg blij, liever, dat jij zo hebt genoten van die wine workshop. Je bent zo enthousiast. Maar blijf even aan de lijn, dan gaan we het even voor je regelen, ja?
2: En dan gaan we zorgen dat je van het eten kan genieten. En terwijl we dat doen, heb ik iets voor je om te wijnen, toch?
0: Dank je, dank je wel.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

Nieuw.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, de partner van Zoëla is verslaafd aan iets. Ja, dat moet nou eens een keer over zijn. Wat het is, hoor je zo.

0: Wat doe je als je partner verslaafd is aan lachgas? Weggaan of blijven?
1: Complicated question.
2: Soms zit je met van die levensvragen waar je zelf geen antwoord op hebt en liever ook niet aan een naaste of een familie of een beste vriendin vraagt. Liever stel je die vraag aan iemand die wat verder van je afstaat. En dan kan je dus een complicated question naar ons sturen.
0: Ja, en vandaag hebben we een hele goeie van Suhaila. Zij zegt, hey Jay en Mahi, ik heb een kind samen met mijn man, maar hij gebruikt heel veel lachgas. Ik maak me steeds meer zorgen om zijn gezondheid, zijn gedrag en vooral om wat dit met ons gezin doet. Ik heb al geprobeerd met hem te praten, maar ik weet niet meer waar mijn grenzen moeten liggen. Moet ik hem blijven steunen en hopen dat hij stopt? Of moet ik voor mezelf en mijn kind kiezen en afstand nemen? Oh, wat lastig.
2: Ja, die laatste, zeg maar, of ze moet... Poeh.
0: Ja, en waarschijnlijk houdt ze gewoon nog heel veel van die man. Maar omdat
2: sowieso
0: hij zoiets gebruikt, maakt dat het gewoon moeilijker in het gezin.
2: Ja, misschien kan je proberen hem een soort van ultimatum te geven of zo. Maar ja, dat kan je alleen doen als je zeker weet dat jij jezelf ook aan die ultimatum gaat houden.
0: Dat.
2: Oh, ik vind het moeilijk, man. Ik zie al dat er een bericht binnen is gekomen van Bibi Libi. Die gaan we straks samen met eventueel jouw bericht ook behandelen. Kijk, ja, Mai, hoe gaan we dit?
0: Ja, laten we het gewoon vragen. Laten we het gewoon vragen, maar misschien heeft iemand levenservaring.
2: Ja, dat is een hele goeie. Suhaila's man gebruikt heel veel lachgas. En zij vraagt zich af wanneer hij gaat veranderen. En zij wil dus weten, moet ze bij hem blijven en hopen dat hij stopt? Of moet ze voor haarzelf en haar kind kiezen zoals ze dat in haar eigen woorden zegt? Drop even wat jij zou adviseren aan Suhaila in de NPO Luister app. En nou ja, hopelijk kunnen we haar dan verder helpen met dit probleem.

0: Soëlle's man gebruikt veel lachgas. En zij vraagt zich af wanneer helpen verandert in jezelf en je kind tekort doen.
1: Complicated question.
2: Ja, zij vroeg ook aan ons, hey, moet ik verder gaan zonder hem of moet ik hem echt de kans geven om zichzelf een soort van op te pakken? En N zegt, wilt hij eraan werken en heeft hij de moeite, dan kan je hem, of doet hij de moeite, dan kan je hem steunen. Maar als hij niet uit zichzelf wil stoppen, kies dan voor jezelf en je kind.
0: Ja, dat is ook al wel een beetje zo, hè?
2: Ja, nou, voor ieder iets anders natuurlijk.
0: Ja, Ilias die zegt, weggaan. Zodra je kind last krijgt van zijn verslaving, is het niet meer alleen zijn probleem. Oeh.
2: Oké. Ik heb hier een berichtje van Bibi.
3: Het klinkt heel stom, maar zeker als je van iemand houdt, dan moet je maar bij familie en vrienden verraden. En hopen dat familie jou helpt om hem te laten afkicken. Want het klinkt als klikken, maar als je echt van iemand houdt en je wilt dat iemand er vanaf komt, als diegene daarna, als iedereen na interventie heeft gedaan en je blijft eraan, ja, dan kiezen ze er echt voor.
0: Ja, ik begrijp die wel, maar ik kan ook wel begrijpen dat je je zaken niet met al je familie wilt delen.
2: Ja, die hoor ik ook wel.
0: Toch?
2: Die hoor ik ook
0: maar
2: wel.
0: Dan gaan ze bemoeien en je altijd
2: zien. Ja, en maar je geeft ze indirect een soort van free pass om het maar te bemoeien in je leven. Ook dat, daarna weer.
0: Dat.
2: Dus daarom zou ik dat niet zo snel doen. Maar ik snap het. Het is een soort van noodkreet.
0: Dat.
2: Weet je? Dus
0: en die hulp kan je soms misschien wel gebruiken.
2: Ja, misschien is er een familielid die zo vertrouwd is met hem. Zal wel weten dat hij ook ballonnen doet natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ja, lastig. Even kijken. Nadia, hebben we die al gelezen?
0: Nee.
2: Nadia zegt, je hoeft hem niet meteen te verlaten. Maar liefde alleen gaat hem niet laten stoppen. Professionele hulp en actie. Anders afstand nemen. Okay.
0: Maar ja, iemand moet die professionele hulp ook willen.
2: Nee, maar dat is denk ik wat Nadia bedoelt. Van, hey, zet dat op tafel, het gesprek over professionele hulp. Ja. Neemt hij het, dan is er perspectief. Neemt hij het niet, dan kiest hij zelf eigenlijk ook een vorm uit de relatie te
0: stappen. Dat is ook waar. Nou, er zijn ook een paar mensen met een hele korte antwoorden. Zoals Omar, die zegt, loes die man!
2: En Lina, die zegt, wegwezen! Met 5 N's erachter. Dus ja, er zijn meer mensen.
0: Heftig. Anwar zegt, steunen is iets anders dan alles blijven pikken. Geef hem een duidelijke keus. Hulp zoeken en stoppen, of jij gaat je eigen weg.
2: Ja.
0: Uiteindelijk komt het er wel een beetje op neer. Want ze heeft al geprobeerd om met hem te praten. Hij luistert niet, hij blijft doorgaan. Soms moet je die mensen met een verslaving wel voor zo'n keuze zetten.
2: Ja, en het ding is, wat is belangrijker?
0: Ja.
2: Je gezin of je middeltje? Tuurlijk, als jij het op kan brengen om te zeggen, ik vind mijn gezin belangrijker dan het middeltje, ga dan hulp zoeken. Ik snap dat, dat het niet lukt op jezelf, dat begrijp ik. Maar geen initiatief tonen is eigenlijk kiezen voor die ballonnen.
0: En alles wat hij daaruit dan kiest, zegt ook wat over hem en hoe het had moeten zijn.
2: Nou, dat vind ik een hele mooie conclusie. Hey, heb jij nou ook een complicated question? Laat het ons rustig weten in de NPO Luisterapp. Of mail ons naar itscomplicated@funix.nl.

voor. Je bent al 30 jaar vriendinnen met iemand en dan ineens kom je erachter dat het eigenlijk je volle zus is. Het overkwam Mena en we gaan zo meteen met haar bellen voor het hele verhaal.

0: Jonah Fraser en Jay hoorde je zojuist met Panna.
1: Phonics.
2: De Jay en Mahi Show.
1: Met Jay en Mahi.
0: Nou, ik heb een verhaal. Ja, dit is echt heel bijzonder. Het gaat namelijk over Meena en Minal. Ze zijn allebei geadopteerd uit India. En leerden elkaar 30 jaar geleden kennen tijdens een bijeenkomst voor geadopteerden. Nou, ze werden vriendinnen en iedereen zei toen al, jullie hebben dezelfde lach, dezelfde neus, dezelfde ogen.
3: Ze noemden elkaar zelfs voor de grap sis. Begin dit jaar was Minal er klaar mee. Ze ging een DNA-test doen. En daar stond ineens Meena volle zus.
0: Crazy. Hi Meena.
4: Hoi.
0: How are you doing? Wat fijn dat je de tijd hebt gemaakt om even met ons hierover te praten. Neem ons even mee naar die eerste ontmoeting met je zus Minal. Zonder dat je het wist, hè? Wat gebeurde daar eigenlijk?
4: Ja, we hebben elkaar afgelopen dinsdag gezien in een bos. Ja, dat was waanzinnig. Ik draaide me om. Ik stond in een heel prachtig park op haar te wachten. En ik draaide me om en ik zag haar. Ja, eigenlijk viel alles op zijn plek. Ik dacht, ja, jij bent het.
3: Ja, want wanneer merkte je voor het eerst, er is iets anders aan mijn band met haar? Dus voordat jullie het überhaupt wisten van elkaar?
4: Nou, ik heb haar dus ontmoet op een adoptiebijeenkomst. En inderdaad, we leken op elkaar. Ik voelde gewoon echt gewoon een soort klik met haar. Een soort intuïtief gevoel wat je gewoon eigenlijk niet kan uitleggen. En ik ken best wel veel geadopteerden, maar dat had ik ja, met hun helemaal niet. En met haar had ik dat gewoon meteen. En dat ik dacht, ik moet bij haar in de buurt blijven.
3: Ja.
4: Ja, we hadden geen adresgegevens uitgewisseld in het begin. En die dag erna heb ik haar door het hele pretpark, waar die bijeenkomst dus was, proberen te zoeken. En ik raakte een beetje zenuwachtig, omdat ik dacht, ja, waar ben je nou? Ik wil nog een telefoonnummer van je.
0: Ah. En hoe lang was dit geleden dat dit gebeurde, zeg maar, dat jullie elkaar voor het eerst ontmoet hadden?
4: We hebben elkaar in onze jongere jaren, ongeveer 13, 15 jaar waren we toen allebei, hebben we elkaar dus leren kennen. En we hebben elkaar voor het laatst gezien toen we 19 waren.
0: Oh.
4: En toen eigenlijk daarna nooit meer. Tot aan afgelopen dinsdag dus.
0: Oké, nu snap ik het. Dus er is een onderbreking geweest. Jullie zijn niet in de tussentijd vriendinnen geweest en dat het op een gegeven moment echt begon te borrelen. Er is wel een soort van afstand geweest voor een lange periode.
4: We hebben elkaar geschreven in de tijd van 15 tot ongeveer 19 jaar. Zijn we met elkaar gaan e-mailen en noemden we elkaar dus in die e-mailtjes ook sis. Omdat we gewoon dat gevoel heel erg hadden. En Minal is toen in die tijd, rond haar 28ste, is ze verhuisd naar Frankrijk, geëmigreerd voor haar Franse man.
0: Ah.
4: Maar in de tijd tussen 15 en ongeveer 28 hebben we elkaar ook nooit meer gesproken.
3: Maar hadden jullie ergens een feeling van wij zijn zussen of was het gewoon echt een joke van nee, hey sis?
4: Nou, het was gewoon ergens een beetje een joke, maar ergens voelden we ook gewoon, omdat we in dat weekend wel heel erg die gelijkenissen zagen.
3: Ja.
4: Dus we voelden het allebei wel. En we hebben in ons leven eigenlijk ook best wel momenten gehad waarop we ons best wel eenzaam voelden en alleen. En gewoon een soort van hol in je hart. Wat we gewoon misten. Maar we wisten niet zo goed wat. En omdat veel geadopteerden dat ook wel zo voelen, ja, hebben we dat ook niet allebei uitgezocht destijds.
0: Hey, en nou hebben jullie elkaar dus van de week weer na jaren voor het eerst gezien, maar ook voor het eerst gezien dat jullie weten dat jullie zussen zijn. Hoe voelde die ontmoeting?
4: Ja, dat was ook wel heel emotioneel natuurlijk. Omdat we best wel veel, iedereen heeft zo zijn eigen leven en waarin je dingen meemaakt. En ik had het natuurlijk hartstikke leuk gevonden als er de geboorte was van de kinderen en andersom. En ja, we zagen elkaar en we hebben elkaar vastgehouden en heel hard geknuffeld. En de tranen gingen stromen.
3: Ja, ik vraag me dan af, waarom hebben jullie dan zo lang gewacht met een DNA-test?
4: Nou, ik had in die tijd, rond mijn 15e, had ik best wel moeite met mijn identiteit. Ik groeide op in echt een blanke omgeving, weinig donkere mensen. En ik was best wel bezig met mijn identiteit.
3: Mm-hmm.
4: En India Roots, maar zij eigenlijk niet. Dus zij moest al die stappen eigenlijk nog maken om daar geïnteresseerd in te zijn. Mm. Want ik zat al in 2017 in die DNA-bank. te wachten en te wachten. En zij heeft dus afgelopen april pas die DNA-test gedaan in Nederland. Toen ze op bezoek was bij haar ouders.
3: Maar je hebt haar ook nooit gevraagd van, joh, willen we niet samen een DNA-test doen om zeker te weten dat dit of een familie zijn?
4: Nee, want in die tijd wisten wij eigenlijk helemaal niet dat dat... Misschien stond dat eigenlijk wel helemaal niet toen.
0: Ja.
4: We hebben in die tijd eigenlijk ook dat contact verloren. Dus, en zij is pas de afgelopen 2-3 jaar... is ze eigenlijk echt zichzelf gaan interesseren voor India.
0: Ah. Wauw. Ja. Hey, wat is het eerstvolgende wat jullie gaan doen als jullie elkaar weer zien?
4: Ja, we gaan lekker barbecuen deze zomer nog even samen. Maar ik hoop echt dat we samen een keer door de straten van Mumbai samen kunnen lopen.
0: Wauw, ik ben zo blij voor jullie dat jullie elkaar hebben mogen vinden. En dat het lot jullie bij elkaar heeft gebracht. Dankjewel voor je tijd.
4: Dankjewel.
0: Heel veel plezier en liefde met elkaar. En we volgen het verhaal en hopen te zien hoe het verder gaat floreren voor jullie.
4: Zeker, dankjewel.

Jemani Atje, Jay Zino en Lucky Jones hoor je met Like to Dance. Echt een heerlijke track. Ik heb nog een heerlijke track voor je. En dan gaan we zo meteen praten met iemand die ons al een paar weken helemaal gek maakt. Nou, wie dat is hoor je zo meteen. Eerst krijg je van ons Jo Silvio.

Gorny samen met Kevin hoor je met Sunshine. En je gaat nu luisteren naar Imani Invites. Ze heeft allemaal gasten uitgenodigd. Ze heeft altijd leuke artiesten, leuke DJ's, heerlijke tracks. Goeie vibe voor je zaterdagavond. Dus ik zou zeggen, zet je radio lekker luider.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: located@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Een hele goede avond. Your girl is weer back. Je luistert naar Imani Invite. Zometeen Jonna Fraser door je speakers. Maar nu eerst Reani. Your city.

hele goede avond. Het is weer tijd voor Imani Invites. En ja, misschien heb je een heerlijke luie dag gehad. Maar er gaat de komende 2 uur natuurlijk even verandering in komen. Het is namelijk tijd om turn up te gaan en je klaar te maken voor je avondplannen. Ik moet zeggen, zelf heb ik vanavond even een rustige avond. Omdat ik me aan het voorbereiden ben voor morgen. Morgen ga ik naar een festival. Heb ik helemaal zin in. Black Coffee in Brussel. En wat me dus echt opviel, hè. Ik weet niet wat het is, maar in België is alles zoveel goedkoper. Ik heb gewoon voor een ticket Black Coffee €50 betaald. Terwijl in Amsterdam, of tenminste in Nederland überhaupt, zou je minimaal wel zeg maar richting de 100 betalen voor zo'n festie. En ik ben ook begin van deze zomer naar een festie gegaan in België. En het lijkt echt alsof alles daar gewoon beter geregeld is. Er waren geen Dixies, er waren gewoon echte toiletten die ook gewoon de hele tijd werden schoongemaakt. Ik dacht echt, hé, Nederland, we got a level up. We really got a level up gewoon. Maar goed, we gaan in ieder geval alvast helemaal in de sferen komen. We gaan er even een feestje van maken vanavond. Ik heb natuurlijk weer een DJ voor je uitgenodigd. Zo meteen vertel ik je wie dat is. Maar

0: En je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invites. Yeah. Phonix. Imani. Ja, en de DJ die bij mij is aangeschoven, die gaat ervoor zorgen dat je zaterdagavond nog een klein beetje beter wordt. Want hij begon met draaien als een side hustle, maar inmiddels gaat die side hustle wel de goede richting op. En dan heb ik het over Chapo Beats. Welkom!
1: Hallo, dankjewel.
0: Hallo, leuk dat je er bent. Ik zei natuurlijk al, draaien begon voor jou als side hustle. Want je bent hiernaast ook producer, je zit op Herman Brood Academie. Waarom dacht je van, hey, misschien is dat dat DJ'en, dat is misschien wel iets voor mij.
1: Ja, omdat ik vooral normaal alleen produceer. En ik dacht van, ik moet er wel wat bij doen om extra erbij te verdienen. En toen dacht ik van, hoe moeilijk kan het nou zijn om te leren draaien als ik al een goed gevoel voor muziek heb.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat heb ik dus best wel snel opgepakt. En ik denk dat ik binnen 3 maanden mijn eerste boeking al had.
0: Oh, echt zo snel al?
1: Ja, ja. Dus sindsdien ben ik eigenlijk doorgegaan ermee. En ja, ben ik ook veel edits de laatste tijd gaan maken en daar in door aan het groeien.
0: Ja, super nice. Want ik zie die edits ook echt vaak voorbij komen op TikTok. Mensen reposten het. En ja, het is echt leuk om te zien. Want hoe heb je dan een beetje jouw eigen sound gevonden daarin?
1: Ja, van origine ben ik een trap producer.
0: Mm-hmm.
1: Omdat Future en Young Talk, dat zijn een beetje mijn favoriete artiesten. En de drums daarin zijn heel belangrijk. Die hit heel hard. En dat neem ik eigenlijk mee in elk genre wat ik maak. Dus als ik afro maak, dan zorg ik dat er een lekker harde bas in zit. Goede drums. Het moet altijd gewoon naar binnen klappen. Dat vind ik lekker.
0: Ja, ik hou daar ook wel van.
1: Ja.
0: En ja, je zit natuurlijk dan op Herman Brood. Merk je ook echt dat die opleiding je dan, ja, zeg maar, helpt echt in het ontwikkelen van je craft?
1: Jawel, vooral ook door de medeleerlingen. Daar ben ik erg dankbaar voor. Heel veel getalenteerde mensen zitten daar op die school. En samen bereiken veel meer. Je leert echt veel van de anderen. En daardoor is je connectie ook groter in de muziekindustrie. Omdat iedereen van verschillende steden zit daar, zeg maar, op school. Dus je kan heel makkelijk ergens terechtkomen daardoor.
0: Ja, gewoon goed netwerken eigenlijk. Ja. Gewoon. Dat is ook super belangrijk. Hey, je gaat zo meteen natuurlijk een setje voor ons draaien. Wat kunnen we daar een beetje van verwachten?
1: Ik ga wat edits van mij draaien. En wat andere edits die ik heb gevonden. Ik ben echt een Soundcloud nerd, dus daar zit ik heel de dag op. En het gaat een beetje G-com zijn en een beetje bouillon eigenlijk.
0: Nice, oké. Okay, ik heb er zin in. Je hoort het. Chapo Beat zo meteen in de mix met heel veel vibes. Maar je hoort nu eerst Remma door je speakers met Soundgasm.
2: London, London.

0: Like a G6. Hey, dit was die pokoe toen ik in de brugklas zat.
1: Phonix. Imani invites.
0: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk dat het de hoogste tijd is om even die energy levels omhoog te gooien. Ik ben hier met Chapel Beats in de building. En hij gaat je helemaal regelen. Hij staat klaar voor je behind the decks. Om eventjes een super harde live set voor je te draaien. Pas. Dus ik zou zeggen, zet je volume maar op standje 100. En enjoy. Let's go!

Put him in the dirt. Put him in the first. I just wanna smoke.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO-luister-app.
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. De Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Een hele goede avond. Je luistert nog steeds naar Imani Invite. Zometeen hoor je Jamaican door je speakers. Maar nu eerst spelen. Your city.

0: Ibanics. Ibani invites.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij de gezelligste pre-party van jouw zaterdagavond. En de man die inmiddels bij mij is aangeschoven, die is verantwoordelijk voor heel veel van de hits die je hier hoort op Phanix. En ondanks zijn drukke schema en zomertour is gewoon vandaag nog even zijn nieuwe track, of nou, gisteren denk ik, Alles Oké uitgekomen. En Fresh en Christian D staan er ook op. Mocht je het gemist

0: En dan heb ik het natuurlijk over de one and only Lasse.
1: Yes.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er weer bent, want volgens mij, die track die is uitgekomen, die lag al volgens mij een tijdje op de plank. En volgens mij was het eerst ook nog een hele andere vibe eerst. Hoe zit dat precies?
1: Ja, klopt. Ik had hem ook, wat is het, 1,5 jaar geleden of zo, had ik hem op TikTok al een soort van snippet laten horen. En dat was eerst een soort van meer hip-hop, trap-achtig.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, toen dachten we eigenlijk dit jaar nog van, we zijn wel lekker bezig met die bare minimum roze blaadjes. Misschien moeten we nog een klein beetje in die trant verder gaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus we hebben alles gewoon helemaal geswitcht. Hele tune helemaal geswitcht eigenlijk. Dus,
0: maar heb je dan het idee ook dat je dan nu een soort van nieuwe, ja, misschien een soort signature soundachtig aan het vinden bent?
1: Ja, ik denk wel dat ik vooral gewoon samen met Fresh, dat we echt wel een soort van iets nieuws hebben gebracht in Nederland, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik weet ook niet hoe we het nou echt kunnen noemen, want het heeft iets van amapiano elementen erin. Maar het is wel nog een soort van vibe-y. Niet meteen, ja, het is gewoon relaxed, zeg maar, denk ik.
0: Ja, het zijn wel echt inderdaad tunes dat als ik zelf aan het rijden ben en ik zit in de auto, dat ik wel denk van oké, volume even wat harder, je weet toch, goede vibe.
1: Dakje en open.
0: Ja, precies, letterlijk, dakje open en gaan gewoon.
1: Ja,
0: dat is echt de vibe die ik helemaal voel.
1: Ja.
0: En je zei net natuurlijk ook al van, weet je, echt met Fresh, een sound die je dan een beetje aan het ontwikkelen bent. En Christian D staat er natuurlijk ook op.
1: Yes.
0: Maar volgens mij is dit de eerste keer dat Christian D en Fresh ook samenwerken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, daar hadden we hiervoor wel Roos en Blaadjes.
0: Mm-hmm.
1: Dus die is ook samen, maar in principe was dit eigenlijk nog de tune daarvoor die we gingen maken.
0: Oh, oké. Okay.
1: En wij dachten gewoon van, ja, kijk, Fresh is natuurlijk gewoon gruwelijk qua rapper, zeg maar, wat hij zegt. En ja, Christian is gewoon qua melodie en zo.
0: Ja.
1: Ja, gewoon super sterk. Dus die combi samen werkt in mijn oren heel goed.
0: Ja, precies. Ze vullen elkaar eigenlijk gewoon super goed aan.
1: Precies.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik weet niet of je het nog weet, maar begin dit jaar was je ook hier langsgekomen. En toen vertelde je ook van, hey, ik ben bezig met een album. En nu volgens mij komt hij er bijna aan, hè?
1: Ja, ik heb toen ook gewoon volgens mij 2 tunes gepromoot die keer. En dat waren ook volgens mij Rozen en Blaadjes en Bare Minimum.
0: Nee, meen je niet?
1: Ja, serieus.
0: Wauw. Ja. Dus ja, eigenlijk heb je hier een soort van succes gemanifesteerd.
1: Ik hoop dat het vandaag weer gaat gebeuren.
0: Ja, toch? We're speaking it into existence gewoon. Super nice.
1: Ja.
0: Want je hebt volgens mij 1,5 jaar aan het album gewerkt.
1: Ja, of 1,5 jaar, 2 jaar ben ik al mee bezig. En ik ben natuurlijk, ik kan zelf helemaal niks qua zingen en rappen en whatever. Dus ik heb altijd FT's nodig.
0: Ja.
1: Dus ik heb iedereen nodig. Maar ja, om mensen de studio in te krijgen, dat kan soms lang duren.
0: Ja. Dus, met artiesten gaat het soms langzaam.
1: Ja, zeker weten. Dus echt al 2 jaar lang gewoon echt een soort van aan het hosselen eigenlijk voor het album. En nu is het in mijn oren bijna af. Ik ben nog een paar dingen aan het afmaken. En dan volgende maand is het zover.
0: Spannend. Ja, volgende maand al. Kan je ook misschien al wat namen voor klappen stiekem die er op staan?
1: Het is echt van volksmuziek tot hiphop tot studentenhouse. Dus echt van Turfy Gang, Kraantje Papi, GP, Wesley Bronkhorst. Het is alles door elkaar heen.
0: Wauw, dus voor ieder wat wils.
1: Precies.
0: I love it. En je hebt volgens mij ook een kleine tease voor ons meegenomen, toch?
1: Yes, de volgende single.
0: Oh, ik heb hem hier liggen. Een klein

0: Nou, dit klinkt helemaal als een vibe.
1: Dankjewel.
0: Dit is een goede tease.
1: Kijk. Ik begin met het hele oma gelaten horen eigenlijk.
0: Ja, misschien wel, hè? Ja. Kunnen we niet gewoon een soort luistersessie hier doen? Precies. Dat zou ik wel echt heel gezellig vinden. Ja. Hey, we gaan sowieso in ieder geval je nieuwe tune draaien. Laten we daarmee beginnen. Met Christian natuurlijk en Fresh. En dan kletsen we zo meteen gezellig verder.
1: Helemaal goed.
0: Ik zou zeggen, aan jou de eer om hem aan te kondigen.
1: Dit is Lassa met Fresh en Christian die alles is oké.
2: Okay.

0: Heb jij op dit moment een tune die je hebt uitgebracht waarvan je zegt van dit is zeg maar echt mijn fave?
1: Ik vind Dure Geintje, vind ik wel echt uit.
0: Goeie. Okay. Zometeen ga ik je in ieder geval nog heel veel meer dit soort vragen stellen. Dus je kan nu al best wel goede, snelle keuzes maken. Meestal als ik aan iemand deze vraag stel, is dat het... Sowieso voor artiesten altijd moeilijk, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: You never want to kill your darling, zeg maar. Mm. Maar wat we dus gaan doen, we gaan een blind ranking doen. En wat houdt dat in? Ik laat je dus zometeen wat fragmenten horen van je eigen tracks. En het is dus de bedoeling dat je deze rankt van 1 tot en met 5. Maar de catch is natuurlijk dat je niet weet welke track erna komt. Okay. En ja, als je hem een plekje hebt gegeven, dan kan je hem natuurlijk niet meer omwisselen. Dus je moet je keuzes wijs maken.
1: Yes.
0: Ben je ready?
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Okay, dan komt hier de eerste. Ik heb geen kop in mijn zakken, schatje, maak me nou niet gek. Maak me nou niet gek. Geen kop in mijn zakken, schatje, maak me nou niet gek. Zij mist me en ze haat. Waar zet je hem neer?
1: Ik zou deze denk dan op 5 zetten, om gewoon te beginnen.
0: Oké, je begint safe, zeg maar.
1: Ja, strategie.
0: Ja, ik vind het verstandige aanpak. Oké, dan gaan we door naar de volgende.
2: Je bent leuk, dan meer zet in de laatste. Ik heb cash op zak en toch laat je me zoveel praten.
0: Fresh.
2: In een range, en als jou ik zit in die
1: 4.
0: Oké. Je bent wel heel voorzichtig. 4. Gaan we door naar de volgende. Eens even kijken.

0: Dan zou ik deze op 2 zetten.
1: Oké, okay, we gaan al iets meer naar de top op nummer 2. Dan heb ik er nog 2 voor je liggen. Dus dat betekent dat nummer 1 en nummer 3 nog vrij zijn.
2: Mm-hmm. Ik ga er bellen, kom mee padellen. Ik heb die juice, ga niks vertellen. Ga er bellen,
1: padellen.
0: Ja, die zou ik op 3 zetten dan.
1: Oké, okay, ja, op 3. Ja. Dat betekent dat de volgende automatisch op nummer 1 komt, hè? Ben je er klaar voor?
0: Yes.

0: Billy Dance. En dat betekent dus dat de final setup is geworden. Ja, 5. Maak me nou niet gek. 4. Je bent leuk. 3. Padellen. 2. Bare minimum. En 1. Wereldwonder. Ben je het een beetje eens met
1: ja,
0: de ranking?
1: Ik zou de bare minimum denk ik wel op 1 zetten. Maar ik had gehoopt dat alles is oké als laatste zou komen.
0: Ja. Dat snap ik. Maar ja, we konden het natuurlijk niet te makkelijk maken. Hè?
1: Nee, maar ja, ik ben ongeveer wel tevreden. Dat
0: over het algemeen is het gewoon een goede score. Ja, en je hebt natuurlijk ook heel veel goede tunes op je naam staan. Dus het wordt ook moeilijk kiezen op die manier natuurlijk. Ja. Hey, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor het komen. En ja, kom je dan weer langs wanneer je album uit is? Daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar.
1: Ja, let's go. Volgende maand.
0: Ja, toch?
1: Gaan we doen. Ja.
0: Hey, volgende maand zie ik je gewoon gezellig weer hier. En ik dacht, dan gaan we gewoon even de tune van jou draaien die sowieso hier bij Phonics op repeat staat. En dat is natuurlijk Aura Check. En dan zie ik je volgende maand.
1: Yes, gaan we doen.

0: Summer Vibes winnaar door je speakers. AOB met zijn laatste release.
1: Funny. Imani in Vibes.
0: Ja, en even eerlijk, hè? Hoe vaak heb jij nou last minute een goedkoop ticket weten scoren voor een festie of een of ander feestje via Ticketswap? Er zijn heel veel mensen die denken, ja, ik ga geen tickets kopen, want je weet toch, ik kan altijd wel last minute iets fixen. Maar ik heb slecht nieuws voor je, want binnenkort kan het dus een stuk moeilijker worden om dus voor een prikkie een kaartje te scoren. Ticketswap die gaat namelijk de optie aanbieden om een minimale prijs te hanteren voor feesten en festivals. En dan kan die organisatie dus zelf...

Bare minimum door je speakers. Je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invite. Of course, het gezelligste feestje op je zaterdagavond. En up next is Equals met Be Happy.

voor morgen, Black Coffee. Ik heb er zoveel zin in. En eigenlijk is het ook de laatste festival waar ik zeg maar zelf als soort van bezoeker heen ga. Ik heb nog wel wat festivals op de planning staan waar ik moet draaien. Maar het is alweer gewoon mijn laatste feestje waar ik zelf gewoon even los ga. En dan denk ik, de zomer is weer echt zo snel voorbij aan het gaan. Dus je weet toch, als je geen planning vandaag hebt, je hebt geen excuus. Je bent nu jong, je bent nu spang. Je weet toch, ga naar buiten, want voor je het weet is de zomer voorbij en zijn we weer in een winterdepressie. Dus ik zou zeggen, we gaan nergens heen. Vanix is hier nog steeds om jouw zaterdagavond te activeren. En maak er een feestje van en dan check ik je volgende.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Beo zoekt naar de heetste hits van dit moment.
3: Hey, what's up everybody? This is J Balvin and all the music, exclusive music.

0: altijd via phonics.nl/nieuws.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: luisteren op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken en het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhoenixAds.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Espresso. Een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP.